0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaken aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

lieve schat, ik weet het nog zo goed. De herinnering zet mijn hart in gloed. Het was op een mooie zomerdag dat ik jou voor het allereerst daar zag.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

In de Hoofdstraat Oost. Eindelijk een studio, daar werd flink op getoost. Toch moesten we daar verdwijnen, het vlechtwerk moest daar staan. Het nieuwe honk, dat werd de Biep, maar die moest er eerst vandaan. 20 jaar centraal, dat is

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De Vakbond voor Spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

in deze kleine staat. Blank en zwart, je ziet verschil, maar het gevoel, dat is gelijk. Laat ze toch niet in de kou, dan zijn we allen gelijk.

0: Klaassen met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Het Radio Nieuws.
2: Maat in de morgen. Met Jos Smit.

Goedemorgen en fijn dat je luistert naar Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smit en het komende uur praat ik je weer helemaal bij met het leukste en belangrijkste nieuws uit Noord- en Midden-Drenthe. Vandaag gaan we het hebben over oktoberkindermaand met Inge Poppinga, het pas geopende steunpunt veilig in relatie met Wanda Penrins. En raadslid uit Tinarlo, Marcel Elseman, legt een motie uit die het aantal opvangplaatsen in de gemeente moet verminderen. Dat en nog veel meer. Maar eerst, nu het nog net even kan, Earth, Wind & Fire met September.

op de allerlaatste dag van de maand september van Earth, Wind & Fire. Straks Inge Poppinga over oktober kindermaand, maar eerst het nieuws uit Noord- en Midden-Drenthe. Harry Kersies uit Bijlen wil dat wildkamperen wordt toegestaan. Hij is aan het lobbyen om wildkampeerroute nabij het Dwingelerveld mogelijk te maken. Kersies is een avonturier die eerder sliep tussen de beren in Roemenië, wekenlang zonder mobiel in de regen door de Schotse hooglanden banjerde en nu wil wildkamperen in de Pyreneeën. Voor hem dus de vraag, waarom kan dat niet in zijn eigen achtertuin? Kersies wil dat de regels worden versoepeld, vertelt hij aan RTV Drenthe. Grote kwestie, hoe realistisch is dat? Gijs Krompmaker van Marketing Drenthe denkt dat het mogelijk moet zijn. Er is een hype waarbij mensen graag off-grid willen kamperen. Daar past dit heel mooi bij, zegt hij. Hij gaat zich inzetten voor verruiming. Dan, de overval op Domino's Pizza in Assen was bekend, de details nog niet. En die zijn gruwelijk. Twee mannen van 42 en 44 jaar hebben bekend het personeel te hebben bedreigd met een bijl en een nepvuurwapen. Dat bleek dinsdag tijdens een zitting in de rechtbank in Assen. De overval werd maandagavond 20 juli gepleegd. De overvallers kwamen de pizzazaak aan de Troelstraatlaan binnen en zwaaiden met een bijl en vuurwapen. Ze zeiden het geld nodig te hebben om hun crackverslaving te kunnen financieren en bekenden spijt, aldus Dagblad van het Noorden. De gemeente Aanhunze past de regels voor het gebruik en beheer van gemeentelijke begraafplaatsen aan. De vorige verordening kwam uit 2004 en bevatte volgens de gemeente verouderde bepalingen. In de verse verordening staan nieuwe voorschriften over onder meer soorten graven, grafrechten, begravingen, asbezorging en grafbedekkingen. Ook gaat het om het overschrijven van grafrechten, het plaatsen en verwijderen van grafbedekkingen en het ruimen van graven. Dan, we moeten het nog even dubbel checken hier op de redactie, maar een bewoner uit Assen liet ons weten dat de zwaluw onder de Norgervaartse brug is gevlogen. Er kan nu dus weer aan de brug worden gewerkt. Dat is goed nieuws voor automobilisten in Assen en omstreken. De afsluiting van de Norgerbrug bij Assen zou een half jaar duren, tot afgelopen mei. Maar beschermde vogelsoorten die onder de brug nestelden, zorgden voor oponthoud bij de bouw. De brug was na 100 jaar aan vervanging toe, dus werd er gebouwd. Sinds november moeten automobilisten daarom omrijden en hebben omliggende dorpen last van sluipverkeer. Hopelijk is de bouwstop nu geëindigd. Dat was het nieuwsoverzicht. Nu nog tijd voor een plaatje en dan bellen we even met Inge Poppinga over oktober kindermaand.

0: Nou, dat is wel heel rustig wakker worden met Riptide van Robert Palmer. Aan de lijn hebben we Inge Poppinga, karttrekker van de Oktoberkindermaand hier in Drenthe. Inge, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fantastisch. Hey, deur in huis. Vertel even in het kort, waar draait Oktoberkindermaand om?
1: Oktoberkindermaand is een project dat al 25 jaar loopt. En in iedere oktober kunnen kinderen in Drenthe, Groningen en Friesland gratis culturele activiteiten bezoeken. In eigenlijk alle gemeentes.
0: Ja, wat gaaf. En even een kleine selectie uit activiteiten waar we ongeveer aan moeten denken?
1: Dat gaat over alle disciplines. Dus een bezoek aan musea, erfgoed, workshops. Je kan dansen, je kan puzzeltochten doen, paddenstoelentochten, theaterbezoeken of theaterworkshops. Noem maar op.
0: Wauw, ja, dus echt voor alle leeftijden, ieder wat wils, zit er iets tussen.
1: Ja, precies. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar, die mogen gratis. En het kan zijn dat ouders wel een kleine vergoeding moeten geven voor de entree. Bijvoorbeeld bij musea. Maar de kinderen tussen 4 en 12 mogen altijd gratis meedoen.
0: Ja, wat goed. Dit klinkt misschien een klein beetje lullig. Maar waarom is het nodig dat kinderen dit soort activiteiten gratis kunnen doen? Is dat uiteindelijk toch niet de verantwoordelijkheid van ouders om dat te faciliteren?
1: Niet iedereen. Niet iedere ouder kan dat faciliteren. Mm-hmm. Dus daar is niet altijd zijn niet altijd de middelen voor. En om kennis te maken met cultuur is het op deze manier heel laagdrempelig mogelijk om gewoon iets uit te proberen. Dus een keer een dansworkshop bij te wonen of een theaterworkshop. Een keer naar een musea te gaan en ervaren hoe dat is als je daar geen ervaring mee hebt.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk inderdaad, als er een hoogprijskaartje aan hangt, dan ga je toch meer de dingen doen die je al kent en waarvan je weet dat ze leuk zijn. En dat nodigt natuurlijk inderdaad minder uit om iets helemaal nieuws te proberen.
1: Juist.
0: Ja, en ook een beetje een open deur. Maar wat jou betreft, het is dus echt nodig dat kinderen wel op jonge leeftijd al in aanraking komen met verschillende disciplines binnen de culturele sector.
1: Nou ja, het is heel belangrijk dat kinderen kennis maken met kunst en cultuur. Het heeft zoveel meerwaarde. Niet alleen in wat kinderen leren en ervaren. Maar het gaat ook over ontwikkeling op zoveel verschillende gebieden. Ja, motorische ontwikkeling, kennis maken met nieuwe dingen. En kunst zorgt en cultuur zorgt ook voor heel veel plezier. Dus al die dingen die dragen allemaal bij aan een volledige ontwikkeling. Dus ik denk dat juist een hele leuke manier is om daar eens kennis mee te maken of een keer kennis te maken met iets nieuws.
0: Ja, mooi. Want je zei al, dit is iets van de noordelijke vier provincies. Hoe is dit ooit tot stand gekomen?
1: Nou, Oktoberkindermaand Drenthe bestaat al 25 jaar. En al sinds enkele jaren doet Groningen ook mee. Mm-hmm. Die doet het op een iets andere manier. Maar dit wordt georganiseerd door Erfgoed in Groningen. Sinds dit jaar is het eerste jaar dat Friesland ook meedoet. Eerder hebben ook al gemeentes in Friesland meegedaan. Maar nu wordt vanuit Friesland ook aangehaakt. Dus daar zijn ook allerlei activiteiten gratis te doen. En die zijn ook terug te vinden op onze website.
0: Oh, wat goed. Maar het is dus een Drents initiatief dus oorspronkelijk.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: wat goed.
1: Van oorsprong een Drents initiatief, al 25 jaar. Dus wij vieren dit jaar ook ons 25-jarig jubileum.
0: Ja, pakken jullie dan nog extra groot uit dit jaar? Nog iets bijzonders wat het noemen waard is?
1: Wij hebben bijvoorbeeld in ons programmaboekje hebben wij een hele leuke prijsvraag. En kinderen kunnen de mooiste foto na een bezoek bij ons doorsturen. En er zijn hele leuke prijzen te winnen iedere week. Dus theaterkaartjes, entreekaartjes voor later in het jaar voor leuke musea. En daarnaast gaan we een heel groot spandoek maken. We hebben al scholen die zich hebben aangemeld voor deze actie. En die zijn in oktober druk bezig delen van een heel groot spandoek te versieren. Die hebben van ons een mooie doos met materialen gekregen waarmee ze dat deel van hun spandoek kunnen tot een kunstwerk kunnen maken. Ja. En alle kinderen die worden uitgenodigd om het spandoek uit te gaan rollen bij een wedstrijd van SCM.
0: Oh, wat gaaf. Oké, dus in het voetbalstadion dan wordt het eindresultaat gepresenteerd, zeg maar.
1: Precies.
0: Oh,
1: precies.
0: Wat leuk. Nou, super. Laatste vraag en dan laat ik je weer gaan. Maar we zijn natuurlijk oproep voor Noord- en Midden-Drenthe. Zijn er een paar activiteiten in ons gebied waarvan je zegt van, oh ja, die springen er voor mij persoonlijk echt uit. Daar zou iedereen in elk geval moeten gaan kijken?
1: Nou, er zijn meer dan 100 activiteiten, maar er is eigenlijk in iedere gemeente, ze zijn allemaal heel bijzonder en heel verschillend. Maar nou ja, denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan een muziekschool. Probeer een muziekinstrument bij muziekschool De Hondsrug op 24 oktober. Of een workshop Claymation bij DAF in Gieten. Maar DAF Assen doet bijvoorbeeld ook mee. Het Drents Museum heeft Levend Poppenhuis op 11 oktober. Garage TDI heeft theatermiddag in oktober. In Tienaarlo doet het Klompenmuseum mee. Het Internationaal Klompenmuseum in Eelde. Maar ook het Danskwartier doet in Zuid-Laren en Assen mee. Dus die geeft hele leuke dansworkshops. Ja, Museum De Wachter.
0: Sure.
1: Eindeloos veel.
0: Ja, ik wou zeggen,
1: ik kan nog heel lang doorgaan.
0: Ja, precies, ja. Ik wou zeggen van, nou ja, goed, ik wil je niet afkappen, maar op een gegeven moment moeten we er een punt aan breien. Nee, hartstikke leuk. Nou, het enthousiasme spat er ook echt vanuit. Ik krijg zelf meteen zin om allerlei musea te gaan bezoeken. Dus nou ja, als het op mij werkt, dan hopelijk ook op kinderen.
1: Ja, we hopen dat er veel kinderen komen dit jaar.
0: Ja, super. Inge, hartstikke bedankt dat je even wilde komen om dit mooie initiatief uit te leggen. Straks bellen wij met Wanda Peris.
1: Graag gedaan.
0: Bedankt, hè. Fijne dag. Hai.

0: Shiny Happy People van R.E.M. En ondertussen hebben wij contact met Wanda Penris. Wanda, hallo.
1: Ja, goedemorgen Jos.
0: Ja, goedemorgen. Ik denk dat ik niet er ver naast zit als ik zeg dat jij een van de drijvende krachten bent achter het nieuwe steunpunt in Assen voor mensen die zich niet veilig voelen in een relatie. Vat ik het dan een beetje goed samen?
1: Ik en vele mensen met mij. Maar inderdaad, we zijn aan de slag gegaan met het oprichten van een steunpunt. En dat is sinds vorige week in de lucht.
0: Ja, en vandaag, als ik me niet vergis, de eerste dag dat het echt dat mensen langs kunnen komen. Zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt helemaal. Vandaag kunnen mensen fysiek binnenlopen.
0: Ja, nou, en voordat we de details en de totstandkoming, dat soort dingen bespreken, goed om even te noemen. Jullie zitten op het station van Assen, of tegenover het station moet ik zeggen.
1: Correct, Stationsplein 10.
0: En op woensdagen en de tijden moet je me even meehelpen.
1: Van 9 tot 1.
0: Perfect. Nou, die details hebben we dan mooi alvast genoemd. Je zegt heel terecht, jij en velen met jou. Want dit is een samenwerking van 4 gemeentes. Waarom hebben jullie besloten om dit steunpunt gezamenlijk op te zetten en niet per gemeente apart?
1: Dat is gebeurd vanuit de urgentie en het verantwoordelijkheidsbesef van deze gemeentes. Mm-hmm. Dus zij zijn gewoon heel proactief opgestart met het oprichten van een dergelijk steunpunt.
0: Ja, want het steunpunt heet Veilig in Relatie. Kan je even kort toelichten, voor wie is dit nou bedoeld?
1: Nou, eigenlijk iedereen die te maken heeft natuurlijk met intiem terreur of relationele controle. Maar dat is wel heel plat, hè, want het gaat vooral over signaleren ook of je daarin zit. En dat is heel moeilijk. Mm-hmm. Dat is moeilijk voor omstanders, dat is moeilijk voor de personen die in een mogelijk dergelijke relatie zitten. En het is ook soms heel moeilijk voor professionals. Dus wij bieden daar onze expertise in aan en ondersteunen mensen bij vragen en lopen mee in dat proces.
0: Ja, want het is dus voor mensen inderdaad die zelf mogelijk in zo'n relatie zitten, of vermoeden misschien dat ze erin zitten, maar ook voor mensen om hun heen dus, die denken van, nou ja, dit loopt niet helemaal lekker bij deze vriend, vriendin, noem het maar op, en die kunnen ook bij jullie terecht voor advies daarover.
1: Zeker, omstanders die toch een zogeheten niet-thuisgevoel hebben in een omgeving en toch iets van signalen in een relatie zien die niet goed aanvoelen. Mm-hmm. Die kunnen gewoon hun vragen voorleggen bij ons in het steunpunt. En dan proberen we daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Zodat diegene grip krijgt en misschien wat meer handvatten heeft om daar wel of niet iets mee te doen.
0: Ja, heel belangrijk. Want ik kan me voorstellen dat dit zijn dingen, hoe vroeger je het signaleert en hoe vroeger er actie ondernomen wordt, hoe kleiner de kans dat dingen escaleren. Klopt dat?
1: Ja, klopt. En het is heel moeilijk te signaleren, want het begint met heftige verliefdheid, romantiek, heel veel aandacht. En langzamerhand wordt dat echt ineens anders. Mm-hmm. En ook omdat het zo langzaam is, is het moeilijk te signaleren. Dus dat is een complexe dynamiek.
0: Ja, en hebben jullie een beetje zicht op hoeveel van dit soort problemen er zijn in deze 4 gemeenten die dit steunpunt hebben opgericht?
1: Nou, als het gaat over cijfers over zichtbare bijvoorbeeld huiselijk geweld, casuïstiek, zijn natuurlijk cijfers vanuit Veilig Thuis, politie, GGD. Maar wat vooral ontbreekt zijn cijfers over de zogeheten verborgen populatie. Dus juist die groep waarvan we gewoon niet goed duiden, zeg maar, aantonen of aan kunnen geven. We weten dat die groep er is. En juist voor die groep is zo'n steunpunt als dit heel belangrijk. En we weten dat deze mensen er zijn. Er wordt elke 8 dagen een vrouw vermoord. Dus we weten dat we hierin iets te doen hebben. En op basis daarvan heb je daarop te acteren. En hopelijk worden we beter in het beter signaleren en beter duiden van dit soort casuïstiek.
0: Ja, ja, en daar gaat dit dus ook, dit steunpunt ook wel aan bijdragen aan ook dus aan de kant van de gemeente en de zorginstellingen en dat soort partijen. Die cijfers wat inzichtelijker krijgen van hoe groot is het probleem eigenlijk. Tenminste, dat kan ik me voorstellen dat een bijvangst kan zijn.
1: Ja, het is inderdaad niet de eerste prioriteit, maar het geeft natuurlijk wel beeld in wat er in je gemeente gebeurt.
0: Ja. En dit steunpunt, hoe uniek is het dat dit nu door deze vier gemeenten is opgericht? Zijn er andere voorbeelden in bijvoorbeeld in andere plaatsen of provincies?
1: Ja, zeker. Er zijn ontzettend veel steunpunten in opbouw. Er zijn er ook al een aantal. En we hebben de Filomena's in Groningen, Rotterdam, Amsterdam. En we hebben ook steunpunten die niet zo heten, maar die wel in diezelfde context organiseren. Dus je ziet landelijk een beweging dat hier heel veel aandacht voor is.
0: Ja, mooi. Nou, ik denk een hele positieve trend dat deze problematiek nu echt vol in het daglicht wordt geplaatst. Want het is natuurlijk iets wat, denk ik, ook voor veel mensen die erover twijfelen, een ongemakkelijk onderwerp is om een keer bespreekbaar te maken. Dat dit steunpunt daar ook aan bij kan dragen. Dat er een keer een neutrale partij is waar je je zorgen kan uitspreken.
1: Ja, en het gaat ook over de waarden en normen in onze maatschappij. Dus hoe kijken we, wat zijn onze beelden daarover? Daar willen we ook graag aan bijdragen. En belangrijk te noemen is dat dit steunpunt niet zozeer een nieuwe instantie is, maar vooral een aanvulling op allerlei bestaande structuren. Mm-hmm. Waarbij we vooral willen signaleren en expertise willen toevoegen.
0: Ja, heel mooi. Nou, Wanda, ontzettend fijn dat je dit even wou komen toelichten. En ontzettend veel succes in de toekomst met dit steunpunt. Ik hoop dat heel veel mensen de weg naar jullie weten te vinden. Nou, eigenlijk hoop ik natuurlijk dat het niet nodig zou zijn. Maar als het dan nodig is, hoop ik dat het een groot succes wordt.
1: Zo is het. Nou, heel erg bedankt.
0: Ja, bedankt hè. Fijne dag. Hi.
1: Dank wel.

0: Ja, lekker nummertje. Bij ons in de studio inmiddels Marcel Elzerman, raadslid in Tinardo namens Leefbaar Gemeentebelangen.
1: Klopt.
0: Marcel, welkom.
1: Dankjewel.
0: Even heel kort door de bocht. Jij hebt een motie geschreven en als het aan jou ligt, dan wordt het opvangplekken voor vluchtelingen in de gemeente Tinardo teruggebracht

0: van 350 naar 250.
1: Klopt.
0: Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat? Hoeveel tijd heb je om dit uit te kunnen leggen?
0: Volgens het draaiboek nog 8 minuten. Moeten het een beetje...
1: Dan moet ik het kort houden. Vorig jaar hebben we in Tinalo het lokaal vluchtelingenbeleid vastgesteld. Unaniem in de gemeenteraad van Tinalo. Daar hebben wij als gemeenteraad een aantal kaders meegegeven. Onder andere tussen de 250 en 500 plekken.
0: Mm-hmm.
1: De reden dat zo breed was, heeft ook te maken met de spreidingswet die nog redelijk onduidelijk was. Van wat wordt nou de opgave voor ons in Tinalo? Dat kon stijgen, dat kon zakken. Maar dat vonden we redelijk breed. Dus ik heb daar nog een amendement voor ingediend om dat toch dichter tegen de spreidingswet aan te krijgen. De burgemeester, Marcel Thijssen, mm-hmm. heeft toen aangegeven... We richten ons op 350 in de verwachting dat de spreidingswet voor Tinalo zou stijgen naar 312 plekken.
0: Ja, en dan dus inderdaad een beetje iets daarboven zitten.
1: Precies,
0: zodat je
1: met een buffer dat als er een locatie zou sluiten, dat niet je in noodopvang komt. Nou, logisch.
0: Mm-hmm.
1: En ik noem er nadrukkelijk bij dat de spreidingswet de verwachting was dat die zou stijgen. Inmiddels is het... duidelijk geworden dat dat opgavegetal voor Tinalo zal dalen naar 206.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, dan de spreidingswet plus een logische buffer, wat de opdracht is van de raad, wat het college ook heeft toegezegd. Ja, dan is het niet meer houdbaar om te zeggen 350 opvangplekken moeten we realiseren in Tinalo, omdat de opgave 206 is.
0: Ja, dus inderdaad. Dan koppel je dus eigenlijk je aantal opvangplekken aan de spreidingswet. Dus het is altijd spreidingswet plus logische buffer.
1: Precies.
0: Nou is dit natuurlijk een ontzettend heikel en heikel onderwerp, heet hangijzer,
1: ja.
0: Noem het maar op. Dat is ook iets wat je aanhaalt in de motie van er is momenteel veel onrust om. Maar krijg je niet juist meer onrust als... het een getal is wat telkens kan wijzigen elke keer dat de spreidingswet wordt aangepast?
1: Vorige week hebben we dit besproken in de commissie. En daar kwam dit punt natuurlijk ook naar voren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat je vooral moet kijken... je haalt terecht de landelijke onrust ook bij. De protesten die bij gemeentehuis plaatsvinden. Ik denk dat we in Tinalo heel trots mogen zijn dat niet gebeurt. Dat we betrokken inwoners hebben die zich laten informeren en mee willen praten. Dat hebben ze in dit geval ook gedaan. Met een... met zienswijzen die ze hebben ingediend. En daar komt eigenlijk continu naar voren... houd je aan de spreidingswet. Opvang prima, maar mm-hmm. spreidingswet moet het uitgangspunt zijn. En door nu vast te houden aan dit getal van 350... zorg je ervoor, is echt onze overtuiging... dat het beetje draagvlak dat er is in Tinalo... dat hiermee gaat verdwijnen. Want waarom gaan we meer opvangen... dan we zouden moeten doen, terwijl er andere gemeenten in het land zijn... die helemaal niks opvangen.
0: Yeah.
1: Dus het draagvlak, en dat is misschien wel waar deze motie het meest om gaat... dat verdwijnt op deze manier. Door je als college niet te houden aan de opdracht en de toezegging die je hebt gedaan... die we vanuit de raad hebben meegekregen.
0: Ja, yeah. Nee, begrijpelijk. Daar wou ik het ook nog even hebben over de logische buffer.
1: Ja.
0: Want... En dit is levensgevaarlijk om te doen als journalist, maar ik ben even gaan zitten rekenen. Nogmaals, als er hier in mijn cijfers wat klopt, dan excuus daarvoor. Maar ik denk dat het qua indicatie in elk geval zou kloppen. In de oude situatie had je dus 350 plekken, waarvan 312 verplicht heeft dus aanhalingstekens de spreidingswet. Buffer van 10%.
1: Klopt.
0: Nieuwe situatie, 250 totaal met een 206 volgens de spreidingswet.
1: Mm-hmm.
0: Ruim 17% aan buffer.
1: Klopt.
0: Dus is het dan de bedoeling om een vaste buffer in te bouwen? Een vast percentage? Het voelt voor mij nu een beetje als 250 is gekozen als een logische trede, zeg maar. Een logische vermindering van 350 naar 250.
1: Ja, terecht punt. En dit maakt meteen ook, denk ik, duidelijk waarom de logische buffer natuurlijk zo'n begrip is waar je nog van alles over kan mm-hmm. zeggen. Het beleid wat wij unaniem hebben vastgesteld in de Raad van de Gemeente Tinalo... stelt 250 tot 500 plekken. Dus het minimum is gewoon 250. dan kun je zeggen, de buffer, ja, dat is het compromis waar uiteindelijk de burgemeester het college mee is gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, 17% is een robuuste buffer.
0: Ja.
1: Hou je vast overigens aan 350 plekken, dan is de buffer 70%.
0: Ja, precies. Dat was inderdaad. Dan ben je wel heel erg aan het bufferen. Ik heb slecht internet.
1: En dus niet uit te leggen.
0: Precies. Nee, begrijpelijk. Nou, iets anders wat me opviel in deze motie, waar ik het toch ook nog even over wil hebben. Momenteel is er een lopend onderzoek naar geschikte opvanglocaties.
1: Klopt.
0: Dus die moet in kaart brengen. Als er opvanglocaties komen, wat zijn plekken waar we het op relatief korte termijn kunnen relativeren?
1: Ja.
0: Of realiseren, sorry. Jouw motie roept ook op om te stoppen met dit onderzoek.
1: Ja.
0: Is dat, kijken naar de toekomst, niet een beetje voorbarig van, wil je niet überhaupt weten wat zijn geschikte locaties voor het geval dat?
1: Nou, ik denk dat dat al in kaart is gebracht. Dat het onderzoek meer gaat over waar dat dan zou komen en hoe ga je met de inwoners waar het zou komen het gesprek aan.
0: Mm-hmm.
1: Op dit moment is bijvoorbeeld in Terborg, dat is al vastgesteld, Komt een nieuwe locatie, 150 plekken. Dat gekoppeld aan de huidige opvangplekken die we hebben, voldoen we al gewoon ruimschoots aan de opgave vanuit de spreidingswet.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat je dat onderzoek actief door blijft voeren, creëer je dus ook continu die onrust bij de inwoners waar het eventueel zou komen. En die gaan dan de terechte vraag stellen van, ja, maar hoe zit dat nou? Die spreidingswet, dat is toch het uitgangspunt. Dat is de toezegging die u heeft gedaan. En we zagen vorige week ook in de bespreking in de commissie dat de wethouder geen uitleg kan geven over die 350. Hoe is dat nou tot stand gekomen?
0: Mm-hmm.
1: Dus door te gaan met de locatieonderzoeken, blijf je ook die vraag gaan krijgen vanuit de inwoners. En dus ook de onrust blijf je aanwakkeren.
0: Ja, er blijft geroerd worden in die pot. In
1: precies.
0: Zin. Ja. Dit is, want ik heb hem dus even ingezien, deze motie gisteren.
1: Conceptmotie.
0: Ja, precies. Ja. Daar wou ik naartoe inderdaad. Zeer nadrukkelijk een conceptmotie. Want je hebt hem nu gestuurd naar alle oppositiepartijen in de Raad.
1: Ja, naar alle partijen.
0: Alle partijen.
1: Dat vind ik wel zo netjes.
0: Precies. Al reacties?
1: Ja, positieve reactie vanuit de oppositiepartijen.
0: Mm-hmm.
1: Nog geen reactie vanuit de coalitiepartijen.
0: Ongeveer verwacht dus.
1: Volgens verwachting.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En dan 6 oktober, als ik mij niet vergis, ja. Staat dit op de agenda?
1: Ja, het staat nog niet op de agenda, omdat het een conceptmotie is. En we willen natuurlijk de letterlijke tekst uiteindelijk gewoon in afstemming met iedereen hebben. Maar 6 oktober gaan we hem zeker indienen.
0: Ja, oké. En dan is het dus de vraag, hoe reageert het college? Heb je een tijdspad wanneer je hoopt dat het inhoudelijk behandeld wordt?
1: Het zal 6 oktober behandeld worden.
0: Oh, okay.
1: Ja. Dan wordt daar gewoon over gestemd.
0: Ja,
1: ja.
0: Kijk. Nou, spannende tijden dus.
1: Ja, en eigenlijk is het alleen maar een oproep. Hè? En ik denk dat het college zich dat ook moet beseffen. Het is niet een wijziging van het beleid. Het is gewoon oproepen van, voer het beleid uit zoals je zelf hebt toegezegd. En zoals we als raad hebben afgesproken. Ik heb het vermoeden dat de motie het niet gaat halen.
0: Okay.
1: Tegelijkertijd zou het heel gek zijn als hij het niet haalt, omdat het gewoon het staande beleid is waar wij toe oproepen dat het college uitvoert.
0: Ja, maar je denkt het college en de coalitiepartijen sluiten de rangen en gaat hem niet halen?
1: Als ik de commissievergadering van vorige week weer even terug bekijk, ja, dan is dat wat ik denk.
0: Oké. Nou ja, goed. Je doet wat je kan. Precies. Werk van een raadslid, hè?
1: Precies dat.
0: Werk.
1: Precies dat.
0: Ja, super. Nou, hartstikke fijn dat je even wou komen om dit verder toe te lichten. We blijven natuurlijk volgen. Dus ook voor onze luisteraars, check onze site op 7 oktober, denk ik. Dan daar staat er een stukje van mij over de uitslag.
1: Dank jullie wel.
0: Bedankt, Marcel.
1: Yes.

0: Shut Up and Dance With Me. Prachtig. Walk the Moon was dat natuurlijk. Aan de lijn hebben wij Harry Heijes, jongerenwerker in Assen. Harry, goed om je te spreken.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hele goedemorgen. Om even met de deur in huis te vallen. Afgelopen week was er veel te doen om Assen, specifiek om Pittelo. Een groep jongeren die daar rotzooi trapte. Jij als jongerenwerker, hoe kijk jij tegen dit soort nieuws aan?
1: Ja, wij sinds de zomervakantie hebben wij meer uren voor straatwerk. Mm. Dus wij komen regelmatig in Pittelo, zowel 's middags als 's avonds. En ja, wij zijn niet 24/7 in die wijk natuurlijk. Mm-hmm. Dus op de momenten dat wij er zijn, is het vaak heel rustig. En spreken we met veel jongeren en is er niet zoveel aan de hand. Wij lezen ook de berichten in de krant. En wij zijn daar ook over in gesprek met politie en handhaving. We proberen een beeld te krijgen van wat er nou daadwerkelijk speelt.
0: Ja.
1: Zo is er vanavond een bijeenkomst voor inwoners van Pittelo van 6:30 tot 7:30. Dat wordt georganiseerd door Mijn Buurt Assen. Mm-hmm. En daar zullen wij aanwezig zijn, daar zullen buurtwerkers aanwezig zijn, mensen van Axiom, mensen van de gemeente, de wijkagent. En dan kunnen bewoners in gesprek met deze partijen over hun zorgen, wat zij meemaken, hoe ze tegen de situatie aankijken.
0: Ja.
1: En daar hopen wij wat meer informatie te krijgen van verschillende kanten.
0: Ja, want vanuit jou bekeken, hoe is het om op te groeien in Assen? Van, is er voor jongeren genoeg te doen om ze even oude termen van de straat te houden?
1: Ja, nou, er gebeuren de laatste jaren heel veel leuke dingen in Assen voor jongeren. De gemeente die heeft een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld elk jaar om initiatieven voor jongeren uit te voeren. Mm-hmm.

0: Ja, en dat was een heel gezellige sfeer en geen enkel incident. Dus dat soort dingen, dat blijft vaak uit het nieuws.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wel eens jammer, want dat bepaalt wel de beeldvorming natuurlijk.
1: Ja, ja en, nee, ik voel me een beetje aangesproken, want ik had deze inderdaad ook gemist. Dus dat...
0: Ja. En vorige week zijn we met 50 jongeren... politie en jongerenwerk aan het karten geweest. Het was een fantastische avond.
1: Wat goed.
0: Ja, daar hebben we ook wel pers voor uitgenodigd. Maar er is die avond. Maar op onze social media kanalen kun je natuurlijk wel heel veel dingen zien van wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Daarna hebben we sinds februari, maart een jongerencentrum in Assen. Nou, die hadden afgelopen zaterdag bijvoorbeeld een blokparty. Met allerlei workshops, daar kwamen ook een heleboel jongeren op af. Dus er gebeuren wat dat betreft best wel veel leuke dingen voor jongeren.
1: Ja.
0: Waar was dat is voor ons als jongerenwerkers ook belangrijk. Want om zo te spreken, wij hebben wisselgeld.
1: Ja.
0: Wij kunnen zeggen van, jongens, vervelen jullie je. Er is van alles te doen. En daar kunnen wij ze naartoe leiden.
1: Ja, want kijk, dan was afgelopen weken ging het dus heel veel om specifiek Pittelo.
0: Ja.
1: Kijk, je gaat natuurlijk ook in een stad als Assen ga je nooit voorkomen dat de ene wijk misschien iets meer rafelrandjes, iets ruwer is dan de ander. Maar in jouw manier van er tegenaan kijken, zijn er momenteel in Assen bepaalde wijken die eigenlijk dus echt substantieel achterlopen op de rest van de stad? Of is dat meer een beeld wat niet helemaal klopt?
0: Nou, achterlopen wil ik niet zeggen. Kijk, in elke wijk waar veel jongeren wonen... en dat was heel cliché in onze jeugd natuurlijk ook al zo.
1: Mm-hmm.
0: Daar zoeken jongeren elkaar op. En iedereen heeft het er altijd over. Ja, door de social media treffen jongeren elkaar niet meer... en zien ze elkaar niet meer face-to-face... Nou, dat gebeurt wel. En ik zou haast zeggen van gelukkig maar dat gebeurt. Dus ja, je ontkomt er niet aan dat als je in een wijk woont met veel jongeren... dat je af en toe eens een keer een scooter hoort... of dat er eens een keer een groep jongeren ergens staat.
1: Ja.
0: En wat wij ook wel horen... is dat het vaak als intimiderend overkomt.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl, ja, goed, heel gemakkelijk gezegd... als je naar zo'n groep toe gaat en je toont interesse en je maakt een praatje... dan zul je zien dat er niks aan de hand is.
1: Nee, precies. Want het zijn natuurlijk ook gewoon... Ja, soms, weet je, niet iedereen heeft thuis de ruimte om met een groepje vrienden te hangen. Dus ja, dan doe je dat ergens buiten. Dat, ja, ik zou zeggen, dat moet ook gewoon kunnen, toch?
0: En op deze leeftijd wil je dat misschien ook wel uit het zicht van je ouders doen.
1: Ja, ik bedoel, toen ik die leeftijd was, had ik echt geen zin om met mijn ouders en mijn vrienden tegelijkertijd aan de tafel met een kopje thee te zitten. Daarom.
0: En wat je ook merkt is van, als wij op een onbekende groep afgaan, jongeren vinden het altijd heel interessant. En vinden het ook fijn om... ze zijn vaak heel open. Vertellen van alles over hoe het thuis gaat. Hoe het op school gaat. Wat ze in hun vrije tijd doen. Wie hun vrienden zijn. Dat vinden ze vaak heel leuk om met ons te delen.
1: Ja, dus het is ook een kwestie van interesse tonen... en met ze in gesprek gaan uiteindelijk.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja.
1: Mooi.
0: Ja. Ja.
1: Harry, hartstikke fijn dat je even jouw licht wou laten schijnen op wat er allemaal gedaan wordt in Assen. Om de jongeren zoveel mogelijk in het gareel houden. Klinkt wel heel dwingend, maar om ze te helpen. Laten we daarop houden.
0: Ja.
1: Super.
0: Nou, graag gedaan.
1: Hey, hartstikke bedankt en fijne dag nog.
0: Oké, van hetzelfde.

0: Train met Drive By. En aan de lijn hebben wij Edwin. Edwin, hallo, kom erin.
1: Goedemorgen nogmaal.
0: Yes, Edwin Hoogsteger, energiecoach bij het Drents Energie Loket. Gisteren heugelijk nieuws van het CBS. Namelijk, Drenthe zijn koploper op het gebied van subsidiepotjes aanwenden om hun woning te verduurzamen. En dat is iets waar jij ook wel alles van weet, of niet, Edwin?
1: Ja, dat klopt. Hè. In dagelijkse werk werd ik voor het Drentse Energieloket. Het loket waar bedoeld voor woningeigenaren uit Drenthe. Die ons contacten omdat ze informatie willen hebben of adviezen nodig hebben bij het verduurzamen van hun woning. Ja, en dan gaat het inderdaad, Jos, over aspecten als isoleren, ventileren, subsidies, leningen. Dus het artikel kwam voor mij niet helemaal als een verrassing dat Drenthe daar volop mee bezig zijn.
0: Ja, want even en heel in het kort hoor, maar en een beetje een open deur, maar waarom is het belangrijk dat mensen hun woning goed isoleren?
1: Ja, een goede vraag. Het is om heel veel redenen goed, hè, dat je je huis transformeert van een zomerjas naar een winterjas. Mm-hmm. Als je eenmaal je woning hebt geïsoleerd, hè, dan zul je merken dat je veel minder warmteverlies hebt van binnen naar buiten toe. En andersom ook dat het minder koude van buiten naar binnen gaat. Ja. Nou, en dat heeft natuurlijk impact op je energieverbruik en op je energielasten. Ja. Dus er is heel veel voor te zeggen om je woning te isoleren met isolatiemateriaal.
0: Ja, nou weet ik als recent zelf voor de eerste keer huiseigenaar dat isoleren niet goedkoop is. Je verdient het allemaal terug, maar in eerste instantie is het wel echt een rip uit je lijf. Nou zijn daar dus inderdaad allemaal verschillende potjes en subsidies voor. Sommige zijn landelijk, andere zijn weer van de gemeentes. Dat is nogal, volgens mij zei jij het eerder als een jungle, omschreef je het. Is dat nou iets waar jullie dus ook inderdaad als loket mensen gewoon praktisch mee kunnen bijstaan?
1: Oh ja, zeker. Het is, het staat zeker in de top 3 van vragen van woningeigenaren. Want zoals je zei, er zijn heel veel subsidiepotjes, subsidieregelingen beschikbaar. Mm-hmm. Dat is het goede nieuws. Maar voor veel woningeigenaren, dat begrijp ik, is het best lastig om daar een beetje overzicht in te krijgen. Mm-hmm. Welke regelingen kom ik voor in aanmerking? Nou, dat is juist een hele goede reden om dat contact te nemen met het Drentse Energieloket. Want wij kunnen dat transparant maken voor de woningeigenaren.
0: Ja.
1: Dat doen we in gesprek. En na afloop van elk gesprek vatten we dat ook samen in een mail. En naar diezelfde woningeigenaar toe. En ja, daarmee helpen we hun echt om drempels te verlagen. En vooral ook die subsidies ook aan te gaan vragen.
0: Ja, ja, heel, heel mooi. Want het is natuurlijk, nou, wat je zegt, van er zijn voor mensen persoonlijk zijn er voordelen aan isoleren. Voor ons als mensheid, van ja, minder energie die verloren gaat. En het is hartstikke zonde als je dan geld op tafel laat liggen in de vorm van deze potjes.
1: Oh, zeker. Ja. Zeker. Hè? Die regelingen zijn beschikbaar gesteld, hè, vanuit de landelijke politiek, maar ook de provinciale en de gemeentelijke politiek. Dus die zijn daarvoor om drempels te verlagen en vooral je woning te gaan isoleren, zodat je minder energie en minder energiekosten kwijt bent.
0: Ja, geweldig. Hey Edwin, hartstikke bedankt dat je even in de show wil komen en je licht hierover wil laten schijnen. Wij gaan namelijk alweer richting 8 uur en daarmee het einde van Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smit. Morgen zijn we weer. Hartstikke bedankt en een fijne dag gewenst. Tot morgen.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
1: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
1: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
2: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
3: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
1: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
5: Dit is Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
4: Met Dimitris Kops.

Dit is Radio Drenthe, 8:08. Goedemorgen en van harte welkom bij Koffie en Keuvelen. Zonder koffie, die moet ik nog even gaan halen. Ja, die ga ik zo halen hoor, geen enkel probleem. Mijn naam is Dimitris, Wim is lekker met vakantie, lekker naar de Italiaanse zon. Maar wel een leuke Koffie en Keuvelen deze woensdagochtend. Remco is op Tjak. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop, muziek van eigen bodem. We hebben een Drentse Doezen-klassieker zometeen. En dat is een echte meezinger deze woensdagochtend van Marco Schuitmaker. Ja, leuk. En verder openen we ook de Schatkist van Nederland. Met deze ochtend de laatste top 40 hit van Drukwerk. Weet je al welke dat is? Hij komt eraan, net als Anita Meijer en Patricia Paai. En nu John en Nienke.

0: Iedere ochtend staan we op dit tijdstip stil bij nederpophits die ook in de Drentse douzen staan of hebben gestaan. En onlangs is het boek 75 jaar Nederlandstalige hits verschenen. Dat is een boek met achtergrondverhalen, hitlijsten, jarenoverzichten en veel meer. En in dat boek ook aandacht voor artiesten uit Drenthe. En we gaan nu naar een echte Drentse douzen klassieker van een artiest die natuurlijk niet mag ontbreken in de lijst. Marco Schuitmaker. Ja, heb je je keel geschraapt? Daar gaan we hoor. De altijd vrolijke Marco uit Pijzen hoorde je vorig jaar in het Drentse Duizend op nummer...
1: Nummer 7.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit?
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Goedemorgen, het is 9:58. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. De N48 blijft tot zeker 7 uur vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Gisteren botsten daar 3 vrachtwagens en 3 personenwagens op elkaar. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De provincie Drenthe gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen. Volgens de provincie moet er eerst duidelijkheid zijn over of er geen schade wordt veroorzaakt in het UNESCO-werelderfgoed De Koloniën van Weldadigheid. En het kunstinitiatief Grenzeloos Kunst Verkennen stopt ermee. Dat komt onder meer omdat er te weinig vrijwilligers zijn. En het initiatief werd sinds 2008 georganiseerd in het Reestdal. Dit en meer kan je ook lezen op de site rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. Dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
8: Het is vandaag bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het 26 of 27 graden, wel met geleidelijk toenemende hoge bewolking. De wind is zwak uit het zuidoosten. Later krijgt de zon het steeds moeilijker, maar het blijft nog droog tot laat in de avond.
7: Zometeen hier op Radio Drenthe meer nederpop, want tot aan 10 uur alleen maar nederpop platen. Onder andere André Hazes en Rowan Hazes, zometeen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared

0: kan vandaag 28 graden worden. 28 graden, hé. Op 30 september, dus ja, dan mag deze niet ontbreken op Radio Drenthe. André Hazes en Zomer.
1: De schatkist van Nederland.
0: We openen de schatkist van Nederland. En vandaag komt er een plaat uit die misschien een beetje onder het stof is geraakt. We gaan namelijk terug naar 1984. De tijd van cassettebandjes, grote kapsels en natuurlijk Nederlandse muziek. Ja, dat was populair toen ook hoor. Drukwerk had met Harry Slinger een heel herkenbaar geluid en wist eerder al grote hits te scoren. Maar uiteindelijk zou deze plaat de laatste top 40 notering van Drukwerk worden. Ja, hierna is het nooit meer gelukt om een top 40 notering te scoren. Ja, je hoort hem niet meer elke dag op de radio, maar juist daarom is het wel mooi om hem eens eventjes uit die schatkist te halen. Dus we gaan terug naar 1984. Drukwerk en, oh, kijk eens, schaars gekleed vandaag, Carolien.
1: De schatkist van Nederland.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
2: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet! Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
4: Gezellig naar Vitalis!
3: Vitalismarkten.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen, altijd wassen met korting, met onze waspas.
7: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Naar Museum Kaapskill op Texel.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Radio Drenthe.
20: En Keuvel.
19: Met Dimitris Kool.

0: Goedemorgen, het is 8:08. Dit is Radio Drenthe. Dimitri is hier zo op de plek van Wim. Die is lekker met vakantie. En Ger is er ook bij. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Dimitri.
0: Als je vandaag jarig bent, wil ik allereerst dit tegen je zeggen. En wist je dat vandaag op 30 september de meeste mensen jarig zijn?
1: Ja, ik wist dat dus eerst niet. Maar dankzij Remco ben ik op de hoogte gebracht. Want die had vanochtend zijn eerste opchak-bijdrage vanuit een bakkerij in Emmen. Ja, en daar hoorde ik inderdaad dat dit een heugelijke dag is voor heel veel Nederlanders.
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè. Op 30 september zijn de meeste mensen jarig. 44.000 mensen in Nederland zijn jarig vandaag.
1: Ja, en jij was er ook bijna eentje van, hè?
0: Bijna.
1: Ja, bijna.
0: Ik was gisteren jarig.
1: Ja, ja, ja, alsnog van harte.
0: En in de top 10, ja, is ongelooflijk, staat 20 september, 23 september, 24 september, 25 september, 27 september, 28 september en 29 september.
1: Ja, dat is toch wel bizar, hè? Dat er zoveel van die dagen in de tweede helft van september dan naar voren komen als verjaardag. Dan ga je een beetje terugrekenen en dan denk je toch van ja, wanneer zou dat allemaal gebeurd zijn? 9 maanden daarvoor. Dan kom je toch uit bij de feestdagen eind december.
0: Ja.
1: Dan gezellig bij de open haard of onder de kerstboom. En dan komt van het een het ander.
0: Opvallend is ook dat het niet altijd zo is geweest. Want ouderen die voor 1940 zijn geboren, die zijn relatief vaak in het najaar jarig.
1: Ja, dus het verschuift ook nog.
0: Ja.
1: Wat grappig is dat.
0: December is daarbij een uitschieter. Mensen die tussen 1940 en 1980 zijn geboren, die zijn vaker in het voorjaar jarig.
1: Oké. Okay.
0: Maar nu zijn dus de meeste mensen vandaag jarig, 30 september. En als je dan vandaag jarig bent, dan vier je verjaardag. Ik heb hier het hele overzicht. Samen met onder andere Max Verstappen.
1: Ah, kijk.
0: Die is vandaag jarig.
1: Goed gezelschap.
0: Frank Rijkaard. Paul de Munnik.
1: Ja.
0: Andy van der Meijden. Wilfried de Jong. Henk Spaan. Sascha Mourali.
1: Ja.
0: Dat zijn ze wel een beetje.
1: Ja.
0: De bekende mensen die vandaag jarig zijn. Ja, het zijn er toch wel veel, hè?
1: Ja, er zitten ook wel wat sporters tussen.
0: Ja. Oh. Dus je bent een goed gezelschap.
1: Ja, zeker.
0: Jarig bent. En we hebben zometeen een nieuwe opchak met Remco. En die staat weer in het teken, hè, van verjaardagen, toch?
1: Ja, dus de hele dag gaat hij langs bij mensen. En staat inderdaad deze dag waarop dus heel veel Nederlanders, de meeste Nederlanders, hun verjaardag vieren centraal.
0: Ja. Dat horen we na 10:30.
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, dan is er ook nog ander nieuws, Ger. Want de hypotheekrentes die blijven stijgen. Maar de huizenprijzen die dalen voorlopig niet.
1: Nee, is natuurlijk nog steeds een groot probleem. Want is het eigenlijk al jaren dat er heel veel mensen op zoek zijn naar een huis en ook een betaalbaar huis. Maar als die huizenprijzen voorlopig niet naar beneden gaat, dan blijft dat toch een behoorlijke drempel voor potentiële huizenkopers om te nemen. Maar ja, daar blijf je dan tegenaan hikken. Hè. Je moet echt een behoorlijk groot budget hebben en het overbieden. Dat is nog steeds aan de orde van de dag, helaas. Ondanks dat het dus wel een beetje de goede kant op lijkt te gaan. Maar ja, die huizenprijs die blijft toch hoog. Ja, er wordt wel bijgebouwd, maar ook dat is toch niet genoeg om aan de vraag te voldoen, schijnbaar. Je zit je natuurlijk ook weer met stikstof en dat soort zaken. Hè, dat sommige woonwijken maar moeilijk uit de grond komen. Maar het blijft nog steeds een probleem. 5 jaar geleden ging het om 18.000 woningen die te koop stonden. Nu staan er 37.000 huizen te koop. Ja, dat is dus wel een behoorlijk aantal. Maar ja, die grote groep met huizenjagers, ja, die blijft natuurlijk ook nog steeds intact. Dus dat blijft een probleem. Het zal denk ik de komende jaren ook nog wel een probleem blijven. Bij mij in de woonwijk wordt wel flink gebouwd. Maar die gaan ook, die huizen zijn ook direct weg. Dat is,
0: Er wordt pas gebouwd als het verkocht is.
1: Ja, het is echt, het is onmiddellijk. Ja, maar zelfs als er al iets in de vrije verkoop is, wordt direct inderdaad op ingetekend. En het is in no time weg.
0: Ja, de gemiddelde Nederlander betaalt 1780 euro per maand aan hypotheeklasten.
1: Ja, dan moet je ook maar kunnen ophoesten.
0: Ik vind dat nogal wat.
1: Dat is inderdaad nogal wat. Ja, en met name als je nog starter bent en je bent nog in je eentje, is het eigenlijk niet te doen, hè?
0: 1780 euro per maand. Ja, dat is dan. Ja, dat is
1: moet je een goede baan hebben.
0: Ja,
1: dat kan het maar. Of heel veel spaargeld.
0: Ja, maar dat kan ook. Oké, hartstikke goed. We horen je zometeen ook om 10:30 met het nieuws.
1: Ja.
0: Oké, blijf er gezellig bij, zou ik zeggen, Ger.
1: Nou, ga ik doen.
0: Fleetwood Mac komt eraan. Dit is Alex Warren eerst met Fever Dream.

Little Lies, Fleetwood Mac, Radio Drenthe. Het wordt een prachtige dag vandaag, qua temperatuur in ieder geval. Rode 26 graden, Borger 27 graden. En in Meppel kan het ook 28 graden worden vandaag. Lekker zeg. En dat voor 30 september, het is echt ongelofelijk, hè.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
7: Goedemorgen, het is exact 10:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
8: Goedemorgen. De N48 blijft tot zeker 7:00 vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Rijkswaterstaat laat weten dat het herstellen van de weg en de vangrail nog urenlang duurt. Het verkeer kan omrijden via de N34 en de N36. Gisteren botsten op de N48 bij Zuidwolde 3 vrachtwagens en 3 auto's op elkaar. En 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De provincie Drenthe gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermilion wil daar langer en meer gas gaan winnen. De staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan, maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO-werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid. Het gasveld waarin geboord wordt loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt ook onder Frederiksoord uit. De meeste gemeenten staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan, zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
9: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
8: En het kunstinitiatief Grensloos Kunst Verkennen rond de wijk en Eihorst stopt ermee. De kunstroute, die sinds 2008 georganiseerd werd in het Reesdal, heeft te weinig vrijwilligers. Ook was er geen opvolging voor vertrekkende bestuursleden en liepen de bezoekersaantallen terug. Op de kunstroute van ongeveer 10 kilometer lieten kunstenaars hun werken zien in het landschap, in tuinen en op bijzondere locaties langs de Reest. De laatste editie die is inmiddels al geweest. En tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
10: Het is vandaag bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het 26 of 27 graden, wel met geleidelijk toenemende hoge bewolking. De wind is zwak uit het zuidoosten. Later krijgt de zon het steeds moeilijker, maar het blijft nog droog tot laat in de avond.
7: Zometeen hier op Radio Drenthe hoor je Remco. Hij is op Jack vandaag. En muziek komt eraan van Paul Carrick en ook Grazip.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang. Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: met Remco Wilkens.
1: Ja, Remco is op Jack. Remco, waar ben jij?
2: Ja, mooi. Ik ben op schooltje in Gieterveen. En de stemming zit er hier dik in, want... twee kinderen bent hier jarig vandaag. En dat is natuurlijk op de dag dat de meeste mensen in Nederland jarig bent. Ik heb een cadeautje meegenomen voor de kinderen. En die pak ze nu uit. Ja, Jordi, hoe oud ben jij geworden?
3: 9.
2: Ja. Kun je een beetje open krijgen?
3: Ja, ik heb hem al.
2: Ja? Was een beetje een leuke dag vandaag. Hoe werd je wakker van?
3: Ja, ik werd er heel snel wakker van.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, heb je al mooie cadeautjes gehad vandaag?
3: Ja.
2: Ja. Nee, en dan ga ik even naar Daan. Daan, mus er wel bij je op. Mooie herder voor de Wentemus. Ja. Hoe wil je wakker van me?
3: Nou, mijn vader en mijn moeder maakten me wakker. En toen, ja, toen gingen ze zingen.
2: Ja. En, heb je al wat moois gekregen? Of giet het allemaal nog gebeuren?
3: Dat heb ik eerder al gekregen.
2: Oh. Ja, zo wakker. En dan moet je naar school. En hij ook trakteert al?
3: Nee, dat nog niet.
2: Ik wel, hè?
3: Ja.
2: Ja, ik heb een dikke taart met nom.
3: Mm-hmm.
2: Ja, die hebben ze in Emmen voor mij maakt.
3: Ja.
2: Ja. Ik denk, neem met een Gieterveen, dan kunnen ze allemaal een stukje verkrijgen.
3: Ja.
2: Ja. Ga je nou wat leuks doen vandaag?
3: Ja. Mijn oma en opa komen vanmiddag nog en dan krijg ik, denk ik, vishengels.
2: Vishengels?
3: Ja.
2: Oh, spannend, ja.
3: Ja.
2: Ja, ben je wat visser?
3: Ja, denk het wel.
2: Ja? Ga je vaak vis?
3: Nee.
2: Toch niet? Ah, ja. Maar dan ben je weer wat mooier voor jou, want dan is het misschien beter om te vissen, toch?
3: Ja.
2: Ja. En Jordi, heb je ook nog een feestje vanavond?
4: Ja.
2: En wie komt er allemaal op visite?
4: Mijn oma, verder weet ik niet meer.
2: En heb je al verlanglijstjes overhandigd? Nee? Hey, en kinderen, hebben jullie al zongen voor de jongens?
5: Nee!
2: Nou, dat kan nog wel even, toch?
5: Ja!
2: Ja, nou... Wat zei?
6: Maar we vieren het na de pauze.
2: Oh! Ah, we kunnen twee keer zingen, hè?
6: Ja.
2: Nou.
7: Jongens en meisjes.
2: Let op.
7: Er zijn, hè?
6: Ja.
2: Meer fout, hè?

0: Evenemin.
1: Nou, dame, wat vind je daarvan?
2: Nou, leuk.
1: Ja. Ja. En jij? Ben je een beetje onder de indruk?
3: Ja.
1: Nou, Dimitri, de stemming zit er hier goed in, zal ik je vertellen.
4: Ja, we horen het. Geweldig. Ik wil nog één ding zeggen, Remco.
1: Ja. Oké, tot de volgende.
5: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.
6: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

Dit is Radio Drenthe. Op woensdag. Gehaktdag. Ja. Maar we eten met z'n allen misschien iets minder vlees. Maar die gehaktbal die blijft nog erg populair. Vooral onder jongeren. Ja, het is heel populair. Zometeen word je bijgepraat hier op Radio Drenthe. Steve Miller Band komt eraan. Dit is Some People van Cliff Richard in Koffie en Keuvelen.

0: tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd.
5: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: King en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Dimitris Kops.

0: Tina Turner, Typical Male, Radio Drenthe. 9:11. Goedemorgen, Dimitri Ziso. Wim is lekker met een vakantie. Vandaar ik hier, hallo. Koffie en keuvelen voor de woensdagochtend. Nederlanders zijn nog lang niet klaar met vlees.
1: Nee, hoe zit het met jou, Dimitri? Ben jij een vleeseter?
0: Gisteren heb ik nog heerlijk even vlees gegeten op mijn verjaardag.
1: Oké.
0: En dat was echt lekker. Zijn er een lekker restaurant geweest?
1: Ja.
0: Nee, ik eet het ook wel regelmatig, ja.
1: Ja. En straks ook weer, begrijp ik.
0: Straks ook weer.
1: Frikandelbroodje.
0: Ja, op de woensdag hebben ze altijd frikandelbroodjes hier bij, bij RTV Drenthe. Dus ja, nee, dat klopt.
1: Ja, dat zijn al 2 dagen op rij. Maar zit er ook een dag tussen dat je dan geen vlees eet?
0: Jawel. Ja, ja jawel. En jij?
1: Ik eet ook niet alle dagen vlees. Nee, als het goed is, vandaag ook niet. Want vanavond staat er bij ons vis op het menu.
0: Vis?
1: Vis, ja.
0: Wat voor vis?
1: Ja, nou, hele simpele vissticks, hoor. Het klinkt alsof het heel wat is.
0: Vissticks.
1: Maar het is ook wel een zalm of iets anders. Oh. En, ja, soms ook wel gewoon eens een keer helemaal geen vlees of vis. Vlees nog vis.
0: Wat eet je dan?
1: Nou ja, dan doen we gewoon een dagje niet. Ja, dan kun je wel vleesvervangers kun je natuurlijk eten. Maar je kan ook gewoon een dagje niet vlees eten. Dus nee, ik probeer het om het niet elke dag van de week om vlees te eten. Maar ja, dat is voor best wel wat mensen toch wel lastig. En vooral onder jongeren zien we dat vlees toch wel behoorlijk populair is. Hè? Zo'n 95% van de Nederlanders, uit nieuw onderzoek blijkt dat, geeft aan nog altijd vlees te eten. En ja, voor de jongere generatie is dat helemaal eigenlijk vaste prik.
0: Ja, dat is gewoon 100%.
1: Ja.
0: Onder jonge mannen tussen de 18 en de 24.
1: Ja, ik kan me het eigenlijk niet voorstellen. Zullen er ook wel wat jongeren zijn die het af en toe misschien toch wel laten staan. 100% vind ik wel een opmerkelijke uitkomst. Maar dat het populair is onder jonge Nederlanders, dat staat dus wel als een paal boven water. Wordt wel, als we dan alle leeftijdscategorieën meenemen, gemiddeld wel wat minder vlees gegeten dan vroeger. Maar een klein deel kiest ervoor om er helemaal mee te stoppen. Smaak, gewoonte en gemak spelen daarbij een belangrijke rol. Ja, je wordt natuurlijk ook opgevoed met een stuk vlees op je bord. Ja, dat neem je dan ook over. Hè? En vroeger werd daar nog niet zo heel erg bij stilgestaan. Ja, wat voor gevolgen dat allemaal kan hebben. Ook en, met dierenwelzijn en allerlei zaken die daar ook omheen spelen. Wordt nu allemaal wat meer aandacht aan besteed. Maar ja, er is nog wel wat werk te verzetten. Wil men ook vanuit de overheid dat vlees consumeren wat beperken.
0: Ja. Hey, en ander nieuws. Brussel die wil kijken of de hoge brandstofprijzen omlaag kunnen.
1: Ja, zou dat vanuit Europa dan geregeld kunnen worden? Dat zou wel, toch wel mooi zijn, zeg ik als iemand die toch ook nog wel eens bij zo'n tank staat. En dan toch weer schrikt van de prijs die dan daar op die display verschijnt. Toch een tijd geleden was het zo dat je bij de snelweg reed en dat je dan die prijzen zag en dat je daarvan schrok. Maar ja, die prijzen die zie je nu eigenlijk bij de goedkopere tankstations. Hè? Ja. Dat zijn nu de goedkope prijzen. Je moet echt even goed opletten waar je tankt. En echt heel erg goedkoop tanken kun je bijna nergens meer natuurlijk. Het zou mooi zijn als het kan. Want ja, vanaf morgen heb je natuurlijk ook weer dat de verschillen toenemen tussen Nederland en Duitsland. Dan gaat er van Duitsland nog weer een stuk van de prijs af.
0: Nog een keer? Dat is toch recent gebeurd al?
1: Ja, morgen gaat er ook nog weer wat vanaf. En dat doen ze in Duitsland dan de rest van het jaar, heb ik begrepen.
0: Oh!
1: Ja, dan gaan er weer wat centjes vanaf. Dus dan loont het wel om in Duitsland te tanken. Lichten we natuurlijk wel aan hoe ver je van de grens woont. Als je een heel stuk moet rijden, dan verbruik je natuurlijk ook weer brandstof. Dus dan moet je even goed kijken of dat de moeite loont. Nou ja, wellicht kun je het combineren met wat boodschappen daar. Dat zullen toch veel mensen doen. Ja, het betekent ook dat de tankpomphouders in die grensstreken aan de Nederlandse kant, ja, die zullen dat met leden ogen natuurlijk aanzien. Dus die hopen er misschien ook wel op dat er toch wat eenduidigheid komt. Dat die prijsverschillen tussen de landen onderling binnen de Europese Unie, dat die een beetje gladgestreken worden. Dat zou hierbij dan kunnen helpen als het vanuit Europa wordt geregeld. Dat je niet meer tussen landen die grote verschillen hebt.
0: Maar dat heb je echt. Je hebt in Zuid-Europa is het nog gewoon in de 1 euro.
1: Ja. Bizar, toch?
0: En hier is het tegen de 3 aan.
1: Ja.
0: Dat is nogal een verschil.
1: Ja, dat is inderdaad nogal een verschil. Maar dat komt ook omdat die accijnzen hier in Nederland natuurlijk wel behoorlijk zijn. Het is wel eens uitgelegd dat hier eigenlijk belasting op belasting wordt. Dat er eigenlijk een dubbele belasting op die brandstofprijzen zit in Nederland. En dat is voor de schatkist natuurlijk fijn. Maar dat is voor, als je een autobezitter bent en je moet tanken, dan vind je dat natuurlijk wat minder leuk.
0: Ja, zo is dat. Nou, hopen dat ze eruit komen in de vergadering in Brussel. En dat het naar beneden gaat uiteindelijk, de prijs. Want er wordt gezegd, dit moet niet de nieuwe norm worden.
1: Nee, lijkt me ook niet fijn. Nee, ik hoef hier, als het aan mij ligt, ook niet aan te wennen.
0: Nee, dat went niet, hè? Die hoge prijzen. Nee. Heel goed. Goed, zometeen hier op Radio Drenthe, Bauke. En ook de Beatles komen eraan. Sam Fender.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Ellen en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Goedemorgen, het is 1 minuut over 11:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
7: Goedemorgen. De N48 blijft tot zeker 7 uur vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Rijkswaterstaat laat weten dat het herstellen van de weg en de vangrail nog urenlang duurt. Het verkeer kan omrijden via de N34 en de N36. Gisteren botsten op de N48 bij Zuidwolde 3 vrachtwagens en 3 auto's op elkaar. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben er vanochtend voor gezorgd dat de vergadering van de Drentse Provinciale Staten korte tijd is stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken actievoerders hielden op de publieke tribune letters omhoog die de tekst "Gif dood alles" vormden. Commissaris van de Koning Agnes Mulder legde daarop de vergadering stil en vroeg de demonstranten te vertrekken. De actievoerders verlieten na enig aandringen de zaal. De meeste gemeenten staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan, zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
8: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
7: De provincie Drenthe gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermilion wil daar langer en meer gas gaan winnen. De staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan, maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO-werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid. Het gasveld waarin geboord wordt loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt ook onder Frederiksoord uit. Tot zover, meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
9: Het is vandaag bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het 26 of 27 graden, wel met geleidelijk toenemende hoge bewolking. De wind is zwak uit het zuidoosten. Later krijgt de zon het steeds moeilijker, maar het blijft nog droog tot laat in de avond.
6: Muziek onderweg op Radio Drenthe van Spencer David Group. En ook zometeen hier Guus Meeuwis.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: vandaag met
1: Hilde van het Drents Archief. En we gaan het hebben over spannende zagen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja zeker. Ja, het wordt wel donkerder 's avonds, hè. Het wordt sneller donker. Dus ja, dit is wel de tijd dat we daar over moeten gaan hebben.
1: Want
2: je hebt spoken, weerwolven, watergeesten, heksen, reuzen, witte wieven, dwaallichtjes. Ja, er zijn genoeg spannende verhalen in Drenthe te vertellen. En de bekendste van Drenthe zijn natuurlijk de witte wieven en Ellert en Brammert. Maar daar hebben we het al wel eens over gehad in Koffie en Keuvelen. Dus die laat ik nu even links liggen. Maar we gaan het over andere spannende verhalen hebben. Want eigenlijk in de periode van de middeleeuwen tot aan de 19e eeuw werden vaak 's avonds dit soort verhalen verteld. En het was dan een beetje, het waren natuurlijk lange donkere avonden. En dus werd verteld om de avonden door te komen.
1: Oh, Hilde. Om
2: mensen schrik aan te jagen.
1: Sorry Hilde, je viel even weg.
2: Oh, hoor je me nu weer?
1: Nu hoor ik je weer.
2: Oké, ik weet niet waar ik was gebleven.
1: Schrik aan te jagen hoorde ik als laatst.
2: Ja, oh ja. Nou ja, het werd gebruikt om mensen schrik aan te jagen. Of dus inderdaad om de avonden door te komen. Maar ook, ja, je moet je voorstellen, wij zijn nu zo gewend dat overal verlichting is op straat. En er zijn weinig nog hele lege gebieden, zelfs in Drenthe niet. Maar toen had je natuurlijk van die domper. Volgens mij val ik weer weg, of niet?
1: Ja.
2: Nou, ik weet niet wat met mijn verbinding is. Nou, probeer het gewoon opnieuw. Maar je moet voorstellen dat het dus toen allemaal niet zo mooi verlicht was als nu. Maar er sommige moerassen waren. En ja, waar je dus helemaal je eentje overheen moest lopen. Over heidevelden. Dat het gewoon best wel spannend was. Ik kom zelf oorspronkelijk uit het dorp Bunnen. En daar ging ook altijd een spannend verhaal de ronde over de bloedkamer. In het huis van Bunnen. Ja, in het huis van Bunnen, daar zou een bloedkamer zijn. Want in die kamer, daar was de heer van Ubbenaar ooit vermoord door een boer uit Eem. En het schijnt hoe vaak ze die muren ook oververfden, dat bloed was steeds weer zichtbaar. Ja, ik ben er zelf wel eens geweest in dat huis, maar ik heb nooit een bloedkamer gezien. Maar goed, het was wel een heel mooi verhaal.
1: Ja, spannend.
2: Ja, en dan had je bijvoorbeeld nog, als we naar andere hoeken van Drenthe gaan, had je het verhaal van Olde Buppe, of Boppe. Dat was een hebzuchtige, vrede schulter uit Diever. Een schulter als een soort notaris. En na zijn dood kon hij geen rust vinden. En hij bleef 's nachts spoken door de kerk. Nou, er was een meisje, een heel dapper meisje, Jinne. En zij lost deze ellende op. Ze vraagt aan de watergeest vergeving aan voor Olde Buppe. Nou, en dat gebeurt. En zij wordt beloond met Olde Buppe's grafkist vol zilver. Dus zij wordt er goed rijk van. En Olde Buppe kan eindelijk weer rusten. Nou, en dan heb je natuurlijk ook, ik weet niet of je dat weet, maar het is ook het verhaal altijd dat de hunebedden, dat die door reuzen zijn gebouwd.
1: Ja, dat heb ik wel eens
2: door de hunen.
1: Ja.
2: Ja, nou, dat is wel op zich al een vrij bekend verhaal. Maar ook de Koekanger A, het rivier, die zou door een reus zijn gegraven. Maar die reus zou alleen maar naar de grond hebben gekeken en de richting niet in het oog hebben gehouden. En daarom heeft de Koekanger A zoveel bochten. Nou, en als hij na het graven zijn klompen leeggooit, die zitten vol modder, dan ontstaan de heuvels. Dus dat zijn dan de heuveltjes in de buurt van de Koekanger A. Ja, dat is ook een bijzonder verhaal. Maar dan heb je ook nog dwaallichten. Of zoals het hier eigenlijk in het Groningen, Drenthe, Overijssel heet, voorlopen of veurlopen. En dat zijn eigenlijk lichtjes die gezien worden, of geluiden die gehoord worden, als een soort aankondiging wat iets, van iets wat later gebeurt. Dus bijvoorbeeld als je 's nachts over de heide liep en je zag een paar lichtjes op een plek. Nou, dan zou het heel goed kunnen dat daar bijvoorbeeld daarna een lijkstoet gezien wordt. Dus dat daar iemand overlijdt. Dus het is een beetje een soort, ja, een soort paranormaal verschijnsel eigenlijk in het volksgeloof. En een voorbeeld daarvan is het verhaal van Oude Mine. En Oude Mine die woont in Zuidoost-Drenthe, waarschijnlijk in Klazinaveen. En het stormt en het regent rond haar veenhutje en ze kijkt naar buiten. En dan ziet ze het regen kletteren en dan ziet ze bij de turfbulten die daar liggen, ziet ze allemaal lichtjes om die bult dansen. En ze denkt, nou, wat raar. En ze vraagt haar dochter, zie je dat? Nee, die ziet het niet. Dus dat was echt zo'n dwaallicht. En een week later is de kleinzoon van oude Mine, die is onvindbaar. Dus een jonge turfgraver. En vervolgens vinden ze hem op de bult waar die oude Mine die lichtjes had zien dansen. Dus ja, dat is inderdaad iets paranormaals. Dus dat is ook echt zo'n, nou ja, een voorbeeld van een sage, van een volksverhaal. Nou, dan hebben we natuurlijk de heksen. En heksen zijn in Drenthe niet op brandstapels beland, maar ze komen toch ook wel terug in die volksverhalen. En vaak ook wel als andere figuren. Bijvoorbeeld als een vogel of een haas. Of in het geval van Diphoorn bij Sleen als een kat. Dus het gaat daar een verhaal dat daar een kat liep. En die liep in de buurt van een spinnenwiel. En er waren wat qua jongens, die verveelden zich. En één die slaat die kat. Nou, de kat rent weg. Maar de volgende dag heeft die jongen die hem geslagen heeft, die kat geslagen heeft, heeft een verband rond zijn hoofd. Dus die kat heeft hem verwond. Dus dat is eigenlijk, nou ja, de heks. Daarna hebben we. Er zijn ook nog verhalen van duivels. De duivelskoelen in Koekangen. Daar zou de duivel in een boze bui een gat in de grond hebben geslagen. En alles wat, daar, wat je daarin zou gooien, dat zou verdwijnen. Ja, er zijn zoveel verhalen. En dat. Die dus eeuwenlang 's nachts verteld, 's avonds verteld zijn bij het haardvuur. Ja, zit er een kern van waarheid in? Ik weet het niet. Maar ze zijn wel heel, heel bijzonder en mooi om naar te luisteren. En een beetje eng.
1: Ja, ja, grappig dat er ook zoveel zijn, hè?
2: Ja, heel veel. Dit is echt nog maar een fractie die ik heb wat ik heb verteld. Eigenlijk, bijna elke plaats waar je vandaan komt, kun je wel zo'n volksverhaal vinden.
1: Is het leuk dat mensen met dit soort verhalen bij jou zich kunnen melden?
2: Ja, nou, we hebben op Facebook of op Instagram, als je dat hebt, hebben we een post al hierover gedaan. En dan kunnen mensen hun volksverhalen delen. Want we zijn ook wel benieuwd wat er nog allemaal meer in de provincie is.
1: Ja, oké. Okay. En hoe kunnen we dat vinden? Drenthe Archief op Instagram.
2: Ja, Drenthe Archief. Ja, Drenthe Archief Instagram, Drenthe Archief op Facebook.
1: Nou, hou je hart vast. Wat voor.

Gina Easton, Morning Train 9 to 5. Als je midden in je 9 to 5 zit, over 5 uur ben je vrij. Zo moet ik me zien. En dan ook is er zo meteen, hier op Radio Drenthe. Om je de middag door te sleuren. En dat wordt een topeditie van Anouk in de middag. Dat zometeen na 12 uur. Ik ben er morgen weer met Koffie en Keuvelen. En dit is John Mayer.

0: blijven sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
5: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Be'er Sheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club.
8: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Be'er Sheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Be'er Sheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
10: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Wachten, maar heb je het in no time geregeld? E-herkenning, DigiDentity.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
13: Met Anouk Middel.

0: Bandje van de Club van 27, hè? Jim Morrison en The Doors en Lover Medley.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goede middag en fijn dat je luistert. En misschien ook wel kijkt hier vandaag naar TV Drenthe. Ben er niet alleen. Milko is mijn steunend toeverlaat vandaag.
3: Jazeker. Goedemiddag, Anouk. Goedemiddag.
0: Fijn Hallo. Dat je er bent. En jij houdt ook een beetje die N48 in de gaten. Vreselijk ongeluk gisteravond. Hoe staat het er nu?
3: Ja, het laatste nieuws is dat sinds die renovatie van die N48 bij Zuidwolde, automobilisten zich zorgen maken over de verkeersveiligheid daar. Vooral de vangrails zouden de weg smaller laten aanvoelen. Terwijl Rijkswaterstaat zegt dat de weg juist breder is geworden. Die zorgen zijn natuurlijk nog extra toegenomen na het dodelijke ongeluk van gisteren, waarbij twee vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen. En meerdere vrachtwagens en auto's die botsen daar op elkaar gisteravond. De weg is nog de hele dag dicht. En we blijven natuurlijk het laatste nieuws vanaf die N48 volgen.
0: Ja, in ieder geval hebben ze gezegd tot 7 uur vanavond blijft de weg dicht. Maar mochten er veranderingen zijn, dat hoor je natuurlijk hier op Radio Drenthe. En je leest het ook altijd in onze app en op de site rtvdrenthe.nl. Voor de rest is het een hele bijzondere dag wel vandaag, die 30ste september. Want het schijnt dat vandaag in Nederland de meeste mensen jarig zijn op één dag.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En toen zeiden wij tegen elkaar, toen we hiernaast bezig waren, hey, ken jij vandaag ook een jarige?
3: Nou, ik heb gelijk even mijn telefoon geopend om te kijken van, hey, is er activiteit in de groepsappen waar ik in zit? Ja. Want dan worden de eerste felicitaties natuurlijk ingedeeld. Het was aardig stil bij mij.
0: Ja.
3: Hoe zit dat bij jou?
0: Nou, ik dus niet. Gisteren had ik 2-jarigen en morgen is mijn kleindochter jarig.
3: Oh.
0: Maar vandaag nou net niks.
3: Dus op de dag dat de meeste mensen jarig zijn, hebben wij gewoon niemand die jarig is.
0: Nee.
3: Daar moeten we eigenlijk even verandering in brengen. Maar dat kan wel geregeld worden, denk ik.
0: Dat denk ik ook, want het draait vandaag toch allemaal om de jarigen. Er schijnen 44.000 en nog een beetje mensen jarig te zijn vandaag. Vanochtend vroeg is Remco ook een taart wezen halen bij een bakker, of meerdere taarten. En die gaat hij langsbrengen bij jarigen in de provincie. Mocht je nu luisteren en denken, oh, maar ik ben jarig, laat het ons even weten. Maar daar komen we wel weer op terug, hoor. En zometeen zoek ik even contact met Remco. Maar van harte gefeliciteerd. Er luistert
3: Zeker.
0: Vast wel iemand nu die jarig is. Dus heb een mooie dag.
3: Ja, maar ze heel even Drenthe, toch?
0: Ja. Wat gaan we verder allemaal doen? Nou, heel veel jarigen feliciteren dus. Maar we gaan ook uitleggen wat Cor van Hout met Drenthe heeft.
3: Spannend.
0: Ja. Dat hoor je later, tegen 3:15 ongeveer. In EKH maken ze zich op voor hele bijzondere artiesten. Daar hoor je na ene meer over. En we hebben een hartstikke leuke slingerplaat bedacht qua thema. Hoor je straks.

0: Bishop fooled around and fell in love op Radio Drenthe.
1: Ja, we hadden het er net al over. Dikke kans dat er in jouw omgeving iemand jarig is vandaag. Op 30 september schijnen in Nederland namelijk de meeste mensen hun verjaardag te vieren. Meer dan 44.000 jarigen hebben we vandaag in ons land. Onze Remco is op tjak met een dikke taart. Ging hij vanochtend op pad en hij gaat graag vanmiddag ook op bezoek bij jarigen. En heeft zijn hele op tjak auto volgeladen met cadeautjes. Remco, goedemiddag.
2: Ja, mooi. Goedemiddag. Ja,
1: jij hebt ja, al
2: Sinterklaas
1: voor...
2: is er niks bij, hè?
1: Nee. Jij hebt al voor de duidelijkheid een adresje voor zometeen, hè? Maar voor later op de middag is je agenda nog leeg.
2: Juist. Nou, ik zul eigenlijk naar Henk de Goede in Assen. En die is vandaag 90 jaar geworden. En die is van 1936. Ik denk, dan hebben we wel even wat om over te praten. Maar door omstandigheden kunnen dat niet doorgaan. En ik kan dus nog alleen maar langs terecht. Dus als mensen nou vanmiddag wilt dat ik even bij ze op de koffie kom, rond nu of 4:15, nou ja, dan kan dat.
1: Hartstikke goed. Jij bent al op pad geweest met een taart. Bij wie heb je die langsgebracht?
2: Ja, ik ben vanmorgen begonnen bij Ben Bakker in Angerslo. En die heeft mijn taart met Daan voor de kinderen in Gieterveen. Dus de tweede adres was een school in Gieterveen. Er waren twee kinderen jarig. En die heb ik dus die taart aanbracht. Kunnen ze mooi met elkaar delen. En ik heb ook vooral mensen heb ik een mooi pakketje bij me. Ja? Dus ik kom niet met leeg handen.
1: Ach, dat is hartstikke mooi. En je bent nu dus ook onderweg. Je staat vlakbij het adres waar je wezen moet. Maar kan je daar al wat over zeggen?
2: Ja,
1: of
2: is
1: het een verrassing?
2: Ja, nee, daar zeg ik helemaal niks over.
1: Mag je niet eens zeggen of de man of een vrouw is die jarig is?
2: Het is wat een man. Ja, het is een man.
1: En hoe oud wordt hij? Mag dat dan gezegd worden of ook niet?
2: Ja, dat geeft al weer te veel weg, denk
1: ik. Oké.
2: Die lustert vast.
1: Oh, ik ben zo benieuwd. Oké, maar daar meld je je dan met een minuut of 20 ongeveer. En daarna heb je je handen dus vrij voor een nieuw adresje. Dus als er nu iemand luistert en je vindt het leuk dat Remco langskomt met een presentje, bel of app ons even 0592-33-1188. Ja. Dat is een beetje het idee, hè?
2: Ja. Zo, dacht ik. Ja,
1: jij stapt
2: mij mooi.
1: Nu weer in de auto. Hoe ver is het nog rijden naar jouw jarige?
2: Ja, ik geloof een kilometer of 5.
1: Ja, oké. Dus mensen die het beeld erbij hebben, want ik verklap verder niks op radio, die weten misschien te herkennen waar die staat, onze Remco. Maar goed, als je nu luistert...
2: Ja, misschien heel veel mensen jarig hier. Ja.
1: Als je nu luistert en je vindt het leuk dat Remco even langskomt, app of bel maar 0592-33-1188. Remmelt, hou die auto erin.
2: Ja, heel goed.
1: Plank gas en iemand gaat verrassen zometeen. Spreek ik je zometeen weer, oké?
2: Oké, tot zo.

0: Say What You Want van Texas. Oh, dit gaat helemaal goed komen, want die telefoon die blijft maar gaan en de appjes die blijven binnenkomen. Dat redt Remco bijna niet eens.
1: Nee, dat is voor een hele prestatie inderdaad, om al die bezoekjes af te brengen wat dat betreft.
0: Ja.
1: Want nou ja, het is vandaag, we kunnen er niet omheen. De meeste Nederlanders zijn jarig vandaag.
0: Ja, en wij deden een oproepje. Ben jij jarig of ken jij iemand die jarig is en vind je het leuk dat Remco even langskomt? Laat het ons even weten, want Remco heeft zijn hele auto vol met cadeautjes. Ja, misschien kan hij wel meerdere adresjes doen. Ik ga zo meteen even overleggen met Remco. Ja. Dus geef het maar door. 0592-33-1188 als je graag verrast wil worden door Remco. Of als je iemand wil feliciteren gewoon, hè, via Radio Drenthe, dat kan natuurlijk nu ook. We zetten de lijnen gewoon open. Als je een plaatje wil aanvragen voor iemand of iemand even wil feliciteren, dat kan vandaag. 0592 33 11 88.

0: Het is weer tijd voor oogst. Het woonevent van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Bijna 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
7: Goedemiddag. Sinds de renovatie van de N48 bij Zuidwolde maken automobilisten zich zorgen over de verkeersveiligheid. Vooral de vangrails zouden de weg smaller laten aanvoelen. Rijkswaterstaat zegt dat de weg juist breder is geworden. De zorgen zijn toegenomen na het dodelijk ongeluk van gisteren, waarbij twee vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen. Meerdere vrachtauto's en auto's botsten daar op elkaar. De politie onderzoekt nog hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daarbij wordt onder meer technisch onderzoek gedaan en worden getuigen gehoord. De N48 die blijft zeker tot 7 uur vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Rijkswaterstaat laat weten dat het herstellen van de weg en de vangrails nog urenlang gaat duren. Het verkeer dat kan omrijden via de N34 en N36. Een groep demonstranten van Extinction Rebellion en grootouders voor het klimaat is vanochtend uit de vergaderzaal van het Drents parlement gezet. De actievoerders die waren verkleed als bijen en vormden samen de boodschap gifkraan dicht. Ze stonden op de publieke tribune, maar stapten tijdens de vergadering naar voren met protestborden. Commissaris van de Koning, Agnes Mulder, die vroeg de groep daarop de zaal te verlaten. Ze vragen aandacht voor minder landbouwgif en meer biologische landbouw. De meeste gemeenten die staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten die zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan, zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
8: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
7: En de provincie Drenthe die gaat in hoger beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermilion die wil daar langer en meer gas gaan winnen. De staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan, maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO Werelderfgoedkolonie van Weldadigheid. Het gasveld waarin geboord wordt loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt ook onder Frederiksoord uit. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Dankjewel, Milko. Nou, al die jarigen die hebben er wel fantastisch weer bij, hè, Hans.
9: Zo, en ook zeg dat wel. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, feestje buiten vanmiddag.
9: Oh, je zult altijd in het najaar jarig zijn en meestal heb je dan regen en matig weer en dat soort dingen. Nou, dan loop je dus vandaag naar buiten en je had ook een zwemfeestje kunnen doen.
6: Ja, zo erg zelfs. Wat halen we die 25 plus?
9: Ja, die gaat echt wel lukken vandaag. Op dit moment heb ik op het weerstation in Holsloot 24-1. Maar ja, dat is een plattelandstation. Op sommige plekken in de dorpen zal het waarschijnlijk al zo'n 25 zijn. En we gaan vandaag eindigen op een graad of 26. Koudste plek hoor mij dan. De minst hete plekken, die bereiken vandaag rond 25 ongeveer. En de dorpen en steden, echt voor bijvoorbeeld in Hogeveen en zo, 26, 27 graden gaan we eraan tikken vanmiddag. En dat doen we eerst bij redelijk wat zon. Maar vanuit het westen zie je wel dat de bewolking een beetje toeneemt. Dus het is een hoogzomers-najaarsdag, wel met een accentje. Nou, die wind is zwak uit het zuidoosten. En ja, de aangevoerde lucht is op dit moment nog vrij stabiel. Maar vanuit het westen nadert wel een koufront. Dus het gaat wel veranderen. Dit is de laatste dag met deze temperatuur. We zien dat front treuzelt. Het schiet allemaal niet echt op. De regen zit nu tegen de grens of tegen de kust van Zeeland aan. En die heeft nog wel een uur of 12 nodig voordat hij bij ons is. Dus de hele middag en een groot stuk van de avond is het gewoon nog droog bij ons in de provincie. En de temperatuur daalt slechts geleidelijk, dus er volgt ook nog eens een mooie avond. Maar uiteindelijk gaat de bewolking zich toch echt sluiten en gaat het vannacht wat buiig regenen. Valt een paar millimeter en die buiige regen die blijft treuzelen. Ook morgenochtend en een stuk van morgenmiddag. Dan valt er nog zo nu en dan een bui of wat regen. En het is helemaal grijs morgen, dus je kent het niet weer. Alleen de temperatuur morgen, ondanks dat er dus een koufront passeert en dat we 5 of 6 graden gaan inleveren. Ja, het moet van zo hoog komen. Ook morgen zitten we gewoon nog boven de jaarnormaal met een graad of 20 tot 21 in Drenthe. Hoge druk boven het continent houdt ons wel onder controle. Als dat koufront er langs is, de wind gaat naar het zuid-zuidwesten toe. Dat is eigenlijk normaal gesproken een richting waar de wind vanaf de zee komt en depressies meevoert. Maar nu blijft de luchtdruk hoog de komende dagen. Dus ook vrijdag, zaterdag en nog zondag temperaturen van een graad of 19 tot 20 met slechts een zwakke wind, zuid-zuidwest van richting. Overdag een mix van zon en bewolking. Maar in de ochtend, dat zijn de momenten waar we even op moeten gaan letten. Elke nacht lijkt het dicht te gaan slaan met nevel en mist. Zodat je dus in de ochtend een klein wereldje met een grijze start hebt. En het is dan de vraag wanneer het precies weggebrand wordt. De ene dag zul je dus een langer grijze wereld houden dan de andere dag. En het is nu nog niet van tevoren te zeggen welke dag er goed uit de verf gaat komen en welke wat minder. Maar het lijkt erop dat eigenlijk iedere middag de zon er wel weer doorkomt en dat het ook gewoon droog gaat blijven. Dus het najaar gaat gewoon door met, nou ja, nazomersweer mag je het straks niet meer noemen. Maar nog steeds wel hele mooie condities voor begin oktober.
6: Ja, en dan sluiten we af met het kun minder. Hè?
9: Het kun zeker minder.
6: Een mooie dag nog. Hoi.
9: Hetzelfde.
6: Ja, onze Remco die is onderweg naar een jarige in onze provincie. Dat zijn er veel. Maar bij wie hij zo voor de deur staat, is een verrassing voor diegene zelf. Je hoort het zo.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
16: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Anouk in de middag.

Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Goodlife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Goodlife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee. La, la, la, la.

ik, wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Dit is A. en Hunze Backstage.
3: A. en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

Ja, ja. Even kijken of we verbinding hebben met Koos Kempinga. Even kijken of dat lukt. Koos, ben je aan de lijn? Koos? Koos is nog niet aan de lijn.

0: Ja, we proberen het nog een keer. We zijn druk bezig om een telefoonverbinding tot stand te brengen met Koos Kempinga. En als het goed is, hebben we hem nu aan de lijn. Ja, alleen ik hoor jou niet op mijn koptelefoon. Dat is een probleempje. Ik hoor je. Ik weet niet of ik jou op de zender hoor. Nou, dat weet ik niet. Ik vraag Hans even of hij even wil luisteren op de zender. Ik weet niet of dat te horen is. Ja, ik heb nou de schuif van de telefoon helemaal openstaan. De
1: Koos, heel zacht, je moet hem even wat harder zetten.
0: Koos, moet ik even wat harder zetten. Even de cue.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja. En nu dan. Dit is even een test, luisteraars. We gaan. Ja, joh.
2: Ik hoor jou wel.
0: Maar je hoort jezelf niet. Nee, nou, dit is lekker. Dit probleem had ik al verwacht.

0: Eens even kijken. Koos, ben jij in de uitzending nu?
1: Ja, ik ben er.
0: Ja, alleen we horen jou niet in de studio. Alleen al heel zachtjes op de telefoon.

0: Ja, ja, een heel bijzonder begin van deze 38e aflevering van A. en Huns Backstage. En ik zet jouw microfoon ook nog even open, Hans.
1: Helemaal goed.
0: Want dat telefoongebeuren, dat is nog even een drama.
1: Moet nogal ver wegkomen,
0: hè? Dat moet heel ver weg.
1: En we moeten vanmiddag nog verder, hè?
0: En we moeten vanmiddag nog een telefonisch interview doen met George McRae, die op Aruba zit, notabene.
1: Notabene, daarom zeg ik.
0: Wat een lang snoertje, joh.
1: Een stuk verder, inderdaad.
0: Nee, maar even weer tot de orde van de dag, laat ik het zo zeggen. Een hele bijzondere goedemiddag, luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van A. en Huns Backstage, aflevering 38 alweer. En ook vandaag zijn er weer van 2 tot 6 met 4 uur lang muziek, gezelligheid, bijzondere verhalen, verzoekjes en natuurlijk verrassende gasten. En zoals altijd maken we dit programma samen met u. Heeft u een evenement, organiseert u iets bijzonders, of heeft u een leuke hobby of gewoon een mooi verhaal dat u met ons luisteren wilt, met onze luisteraars wilt delen? Ja, bel. Of app ons dan live in de uitzending op nummer 0592 70 30 30. En bent u toevallig in de buurt van onze studio, loop gerust even binnen. De koffie staat klaar en de deur staat altijd open. Maar natuurlijk zijn we ook benieuwd naar wat u vandaag allemaal van ons kunt verwachten. Nou, om 2:30 staat de dierenwereld weer helemaal centraal. Lucienne van der Goor en Gerdien Timmer schuiven weer gezellig bij ons aan en nemen ons mee in de wereld van de kleine en grote beestjes die in en op en rondom ons huis leven. En deze keer hebben zij telefonisch contact. Als het allemaal goed gaat, dat telefooncontact. Maar gelukkig is onze technische man Koos onderweg naar de studio. Dus dat gaat allemaal goed komen. Maar hebben we telefonisch contact met Niels Kalkman van de Dierenbescherming te gast. Een mooi gesprek over dieren, natuur en het belangrijke werk van de dierenbescherming. Om 3:00 is het tijd voor uw muziek. Uw verzoekjes staan centraal en natuurlijk horen we graag het verhaal achter uw favoriete nummer. En we krijgen bezoek van René Rozeboom. Hij neemt ons mee terug naar zijn muzikale verleden als zanger en muzikant van het bekende dans- en stemmingsorkest Con Amour. Vanaf 4:00 is het weer tijd voor een uurtje keuvel met Hans en Riemer. Gezellig aan de bar van Café A. en Hunze. En natuurlijk ontbreekt ook vandaag de stoffige stofnestplaat niet. Hans is weer de zolder op geweest en heeft tussen de spinnenwebben en muzikale gouden ouwe opgedoken. En dan bewaren we het klapstuk voor het allerlaatste uur. Vanaf 5:00 hebben we niemand minder dan internationaal disco-legende George McRae telefonisch bij ons. Rechtstreeks vanuit het zonnige Aruba. Natuurlijk praten we met hem over zijn carrière en over die wereldberoemde hit uit 1974, Rock Your Baby. Een nummer dat wereldwijd miljoenen mensen op de dansvloer kreeg en waarmee George McRae definitief zijn plaats in de muziekgeschiedenis veroverde. Kortom, 4:00 lang, A. en Hunze Backstage. Welkom, dit is New York Groove met Hello.

0: Het is allemaal een beetje chaotisch in de studio. En het is wel hartstikke gezellig druk natuurlijk. Koos is nog steeds onderweg naar de studio om de telefoonlijnen te herstellen. Of in ieder geval goed te maken, zodat wij onze telefonische interviews vandaag kunnen afmaken. De dames Lucien en Gerdien die zijn inmiddels ook gearriveerd in de studio. En misschien voor de televisiekijkers hebben het vast al wel gezien. Maar zij hield net een poster voor de camera en dat gaat over klein maar pijn. Dat is het onderwerp wat straks in het item beestjes wordt besproken. Maar eerst, Hans.
1: Riemer, goedemiddag.
0: Hey, ik ben toch blij dat ik jouw stem weer
1: heb. Ja, joh.
0: Ja, want jij zit er al even klaar voor en ik ben druk met te organiseren bezig van allerlei technische dingen. Terwijl ik absoluut niet technisch ben.
1: A-technisch dus.
0: A-technisch ben ik. Maar goed.
1: Nou, val een beetje mee, Riemer. Val een beetje mee.
0: Oh, ja, valt mee?
1: Ja.
0: Oké, nou, ik kan in elk geval het muziekje aanstarten, laat ik het zo zeggen.
1: Wat voor muziekje ga je starten?
0: Nou, wat had je gedacht van Glenn Frey? Hè? Wel eens van gehoord?
1: Glenn Frey heb ik zeker van gehoord. Ex-Eagles. Voormalig Eagles. Klopt, inderdaad.
0: Klopt helemaal. En ja, daar is... Dat is, nou, hij is ook de Leo Blokhuis van A&Huns, hè? Ja, zo noemen we hem.
1: Ja, ja.
0: We noemen hem wel zo, Leo Blokhuis.
1: Ja, de amateur, hoor.
0: De amateur Leo Blokhuis. Nou ja,
1: Leo Blokhuis is de prof, hè?
0: Ja, maar laten we eerlijk zijn. Zijn wij hier bij Radio A&Huns niet allemaal professionele amateurs?
1: Precies. Precies, dat zeg je heel goed, Riemer.
0: Dat zeg ik wel
1: dat leuk.
0: Dat
1: zeg je heel goed.
0: Ja, dat schud ik ook zo.
1: Maar je had het over Glenn Frey.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar weet jij een heleboel van
1: nou,
0: te vertellen.
1: Of, nou, nee, even nee, nu
0: zullen
1: even niet.
0: We
1: hebben eerst genoeg gepraat, genoeg geëxperimenteerd, genoeg getechneut.
0: Ja?
1: En nou, het gaat nu even om de muziek.
0: Zullen we hem dan maar gaan instarten?
1: Lijkt start hem in.
0: Zullen we dat doen?
1: Gaan we gewoon
0: het
1: doen.
0: Het volumeknopje ook wat hoger.
1: Ja, mooi muziekje. Mooi muziekje.
0: En Lucien die luisteren ook al mee. Die zijn
1: en doet me trouwens een beetje aan Miami denken.
0: Ja,
1: en we hebben zo meteen dus een interview met Josh McCray. In English. In English.
0: Oh, ja, dat doe jij, hè?
1: Maar dit gaat ook over Florida. Hè? You belong to the city van Glenn Frey.
0: Kijk aan.

Fijn dat luisteraars ook allemaal lekker met ons meedenken. En ik kreeg net al een WhatsAppje van een zekere René Roosboom uit Hogezand. Die vertelde dat mijn microfoon iets te zacht stond. Nou, ik hoop dat het nu goed is. En ik hoop dat hij dan mij ook even een appje stuurt of het goed is. We hebben gewoon even de gainknop van mijn microfoon iets wat hoger gezet. Goed, inmiddels zit Gerdien al achter de microfoon. Lucien die staat naast mij, nog niet achter een microfoon. Maar ik moest toch een plaatje draaien voor jou, Lucien, hè? Ja, we moesten nog even een plaatje draaien. Nou, dat gaan we toch nog eventjes doen. Terwijl we ook eventjes wachten op Koos. En kijk eens even wie daar binnenkomt. Huppelen, Koos Campinga. We gaan nog even een plaatje draaien. Dat is een verzoekje. En dat is er eentje van Eddie Grant.

Hallo, hallo. Hans, hoe is het met je? Ogenblikje, ik moet even kijken wat er allemaal aan de hand is. Nu dan. Hij doet helemaal niks, jongens. Nu? 1, 2, 1, 2. We gaan gewoon proberen, hoor. Even kijken, even kijken.

0: Hunze Backstage. Over dieren rondom en in uw huis. Beestjes met Lucien en Gerdien.
1: Eigenlijk was wel een beetje een pijnlijk onderwerp. He, want ze zijn klein, schattig en onweerstaanbaar. En zo omschrijven we sommige kleine hondjes en katten misschien wel. Maar achter dat schattige uiterlijk kan ook behoorlijk wat dierenleed onder schuil gaan. Of niet, Angedien?
2: Ja, het is echt vreselijk. Ze zien er zo leuk uit. En daarom vallen er ook zoveel mensen voor ze. Hè? Maar vorig jaar is de dierenbescherming begonnen met een campagne, Klein maar Pijn.
1: Ja, we hadden hier al net toen straks eventjes een klein foldertje hangen, zeg maar.
2: En zij vragen dus de aandacht voor al die medische problemen die ontstaan om uiterlijke kenmerken perfect te maken.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. En dat niet alleen, ook fokfouten, denk ik, hè?
2: Ja, vreselijk.
1: Ja, helemaal wat, ja. Maar hoe zit het eigenlijk met handhaving dan? Mag je eigenlijk zomaar zo'n dier fokken? Zo'n heel klein dier?
2: Ja, weet je, daarover spraken we met Jelto de Ruiter van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, de LID.
1: Ja, en wat zei hij?
2: Ja, hij vertelde dat er zeker wordt opgetreden tegen dit soort dierenleed. Hè, denk bijvoorbeeld aan katten met extreem platte neuzen, naaktkatten of de Scottish Fold. Dat is een kat met van die hele kleine dubbelgevouwen oortjes.
1: Ja, dat lijkt heel schattig, maar ja, goed. En er kwamen ook nog behoorlijk wat meldingen binnen. In de eerste maanden van dit jaar waren volgens de Ruiter al verschillende zaken waarbij een boeterapport is opgemaakt.
2: Ja, en die regels zijn dus inmiddels ook al aangescherpt, hè? Het is strafbaar om met bepaalde dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken te fokken. En ook om ze te houden. Ook moeten ze gechipt zijn.
1: Ja, en juist dat laatste, dat gebeurt eigenlijk niet altijd. En als je geen chip hebt, dan weet je eigenlijk ook niet, dan is het voor de inspectie moeilijk vast te stellen hoe oud een dier is en wanneer het bij iemand terecht is gekomen.
2: En hoe die daar terecht is gekomen.
1: Ook dat
2: via
1: nog.
2: Welke weg.
1: Ja.
2: En weet je, dan denk je, ach, wat zal dat kosten? Een tientje of zo? Hè? Ik roep even wat. Nou, een kleine waarschuwing. U komt echt bedrogen uit. Die boetes die lopen heel hoog op.
1: Ja, kun je wel zeggen. Als je een fokkerij hebt bijvoorbeeld, dan gaat dat snel ongeveer €1.500. En bij een volgende controle, waarbij opnieuw een overtreding wordt vastgesteld, hè, want dan hebben ze natuurlijk eerst die boete gehad, dan gaan ze controleren. Dan krijgen ze weer een boete, maar dan van 100%.
2: Nou ja, dat bedoel ik maar.
1: Zo is het.
2: Maar weet je, waarom zijn die dieren eigenlijk zo kwetsbaar?
1: Ja, nou ja, neem die Scottish Fold. Of de woude, die waar je het over had.
2: Met die platte oortjes.
1: Met dat foutje erin. Ja. Die gevouwen oren zijn het gevolg van een genetische afwijking. Ja, en die afwijking die houdt zich eigenlijk niet alleen bij de oren.
2: Nee joh, het hele kraakbeen, het hele lichaam. Alles kan worden aangetast. En daardoor krijgen deze katten dus ook gewrichtsproblemen. En die hebben echt ontzettend pijn bij het lopen.
1: Ja, en dan heb je ook nog die naaktkat. Nou, mensen hebben ze wel eens gezien. Sommige mensen vinden ze prachtig om te zien. Ik zelf vind het persoonlijk wat minder, maar goed. Maar een vacht bij een kat heeft natuurlijk wel een functie.
2: Tuurlijk.
1: En die beschermt natuurlijk de huid en de temperatuur en zo.
2: Maar ja. En wat dacht je gewoon van normale huidproblemen?
1: Ja.
2: Waaronder huidkanker.
1: Ja.
2: En zo'n kat die krijgt natuurlijk ook veel sneller last van luchtweginfecties.
1: Ja.
2: En de kou.
1: Ja, wat denk je van zon?
2: Kan ik me zo voorstellen.
1: Hij verbrandt gewoon.
2: Ja.
1: Ja. Maar heb je zelf een kat met vouwen oren of een naaktkat, dan mag je die wel gewoon houden. Maar dan moet hij dus, zoals net gezegd, wel gechipt zijn. Maar als je een nieuwe wil hebben, een nieuwe vouwoorkat of een naaktkat, dat mag niet meer.
2: En vanaf 2026 mogen deze katten ook niet meer meedoen aan wedstrijden, tentoonstellingen en keuringen.
1: En daar hebben we het net even over die katten gehad, hè? Maar er zijn natuurlijk ook hondjes.
2: Ja.
1: We hadden net even over die campagne. Klein maar pijn. Maar goed,
2: daar zie je een chihuahua op, hè? Wat
1: ja.
2: Een heel voorkomend hondje is de laatste
1: zeker,
2: tijd.
1: Zeker, zeker. Beroemdheden lopen er zelfs mee,
2: ja.
1: Hè? Die dame, die Paris?
2: Paris Hilton.
1: Paris Hilton. Nou, verzin
2: ze allemaal. Nou, verzin
1: ze maar. Maar goed. Maar ja, ook bij hondjes kan klein en schattig een keerzijde hebben.
2: Ja, heb je zo'n Pomeriaantje? Dat is natuurlijk echt...
1: Ja, maar hoe waar lijkt hij op? Een beetje op een dwerg,
2: gewoon een lopende wolbaal.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Het is gewoon een heel klein dwergkeesje eigenlijk.
1: Ja.
2: En bij dit ras komen ook weer verschillende gezondheidsproblemen
1: ja,
2: voor.
1: Nou, en ook niet gering, hè. Die luchtpijp die kan dus verzwakken. En dan tijdens het ademhalen gedeeltelijk dichtklappen. Heel moeilijk woord, hoe noem je dat? Een tracheale instorting.
2: Ja, moet je nagaan.
1: Ah, dat is wel heel wat.
2: En weet je hoe je dat dan een beetje zou kunnen opmerken?
1: Nou ja, bij mensen is dat al waarschijnlijk al niet leuk om te horen. En hoe is dat dan bij...
2: Nou, weet je wat ze zeggen? Blaf was een zeehond.
1: Ja.
2: Nou, dit is een beetje zo'n gansachtig geluid. Want zo'n hondje is natuurlijk veel kleiner
1: ja,
2: dan een zeehond.
1: Beetje gak, zeg
2: ja.
1: Maar. Ja.
2: Ja. En ja, dan krijg je natuurlijk benauwdheid... kortademigheid, vooral ja. Inspanning of bij opwinding.
1: Ja, en dan de knieschijfjes.
2: Och.
1: Hè, want die kan dan uit de groeven schieten. Nou, dat moet je toch eigenlijk niet aan denken, bij jezelf al niet eens.
2: Ja, en dan weet je, dan zie je zo'n beestje, dat zie je wel eens, hè? Dus ja, dan zie je ze op drie pootjes rondlopen. En dan denk je, ach, die zal wel verkeerd van de bank gesprongen zijn of zo.
1: Ja, maar dat kan dus duidelijk ook anders zijn, hè?
2: Absoluut. Maar weet je, dan heb je ook nog die tandjes, hè? Juist door die kleine kaakjes zitten die tandjes vaak veel te dicht op elkaar. Dus is dat hondje gewoon veel gevoeliger voor tandsteen, ontstekingen, loszittende tanden.
1: Ja, weet je, en er komt nog iets bij, hè. Een deel van die kleine, extreem kleine hondjes die in Nederland wordt aangeboden, die komt uit het buitenland.
2: Ja, en bij sommige honden die uit het buitenland komen, zijn die fokkerij echt verschrikkelijk, hè.
1: Ja.
2: Ontzettende slechte condities. Je ziet het ook best vaak nog in de media. Ja. Dat ze weer zo'n fokker hebben opgerold. En daar wordt ook absoluut niet op gecontroleerd. Hè? Met erfelijke aandoeningen.
1: Nee, dat wordt helemaal niet huppakee. Als het maar geld oplevert natuurlijk.
2: Precies.
1: Hè?
2: Als hij er maar lief en schattig uitziet, dan hoppatee.
1: Ja. Nou ja, dus voordat je valt voor die piepkleine hond... dan met die grote ogen... is het misschien wel even goed om verder te kijken dan alleen het uiterlijk.
2: Want klein mag dan best schattig zijn.
1: Maar klein hoort natuurlijk niet te betekenen een beetje pijn. En dan willen we eigenlijk zometeen even na het nummer... wat Rima gaat inzetten, want die heeft vast iets leuks bedacht. Ja, zie je wel. En dan gaan we eens proberen of we eens even een telefoontje kunnen doen... met de dierenbescherming.
3: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat gaan we gewoon proberen.
3: Oké.
1: Okay. We gaan kijken of het technisch mogelijk hier is...
3: Ja, ik pak even jouw microfoon heel brutaal voor jouw neus weg, Lucien. Ik hoop niet dat je dat erg vindt, maar we gaan even een nummer draaien van iemand die vanmiddag te gast is. Dat is Glenn Rose. Nee.
4: George McRae.
3: Ja, George McRae, die komt tussen 5 en 6, gaan we daar een verbinding mee leggen. Maar deze man, die komt hier ook, die is ooit muzikant, zanger geweest... bij een hele bekende dans- en stemmingsorkest. Die luistert naar de naam Con Amour. En dit is het nummer, en dan moet ik even heel snel spieken... Dit is het nummer wat hij op zijn eigen album... Hij heeft ook een album uitgebracht en daar gaat hij vanmiddag ook over praten. Dit is het nummer van You're My World van Glenn Rose.

0: Nou, en aan de lijn hebben wij Niels Kalkman.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Niels. Ja, het liedje wordt even weggeveed, zoals het heet. En wij gaan het hebben over de campagne die geweest is. Want jij bent van de dierenbescherming, hè?
1: Dat klopt, ja, zeker.
0: Oké. En die campagne die jullie vorig jaar voerden was Klein maar Pijn. En hebben
1: goed bedacht, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk wel goed bedacht. We hadden zelfs dat postertje. Ja, dat postertje hadden wij zelfs al even geprint. En eventjes voor de camera laten zien. Het is wel radio, maar je kunt ons zien als je zeg maar. Op televisie kan je zeg maar die lokale zenders aantikken.
1: Oh ja.
0: Ja, dus die hebben we al even laten zien. En daar zag je dan zo'n schattig chihuahuatje. Ja. Waar we net al van zeiden dat Paris Hilton er ook mee liep.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en hebben jullie nou het idee dat die campagne daadwerkelijk iets heeft veranderd in het bewustzijn van mensen?
1: Ja, is moeilijk te zeggen. Dat is moeilijk meetbaar namelijk. Je kan niet aan iedereen in Nederland van tevoren namelijk vragen... wat vind je hiervan en daarna nog een keer... Wel heb ik het idee dat mensen er wel iets bewuster van zijn. En nou ja, er toch iets meer over nadenken. En het is met zo'n campagne kun je natuurlijk sowieso niet binnen een paar weken, wat we natuurlijk wel hopen, de hele wereld veranderen.
0: Nee, maar was dat maar waar.
1: Dan was dat inderdaad maar waar. Dat had de wereld flink verbeterd op bepaalde vlakken. Kijk, het zit er vooral in, je moet die boodschap blijven herhalen. Het feit dat wij er nu over hebben, helpt natuurlijk ook weer. En ik heb wel het idee dat er iets meer bewustzijn is geweest. Die campagne is destijds overal geweest. Veel journalisten hebben er ook aandacht aan besteed. Ja, ik heb wel het idee dat het in het bewustzijn wel wat heeft gedaan.
2: En waar komen de meeste, ik mag bijna wel zeggen, mismaakte dieren vandaan? Zijn het van fokkers hier in het land of elders? Heb je daar kijk op?
1: Is ook lastig te zeggen. We weten dat er heel veel dieren uit het buitenland komen ook. Maar ook bij Nederlandse fokkers zeker. Ja, je hebt ook gewoon rasverenigingen, fokkers. Die echt, omdat die vragen specifiek naar deze hondjes. Die hondjes fokken. En wat je dus eigenlijk wil. Je kan die mensen ook niet kwalijk nemen. Want op het moment dat er mensen zijn die hondjes willen hebben. Dat ze fokken omdat er vraag naar is. Dus eigenlijk wil je het vooral bij de wortel aanpakken, om het even zo te zeggen. Zorgen dat er mensen geen vraag hebben naar die hondjes. En dat doe je toch echt door de mensen te informeren wat er mis is met die hondjes en hoeveel pijn ze hebben hun hele leven lang.
0: Ja, dat hadden wij net ook al. We hebben in het eerste kwartier zeg maar even wat verteld over wat er allemaal niet mis kan zijn. Zowel katten als honden.
1: Ja, katten ook. Zeker.
0: Ja, ja. Maar zijn mensen zich

0: hersens niet in passen.
1: Nee.
0: Maar die hebben dus continu hoofdpijn. Die oogjes passen niet in de schedel. Ze hebben continu droge oogjes. Ze hebben veel te kleine bordjes. Die zijn heel broos. Dus die kunnen zo breken. Ja, het heeft eigenlijk weinig meer met hondjes te maken. Ik snap als je ze ziet dat je denkt, hé, die zien er wel schattig uit. Maar ja, dat gaat dus wel met een prijs. En ik hoop dat de mensen daar toch wel bewust van worden. Dat het gewoon niet waard is.
2: Ja, en struinen jullie nou ook Marktplaats af? Als dierenbescherming.
0: Sorry, ik kon het niet goed verstaan.
3: Struinen jullie ook Marktplaats af?
0: Ja, zeker. Ja? Om sowieso te kijken. We zijn een inventarisering aan het maken. Is nog te vroeg om daar een resultaat van te geven, hoor. Maar om te kijken of er nog... of er nou daadwerkelijk minder hondjes daar worden aangeboden. Kijk, als je daar inderdaad ziet dat er vergelijking met een jaar geleden minder hondjes op staan, dan weet je dat het op die manier effect heeft.
3: Ja.
0: Maar we zijn inderdaad ook gewoon daar aan het kijken van wat... Ja, wat wordt er aangeboden? Het vervelende is, op het moment dat je ziet dat er daar een nestje chihuahua's of pomeriaantjes of noem maar op wordt aangeboden, het mag in principe wettelijk nog. Dus het is niet zo dat je daar dan verder iets mee kan. Ja, je zou die mensen kunnen aanschrijven van, hallo, weten jullie dat jullie hondjes pijn hebben? Ja, dat kan, maar ja, daar gaan ze er niet mee stoppen.
2: Nee, we verdienen ze ook veel te veel geld mee, hè?
0: Om op de hoogte te blijven van wat er in ieder geval daar wordt aangeboden, ja.
3: Ja, precies. Ja, daar wordt te veel geld mee verdiend eigenlijk. Nog,
0: ja,
3: steeds.
0: Ja. En je kan dat die fokkers dus ook, want ik zei, niet echt kwalijk nemen. Want ja, de vraag is er. Dus op het moment dat je die hondjes hebt en je kan daarmee fokken. Ja, dan kun je het hen ook niet zozeer kwalijk nemen dat ze dat dan vervolgens ook doen.
3: Nee, dat snap ik. Is het ook regio gebonden? Ik bedoel, want wij hebben hier een paar dierenartsen gevraagd om hierop te reageren. Of zij ervaring daarmee hebben. Nou ja, nu is het natuurlijk zo dat de dierenartsen hier die zeggen van ja, wij hebben daar geen ervaring mee. Maar wij wonen hier ook in een regio waar eigenlijk de grote honden, de erfhonden zijn. We zitten in Drenthe en we hebben hier veel boerderijen en veel landrijen.
0: U zegt het inderdaad zelf, ik wilde er niet gelijk een persiflage van maken. Nee. Maar wat je inderdaad ziet is dat in de Randstad je meer van dit soort hype-honden hebt. Een tijdje geleden waren natuurlijk de Labradors heel erg populair, de Labradoodles zijn daar ook weer voor in de plaats gekomen. Je ziet dat het in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en in de Randstad, dat mensen wel gevoeliger zijn voor die hype-hondjes.
3: Ja.
0: En de designer-hondjes. En ja, daar zie je dus inderdaad ook wel relatief gezien meer van dit soort hondjes rondlopen dan op de boerderijen. Want ik denk dat chihuahua als erfbewakingshond, dat zit bijna zo.
3: Nee, dat wordt niet wat. Daar wordt niemand bang van. En dan krijgt het hondje alleen nog maar meer pijn, denk ik. Als er een boze boer...
0: Die wil chihuahua niet boos maken, want die kunnen heel venijnig zijn, hoor. Daar niet van. Maar goed, dat zet weinig zoden aan de dijk op het moment dat je iemand daarmee van je erf wil...
3: dat snap ik. Maar goed, nou hebben we net hebben het even over de katten gehad. En die kattenfokkers, die krijgen behoorlijke boetes als ze toch fokken. Is dat bij die honden ook zo?
0: Bij sommige uiterlijke kenmerken wel. Het is een beetje lastig om dat kort samen te vatten. Ik ga toch een poging doen. Het is eigenlijk verboden om te fokken met uiterlijke kenmerken waar een dier last van heeft. Daar heb ik bijvoorbeeld over korte snuiten van een hond, een kat zonder haar, een kat met korte pootjes. Maar om daar echt op te kunnen handhaven, heb je, zo noemen ze dat, handhavingskaders nodig. Dus dat de politie of de NVWA met een bepaald briefje in de hand kan en dat gewoon kijken, deze hond voldoet hieraan en deze hond voldoet hier niet aan, of kat... En waar het ontbreekt is dat die handhavingskaders voor mini-hondjes er nog niet zijn.
3: Ah, dus wel voor katten, maar nog niet voor honden.
0: Ja, en voor sommige honden dingen ook wel, voor die korte snuit, daar kan eventueel op gehandhaafd worden. Maar inderdaad, voor de katten gebeurt dat al wat meer en voor die mini-hondjes is dat nog niet. Dus ja, dat is gewoon een politieke wens om dat wel in te voeren. Want
3: snap
0: dan kun je
3: ik.
0: Daar gewoon op handhaven.
3: Ja, dat snap ik. En ik meen ook al dat er mixen al zijn. Dus dat zo'n pomeriaantje met zo'n chihuahua gekruist wordt.
0: Ja, en dan krijg je een heel bijzonder en leuk diertje om te zien. Wat je eigenlijk zou willen, en dat is voor één van de twee heel zielig, is dat je een chihuahua een keer kruist met, noem maar wat, een labrador of een Duitse herder.
3: Ach,
0: zodat
3: nee,
0: die vooral wat groter worden. Ja, het is...
3: Nee.
0: Je moet er maar niet een beeld bij maken. Hoe
3: nee,
0: dat
3: als je, nou, maar ik ben beelddenker, dat wordt heel lastig.
0: Ja. Dat wordt inderdaad lastig. Nou ja, het is een beetje gechargeerd, maar wat je eigenlijk wil is de raskenmerken van het kleine hondje en een iets groter hond combineren. Dan krijg je een kruising die

0: steeds iets groter wordt, iets robuuster wordt. En dan ben je aan het fokken met goede gezondheid in plaats van hoe een hondje eruit ziet. En nou, dan precies. Ben je de goede kant op aan het gaan.
1: Wat zouden jullie mensen die op dit moment op zoek zijn naar een kleine hond of kat mee willen geven? Waar moeten ze voor de aanschaf op letten?
0: Nou, kijk vooral naar het gedrag van een hond. Niet zozeer hoe die eruit ziet. Kijk, het is hartstikke leuk op het moment dat je een hondje hebt dat goed bij je past. En ik kan me ook voorstellen, een hondje van 3 kilo of 5 kilo, dat neem je makkelijk mee. Maar ga vooral kijken, past het ras bij het gedrag dat bij het ras hoort, past dat bij wat ik het dier kan bieden?
1: Ja, precies.
0: Dat is eigenlijk veel belangrijker dan hoe het dier eruit ziet. En dan zul je al heel snel uitkomen als je veel ruimte hebt, dat je een herder bijvoorbeeld of iets, dat je dat wel de ruimte kan bieden. En op het moment dat je iets kleiner wordt, dat je een ander type hebt, maar niet per se op formaat.
1: Nee, precies.
0: Echt ondergeschikt. Formaat en hoe die eruit ziet, dat is echt minder relevant dan heb ik een gezonde hond. Gezondheid is veel belangrijker dan formaat.
1: Nou, ik vind het een hele mooie eindzin, Niels. Dankjewel voor de toelichting, Niels Kalkman van de Dierenbescherming. Over klein maar pijn. En we hebben er weer even aandacht besteed in beestjes. En we zijn ook alweer aan het eind van de uitzending gekomen. Dankjewel, Niels.
0: Dankjewel.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: En weer Roos.
1: En weer los. We zitten elkaar aan te kijken. Wie gaat beginnen?
2: Wie gaat beginnen? Nou, in dit geval was jij er dus. Hans.
0: Riemer.
2: Welkom weer, kerel.
0: Ja, het tweede uur. Het eerste uur was een beetje anders dan dat u van ons gewend bent.
2: Ja, totaal anders.
0: Totaal anders. Maar dat maakt allemaal niks uit. We maken het helemaal weer goed.
2: Maar dat is het mooie van live radio, Hans.
0: Zeker, er kan wat misgaan. Maar het meeste gaat toch allemaal goed.
2: Het gaat, de muziek die draait in elk geval goed door.
0: En dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling.
2: Hey, trouwens, dit was een prachtig nummer van Toto.
0: Toto?
2: Pamela.
0: Pamela,
2: en ik zat net te denken aan een heel mooi item voor volgende week eigenlijk.
0: Nou, zeg het.
2: Wat denk je van nummers die allemaal met meisjesnamen, over meisjesnamen gaan? En zo?
0: We hebben het al een keer gedaan.
2: Hebben we het al eens een keer gedaan?
0: Ja, we doen het gewoon weer over.
2: Nou, doen we nou met jongensnamen.
0: Dan doen we dat. Dat kan. Ja, maar er zijn meer nummers gemaakt met vrouwennamen en meisjesnamen dan met jongens- of mannennamen.
2: Ben ik helemaal met jou eens.
0: Ik kan me trouwens ook geen nummer herinneren waarin jouw naam voorkomt. Want Riemer is niet een veel voorkomende naam eigenlijk.
2: Nee, het is eigenlijk een Friese naam, hè?
0: Kijk, maar
2: Weet je wat dat...
0: Is het een Friese naam?
2: Het is een Friese naam, maar weet je waar Riemer voor staat?
0: Nou?
2: Turfsteker.
0: Turfsteker.
2: Ja, als je een kruiswoordpuzzel hebt en je komt het woord turfsteker tegen, dan zet je mijn naam
0: erop. Dan ben jij hier wel op je plaats. Hè? Want in Drenthe waren een heleboel turfstekers.
2: Ja,
0: en in Oost-Groningen. Hè?
2: En wat denk je van Hoge Zand?
0: Hoge Zand ook.
2: Allemaal turf. Hey, we gaan nog even muziekje draaien. Wat gaan we trouwens doen dit uur?
0: Nou, we gaan dit uur lekkere muziek draaien. Uit
2: dat gaan we
0: 70,
2: zeker.
0: 80 en 90. En ik zie volgens mij ook nog wel een nummer uit de zero staan. Draaien we ook gewoon.
2: Klopt
0: dus,
2: ook.
0: Dus we draaien zo af wisselend mogelijk. En daarop volgende uur, dan gaan we even de stok oude stofnisplaat gaan we dan draaien.
2: Ja, dan is het gezellige uurtje keuvel bij ons in Café A en Unze.
0: Inderdaad, met cafelige geluiden op de achtergrond.
2: Heerlijk.
0: En dan pakken we een nummer, wederom van een Nederlandse band. Mijn voorkeur.
2: Ja.
0: Dus leuk nummer.
2: Kijk, dat is mooi.
0: Van een hele bekende band.
2: Maar enig idee wat we nu gaan draaien?
0: Ik zie in het lijstje de Three Degrees staan.
2: Ja man.
0: Three Degrees.
2: Ja, ik zat er met mijn pijltje zo te wijzen.
0: Ja, ik zag het. Je hebt gelukkig geen pijltje op je voorhoofd.
2: Nee,
0: maar we hebben
2: een
0: deskundige die dat iedere keer waarneemt.
2: Dus. Ja, dat is waar.
0: Die komt zo meteen even binnen. Ja. We gaan luisteren naar het nummer uit 1974. Three Degrees and the Year of Decision.

0: 1974.
1: Ja, ik kon het niet laten, Hans. Ik kon het niet laten. Ik wilde de jingle van 1974.
2: Dat is
1: toch
2: nog
1: eentje.
2: Dat is je hobby, jongen.
1: Dat is mijn hobby. Ik ben helemaal gek op jingletjes. Ik ben een echte jingle gek. Maar goed, herinnert u zich nog de tijd? De volle zalen, de dampende feesttenten en muziek die je meteen bij de eerste noot pakte. Tijdloze liedjes waar zoveel van ons bijzondere herinneringen aan danken. Van ontluikende liefdes op de dansvloer tot late nachten op weg naar huis. Een van die bands die in die tijd de sfeer bepaalde en de harten van het publiek wist te veroveren was Conor Moore. En vandaag schuift er iemand bij mij aan in de studio die dat avontuur van heel dichtbij heeft meegemaakt. We gaan terug naar de verhalen van toen. Het leven op en achter het podium. De anekdotes uit het busje en natuurlijk de muziek die de band zo geliefd maakte. Schuif gezellig aan en zet de radio een standje harder. Want René Rozenboom, van harte welkom, is bij ons in de studio. Hoi René.
3: Goedemiddag.
1: Hoe is die?
3: Ah, fantastisch.
1: Long time no see.
3: Ja. Zondag nog, hoor.
1: Ja, wij zien elkaar eigenlijk dagelijks, hè. Hey, we gaan het met jou hebben over Conor Moore. Jij hebt een
3: Conor Moore is een toneelvereniging.
1: Oh, dat is een toneelvereniging. Ja, dat is ook zo. Maar hoe is Conor Moore voor jou ooit begonnen?
3: Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar om het kort te houden, denk ik... Ik werd gebeld door twee broers uit Niekerk.
1: De gebroeders Gal.
3: De gebroeders Gal, Bo en Henkie.
1: Ja.
3: En die zochten een basgitarist-zanger. En ze wisten dat ik in de muziek zat. Zodoende, we kwamen elkaar wel eens tegen. En zodoende is het eerste contact gelegd. Toen ben ik bezig kijken bij een repetitie. En vanaf die dag ben ik eigenlijk erbij gekomen. En een jaar of 5, 6 lang heb ik daar mee gespeeld.
1: Ja, kwam de band voort uit meerdere muzikale avonturen? Of was er meteen de specifieke vonken en het idee... dit moeten we samen gaan doen?
3: Nee, de band bestond natuurlijk al een poos. En van allerlei invloeden gehad. En het was een warm bad waar ik in kwam. En gelijk verkocht natuurlijk.
1: Hoe vonden jullie destijds zelf de sound van Conor Moore?
3: Die vonden wij leuk. En die was goed. En het voordeel voor mij is... Ze hadden natuurlijk al een platencontract bij Telstar. Bij Johnny Hoes. En dan gaat er een wereld voor je open, moet ik zeggen. Dat is wel heel
1: nou,
3: apart.
1: Vertel. Ik ben heel nieuwsgierig naar die wereld.
3: Ja, je moet... dan krijg je op een gegeven moment ben je dus een lid van een band. En dan ben je nieuw lid. En dan moet je... Op een gegeven moment moet je naar Weert, naar de studio's van Telstar. En daar zit dan meneer Hoes achter, dat is een bureautje. En die wil dan de plan op tafel gooien en wat de bedoeling is. En dan op een gegeven moment komen er natuurlijk dingen bij als een tourbus. Want we gingen echt in die tijd 5, 6 keer per week op pad. En dan moet er een tourbus komen.
1: Maar waar traden jullie dan zoal op? Alleen op bruiloften, ook op evenementen, festivals?
3: Vooral op truckersfeesten. Want Conor Moore was bekend om zijn hits van over truckers.
1: Oké.
3: 100.000 truckers, Adje Roland. Het is Ad Roland. Dat was een programma altijd op de radio. Van 4 tot 7 morgens. En er werd elke keer onze tune. Die tune hebben we ingespeeld. Die werd gedraaid om het uur. En
1: ja.
3: Dat was natuurlijk, en zodoende kom je dan steeds in een bekende wereldje mee. Je speelde op truckersfeesten, je speelde op grote piratenfeesten, ook vooral in die tijd. Net zoals nu zijn ze weer groot, maar toen die tijd had je echt zalen van 4.000, 5.000 mensen. Dat was heel normaal.
1: Ja, ja. Ja. Jij had ook nog een vraag, Hans, of niet?
0: Nou, onvoorstelbaar eigenlijk. 4.000, 5.000 man in die tijd. En wat jij dus zegt, René, het is nu weer populair, hè?
3: Ja.
0: Maar dus wel kennis gemaakt met de grote Johnny Hoes?
3: Ja.
0: Okay.
3: Op een gegeven moment moet je ook contracten tekenen. Want zo'n tourbus werd helemaal nieuw aangeschaft. En dan kon je zeggen, dit en dat moet erin. En apparatuur en... En daar teken je dan wel voor. Dus je hebt echt met een grote baas te maken.
0: En ik hoorde je net praten over Ad Roland. Die is mij bekend, Tros de jockey. En
3: ja.
0: De Tros die organiseerde ook wel zulke feesten, hè?
3: Ja, toen die tijd had je Ad Roland en Simone. Simone was de telefoniste.
0: Oké. Okay.
3: En dat was gewoon een hele mooie tijd. En dan ging je ook onderregelmaat gingen we naar Hilversum toe, naar de studio's. Interviewtjes doen, dat was echt een hele mooie tijd.
0: Ja, zeker weten. En welke tijd praat je dan over? Ongeveer 70, 80 jaren?
3: Dan moet ik even snel rekenen hoor. 26, ik praat over...
1: jij kan anders heel goed rekenen.
3: Ik praat over 38, 39 jaar terug.
0: Moet je nagaan. Ook ongeveer de tijd dat wij in die discotheken draaiden.
1: Ja, toen draaiden wij een schokje.
0: Zelfs nog langer geleden. Voor jou nog langer geleden. Voor jou ongeveer 76 jaar geleden, denk ik.
1: Je kunt te ver gaan, Hans. Je kunt te ver gaan. René, jij moet voor mij opkomen.
3: Ja, dat doe ik ook. Okay. Maar ik bedoel, als je toen keek... Nou zijn die piratenfeesten natuurlijk wel groot.
0: Ja.
3: Maar in die tijd was het gewoon elk weekend overal vol.
0: Ja.
3: En nou moet je gewoon, als je iets organiseert, moet je maar kijken wat er komt.
0: Ja, zeg maar, wij hadden echt de tijd mee, hè?
3: Ja.
0: We hadden echt de tijd mee, jaren 70, 80. En dan merkten wij natuurlijk ook een hele andere genre natuurlijk, die discotheken. Maar daar traden natuurlijk ook wel
3: artiesten. Ja, dat deed Cornemoer ook al. We speelden ook de disco-stampers. Maar wij stonden dus echt bekend. De band was bekend om de truckersliedjes en de Nederlandstalige nummers, zeg maar. Daar zijn we mee doorgebroken. We hebben een LP gemaakt, verscheidene singles.
0: Ja, ik zag net nog een cd'tje liggen. Dat klopt,
1: maar dat was niet...
0: Ja?
1: Dat is deze. Ja. Dat is na zijn periode van Cornemoer.
0: Oké.
1: Dat is na, toen is hij solo gegaan.
3: Ja, dat is helemaal na mijn musicale, dat ik zelf nog bassist, drummer was.
1: Ja.
3: Dat is echt een solo project.
1: Ja, helemaal een solo project. Prachtige nummers. Het album My Dream is ooit opgenomen bij Terry en Jolie in Winschoten.
3: Ja, klopt.
1: Helaas
3: is Jolie die niet meer.
1: Nee, helaas. Is Jolie die niet meer. Nee, Jolie, okay. Jolie
0: ik heb,
1: is...
0: Ik heb ze nog op mijn bruiloft gehad.
3: Ja, ooit. Maar Jolie is een...
0: Terry West.
3: Ja, klopt. Ja. Jolie is een jaar of 4, 5 geleden overleden.
0: Oké.
3: Ziek. Heel veel koorwerk van mij gedaan. Het was een leuke periode. Maar ja, we zijn er nou voor Cornemoer. En straks weet ik niet wat Riemer nog allemaal in planning heeft, hoor. Ik weet het niet. Maar...
0: Nou, die heeft toch over in de planning, Riemer kennen. Dus... Ja, Riemer.
3: Nee, maar dat was gewoon een schitterende periode.
0: Ja.
1: Nou, ik was even aan het kijken of we ook nummers van Cornemoer in de bibliotheek hebben. Of discotheek heet dat, hè. Maar ik ben er inderdaad een heleboel tegengekomen. En daar gaan we straks toch even eentje van draaien. Maar eerst heb ik nog een vraag aan je. Want hoe vonden jullie destijds jullie eigen sound?
3: Je moet nooit tevreden zijn met wat je doet. Het kan altijd beter. Maar aan de reacties van het publiek en de feest en de verkoop van de singles en de LP's... Ja, dan denk ik dat we wel goed bezig waren.
1: Ja. Dus. Maar kun je het allereerste optreden van Cornemoer nog herinneren?
3: Dat is heel lang terug. Ja, weet je, we gingen toen 4, 5 keer per week weg. Dus ik eigenlijk weet ik...
1: Nee, maar jij deed op een gegeven moment deed je auditie bij de Gebroederschal.
3: Ja, maar dat was gewoon op een repetitie. Hè? En het weekend stap je gewoon in de bus en dan gaan we die banaan.
1: Oké.
3: En ik geloof dat de eerste keer in Surhuisterveen was, in een café. Dat staat me zo bij me.
1: Ja, en dat was, maar jij zat er gelijk in. Helemaal.
3: Ja, ik bedoel, ja.
1: Want ik kan me voorstellen, het repertoire van Cornemoer, die kon jij toen nog niet natuurlijk.
3: Nee,
1: dus die moest allemaal ingestudeerd worden.
3: Daar repeteer je voor.
1: En dat waren de baspartijen die jij toen deed.
3: Daar was ik bassist. Bassist-zanger, okay. Ja.
1: En zanger.
3: Ja.
1: Okay. Hey, een van de nummers die jullie uitgebracht hebben, dat is een nummer dat gaat over 100.000 truckers.
3: Ja. Nou, daar heb je bijvoorbeeld alweer een truckersliedje.
1: Een truckersliedje.
3: En die werd heel erg goed opgepakt en die heeft ook heel veel verkocht.
1: Gaan we deze even draaien.
3: Hartstikke leuk.
1: Komen we straks nog even terug, want ik heb natuurlijk veel meer vragen voor
3: nog
1: je.
3: Nog meer?
1: Ja, jongen, je barst van de vragen.

0: Ja, ja, dat was een heel bekend geluid voor jou, René.
1: Ja, mooi nummer, man. Leuk om weer terug te horen een keer. Leuk.
0: Ik heb er nog eentje trouwens voor je klaarstaan. En daar had je het net over. De aarde draait rond. En dat is een hele bekende. Dat is een nummer die voor jouw tijd, geloof ik, doorbrak.
1: Ja, ze waren de doorbraak, zeg maar. Die was er. De aarde draait rond. En nou, 2 maanden na die tijd kwam ik erbij. Maar dat is echt een nummer die is echt landelijk doorgebroken. Waar je ook kwam, iedereen kon hem meezingen. En dat was gewoon een, ja.
0: De aarde draait rond, dat is hem.
1: En we draaien allemaal mee.
0: Ja.
1: Hij zit hier nog, hè?
0: Hij zit er nog steeds en hij gaat er nog steeds niet uit. Hey, maar even het, hoe verliepen de studio-opnames in die tijd?
1: Ja, dat was gewoon een hele dag naar Weert en een single inspelen. En dat moest dan soms 2-3 keer over. Maar dat was gewoon live. En had je de zoon van Johnny Hoes, dat was Jackie, geloof ik. Die speelde daar ook mee. Die deed alle gitaarpartijen. Dat was dan wel de voorwaarde. Bij Johnny Hoes, dat moest altijd wel een eigen soundje aan. Albert Bertelstra wegkwam, had echt... die heeft bijvoorbeeld Henk Wijngaard met zijn nummers van vroeger. Dat kon je echt horen dat dat van de Telstra studio's kwam. Maar dat was gewoon een schitterend mooie periode. Dus,
2: Ook nog ooit samen met Henk Wijngaard opgetreden, bijvoorbeeld? Of?
1: Nee. Ik heb niet samen met hem opgetreden, maar wat ik nog wel weet... toen op een gegeven moment was ik bij Koen en Moe weg. De andere band begonnen.
0: Ja.
1: En toen was Henk Wijngaard...
0: Welke band was dat?
1: Dat was Exmoor.
0: Exmoor?
1: Ja.
0: Ook een hele bekende band.
1: Ook heel bekend. En, maar op een gegeven moment kwam Henk Wijngaard een keer optreden in Hoge Zand.
0: Ja.
1: En toen, omdat wij dus wel eens feestjes hadden samen... Hij kon mij wel. En toen zocht hij een chauffeur.
0: Aha.
1: En toen is hij bij ons thuis geweest en toen... Kon ik zijn chauffeur worden, maar mijn ouders zagen het niet zo zitten. Die zeiden, René kan beter even voor de carrière gaan.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja, dat was wel mooi.
0: Ja, dat was inderdaad mooi. Hey, de rol van piratenstations en de lokale en omroepen waren destijds ook enorm. Hè?
1: Enorm belangrijk. Beter of nog erger als de grotere zenders, laten we het zo maar zeggen. Maar die hadden toch een bepaalde voorkeur. Mag niet. Maar er waren altijd die jockeys die zeiden, nou, de Nederlandstalig, dat hoeft van mij niet.
0: Ja. Toen jij voor het eerst jou een nummer van Conor Moore waarin jij meespeelde, toen je dat in de eten hoorde, wat ging er toen door je heen?
1: Ja, dan voel je je trots natuurlijk. Hè. Dan wil je wel van de daken schreeuwen, kijk eens even, horen ze even wie daar...
0: Hè, ja. Jammer dat we toen geen WhatsApp hadden. Hè.
1: Ja.
0: Even een groepsappje maken en dan...
1: Dat is jammer, maar dan heb ik gezegd, we hebben een hoop te danken gehad aan de lokale stations en de etipraten vooral, niet te vergeten. Want die zijn heel enorm belangrijk voor ons geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de platen van Conor Moore die worden nog steeds door de etipiraten gedraaid. Hè?
1: Ja, en denk als je ook een gewone piraat vraagt, ken je Conor Moore, dat ze altijd zeggen jazeker.
0: Ja. Ja.
1: En iedere piraat heeft denk ik ook wel een singeltje of de LP in zijn platenkast staan, denk ik.
0: Ja, waar had jij nou het meeste hekel aan als je moest optreden?
1: Het 's nachts weer naar huis te rijden, dat was het ergste.
0: Ja, oké. Okay. Nou, maar dat ging altijd even in Zuid-Laren aan. Dus ik kan me niet voorstellen dat je daar een hekel aan had.
1: Nee, maar als je het hele land door moet. En ik werkte er toen die tijd ook nog bij als taxichauffeur. Ja. Dat zijn hele lange dagen. En het was niet 's nachts om 1 uur thuis. Nee, het was altijd als het vogeltje zo weer...
0: Ja, maar ik doelde eigenlijk meer op de optreden zelf. Want je moest namelijk ook heel vaak playbacken, hè?
1: Ja, en dat is iets waar ik een grote hekel aan heb. Ja. Dat was het minste, dat je op een show kwam waar meerdere artiesten gepland stonden voor een half uurtje. En dan moest je playbacken. Nou, in het begin dacht ik, wat is dit dan? Nou, en toen heb ik ook gezegd, nou, dat is niks voor mij. Ik heb live, gewoon live, want de mensen betalen ervoor.
0: Ja.
1: En toen die tijd was natuurlijk geld ook heel belangrijk. En iedereen die kan niet zomaar even zoveel geld uitgeven. En als je dan een showtje doet, dan moet je het ook live doen. Dat is mijn instelling.
0: Ja. Ben ik het helemaal met je mee. Trouwens, in Duitsland is het heel normaal, hè, dat alles playbackt.
1: Ja, je hebt ook van die grote shows zomers op de televisie.
0: Is altijd playback.
1: Altijd playback. En ja, ik, voor mij hoeft het niet.
0: Ik heb altijd het idee dat ze dan geen vertrouwen in de artiest hebben.
1: Nou, ik denk dat het organisatorisch, wat een stoer woord, dat het heel moeilijk is om dat allemaal live te brengen.
0: Ja.
1: Dat denk ik, maar... Ja, ik heb er niet zoveel verstand van natuurlijk. Ik heb meer verstand van verzekeringen. Nee, maar dat denk ik. Dat de reden is. Want het is natuurlijk wel een heel georganiseerde... als je daar live artiesten neerzet via de televisie. Dat zal natuurlijk...
0: Ja, maar wat is het verschil tussen live... Ja, het verschil is wel duidelijk. Maar wat is het organisatorisch voor verschil... als jij live gaat zingen of playbacken?
1: Nou, ik denk playbacken is gewoon een cd'tje erop knallen en dan zorgt dat het geluid goed is. Maar een hele band live op de televisie gooien, dat is natuurlijk een ander verhaal, denk
0: ja.
1: ik.
0: Ja.
1: Denk ik.
2: Ja, ik denk ook dat er wel bands zijn die liever niet live optreden. Dat denk ik ook wel. Dat zijn echt zo'n die studiomuzikanten. Die zijn er ook.
1: Die zijn er ook, zeker. En er zijn natuurlijk voorbeelden genoeg van. Als je bijvoorbeeld de bepaalde hele bekende bands... die hebben zelf nog nooit live op de bühne gestaan. Nee, net wat jij zegt, die staan alleen maar in de studio.
0: Klopt. Ja.
1: En dat hoeft voor mij ook weer niet. Kijk, de kick is natuurlijk om voor
2: het muziek te spelen. Ja.
0: Ja. Hey, als je nou terugdenkt aan je hoogtijdagen... en welke zalen, tenten of feesten schieten dan meteen in je hoofd?
1: Valkenburg.
0: Scala Jumbo.
1: Ja, daar stonden wij ook veel. Kruisweg, Marum, schiet door mijn hoofd. Noem maar op. Eigenlijk IJsselhallen Zwolle hebben we ook keer. Dat was ook gigantisch. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja,
2: maar daar kan je zien hè, van dat er heel veel verdwenen is. Hè. Maar je hebt het dus over de kruisweg in Marum. Helemaal niks meer te doen. Pruim in Zevenhuizen. Jammer, Scala, hè? Jumbo Bands, dancing is er niet meer in Valkenburg. Nee. Dus dat is allemaal ter ziele gegaan.
1: Wat nog wel een leuke anekdote is. Wij werden een keer gebeld door de Vader Abraham Show.
2: Ja.
1: En daar konden wij in de Martinihal. Dat is een grote show. En, een bekende band bij natuurlijk. Dus Conor Moer uit de provincie Groningen. En die moest daar natuurlijk bij.
2: Ja.
1: Dus werd ik gebeld en heel verhaal. En die man die zegt, wat moet dat dan kosten? Dus ik de jongens bellen van, ik mocht natuurlijk zelf geen optreden zijn nemen, omdat ik er nog niet het langst erbij was.
2: Mm-hmm.
1: Dus de jongen zegt, dat geef dat maar aan die man door. Dat moet het kosten. Nou, ik geef dat door. Dan wil je niet weten wat die man zei. Die zegt, dat kan niet veel wezen, dat is veel te goedkoop.
2: Oh ja?
1: Ja, maar dan kom je uit Noord.
0: Dat kan ik me nog herinneren, dat je dat eens een keer ook in een gesprek zou. Ja.
1: Dan ben je heel voorzichtig. Maar kijk, als je nu deze tijd naar Holland gaat optreden, ook alleen, die bedragen, dat is niet normaal.
2: Nee, dat klopt.
1: Dat gaat 6-7 keer over het kop met hier vergeleken. Ja, dus dan denk ik van,
2: Dat is ook met bekende artiesten. Hè? Van, vorig jaar heb ik eens in Winsum gedraaid met de Petjesnacht. Hè? Dat is de nacht voor de Beestenmarkt. Draai ik dit jaar weer. Maar dan zijn er artiesten. Een half uurtje optreden, €20.000.
1: Ja, nou,
2: moet je niet vreemd van opkijken. Maar heel veel van die dorpen en heel veel van die verenigingen, die kunnen niet meer organiseren. Want het is niet meer op te brengen.
1: Nee, dat is ook logisch.
2: Nee, maar zo'n artiest treedt een half uurtje op. En dan moeten ze nog een band ernaast hebben of een DJ ernaast. Dus dat gaat gigantisch in de papieren lopen. Kan niet meer uit.
0: Nee. Hey René, als je nou weer de oude opnames of foto's van Conor Moer kijkt en luistert, wat overheerst er dan bij je?
1: Dan denk ik van, ik ben een beetje zwaarder geworden.
2: Zwaarder in je hoofd? Of?
1: Nou, dat weet ik niet, maar lichamelijk in elk geval.
0: En iets meer vingers.
1: En nog aan, Nee, maar toevallig zag ik via jouw zwager, was dat geloof ik, de LP-hoes.
0: Ja, van Conor Moer.
1: Ja, dan denk ik van Roos, je bent wel...
0: Toen was je nog een slanke den, hè?
1: Ik heb een goed leven gehad.
0: Jij bent op zoek naar dat album, hè? Want dat album, dat ben je kwijt.
1: Ja, helaas. Uitgeleend en niet opgeschreven aan wie. En die heeft dan denk ik op de een of andere manier achterover gedrukt. Ik heb hem helaas zelf niet meer.
0: Ah, dat is jammer. Nou, dan gaan we nou een oproepje aan de luisteraars doen. Mocht je nog een album hebben van Conor Moer en het is een witte hoes.
1: Nee, een rode hoes.
0: En of een rode hoes, maar jullie waren allemaal in het wit gekleed.
1: Wit gekleed, ja.
2: En de titel?
0: En titel van het album?
1: Drie-provincielied.
0: Het Drie-provincielied. Oeh, dat is ook een mooi lied. Die hebben we
2: vorige week nog gedraaid.
0: Ja, hebben we vorige week nog gedraaid.
2: Toen was je nog zo trots, René, dat wij het draaiden.
1: Ik ben vaste luisteraar en ik stuur ook regelmatig een berichtje.
2: Dat zien we. Wordt gewaardeerd.
0: Ja. Hey, word jij als nog door luisteraars of bekenden nog steeds wel eens herinnerd aan die tijd?
1: Jawel. Vooral als je in die kanten van Niekerk, Schruisterveen, Grote Gast, die kanten. Dat kunnen je mensen nog en dat is mooi.
2: Ja. Westerkwartier. Ja.
0: Westerkwartier.
1: Westerkwartier. Ja. Ze praten een beetje anders daar. Maar
2: ja, wel een beetje.
1: Wat ben je?
0: Ben je die Friese?
1: Wat jij nou doet is Drennies. Maar ze praten toch een beetje anders.
2: Ja, klopt. De tongval is een beetje anders. Ja.
0: Ja. Hey, jij bent op een gegeven moment ben je gestopt. Je bent naar Exmoor gegaan. Daar ben jij ook weer weggegaan. Toen ben je op de solo tour gegaan.
1: Ja, toen ben ik. Daar heb ik een jaar of ook 7-8 jaar mee gespeeld. En toen dacht ik, nu wordt het tijd voor je wat anders. En toen ben ik op de solo tour gegaan.
0: En je hebt een album uitgebracht.
1: Ja.
0: Je hebt nog een jubileumfeest gevierd in Struve.
1: Ja.
0: Je 25-jarig jubileum.
1: Is er ook niet meer.
0: De Struve is er ook niet meer, nee. Nee. En dat album My Dream, daar hebben we ook al twee nummers van gedraaid. Maar ik ben niet de beroerdste. Ik wil dat gerust nog een keertje weer even draaien. Want
1: heb je toevallig ook een Hokey Pokey?
0: Ja, die heb ik toevallig ook.
2: Hokie pokie, dat vroeg hij vorige week volgens mij ook op, toch?
1: Ja, maar volgens Riemer, er zit een scheurtje in de plaat of zo. Dat krast een beetje. Oh, hij wil niet draaien.
2: Oh. Trouwens, nu je over die titel hebt, Hokie pokie, er is ook een nummer van Big John Russell.
1: Ja.
2: Die stevige Surinaamse man.
1: Die uitvoering staat dus ook een klein beetje op de cd.
2: Ah, ja. Kijk, dat dacht ik al.
1: Hij is wel veranderd natuurlijk.
0: Ja. Is hij veel veranderd, die Hokie pokie?
1: Ja. Ja.
0: Ah, oké. Okay.
1: Enorm.
0: Ja? Ja, ik ben zelf niet zo'n liefhebber van dat nummer. Ik zeg ook altijd, als ik jouw album heb, dan scheur ik die
1: eruit. Maar jij weet nog, toen we met me in Spanje heb ik opgetreden.
0: Ja.
1: In een hotel in Calella.
0: Ja.
1: Ook de Hokie Pokie gedaan. Nou, dat hele hotel uit zijn dak, hè?
0: Dat was inderdaad een enorme succes.
1: Dus het is wel een succesnummer, alleen je moet er van houden. Hè?
0: Ja, je moet er van houden, maar we gaan hem toch wel even draaien. Dat gaan we wel even doen.

0: Ja, ik kan me eigenlijk helemaal niet voorstellen. Kijk, het is een nummer wat op het album My Dream staat. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat mensen dit leuk vinden.
1: Nou, ik wel.
0: Ja, wel, hè?
1: Het is een vrolijk nummer.
0: Ja, alle andere nummers, alle 13, de 13 andere zijn echt perfect, hoor.
2: Het is nou wel 3-1, hè?
0: Ja, dat is
1: wel. Je staat achter, hè?
0: En natuurlijk sta ik achter en ook volkomen terecht dat ik achter sta.
2: En kijk, het is altijd zo, als het publiek het maar mooi vindt. Een discjockey moet meestal onafhankelijk zijn.
0: Ja.
2: Dat zijn jullie gelukkig ook. Ik bedoel, jullie
1: wij zijn heel neutraal.
2: Heel objectief.
1: Zeker.
2: Dat is geen discussie mogelijk.
0: Nee, absoluut niet. Nee.
2: Maar ik vind wel even mijn waardering dat je Hokey Pokey hebt gedraaid. Dat ga ik wel even zeggen.
0: Ja,
2: ik weet wat je erover vindt.
0: Ja. Ik zeg altijd, als ik een album van hem heb, dan wil ik altijd dat nummer Hokey Pokey eruit krassen. Weet je wel? Maar ja, je moet, kijk, bij de grammofoonplaat, dan gaat dat zo, hè? Maar bij een cd gaat dat zo.
1: Ja, met een grammofoonplaat doe jij waarschijnlijk... geef even een klein tikje tegen die noot.
0: Ja,
2: geen verongeluk, zegt hij.
0: Ja. Nee, maar alle respect. Het is een nummer wat op het album My Dream staat. Heb je die nog? Worden die nog verkocht trouwens?
2: Nee, die zijn uitverkocht.
0: Ja, zijn helemaal...
2: Alle 10 zijn ze weg.
0: En nou ja, volgens mij heb jij daar een aantal duizend van verkocht.
2: Daar zijn een aantal duizenden van verkocht, gelukkig. Ja.
0: Nou, dat is mooi werk, toch?
2: Ja.
0: Hey, nog even weer terugkomen op Conor Moore.
2: Ja.
0: Wat was jouw allermooiste tijd in de tijd dat jij bassistzanger was bij Conor Moore?
2: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel hoogtepunten geweest, maar één... Van de grootste hoogtepunten waar ik zelf vind, dat is dat je dan heel veel feestjes meemaakt. CD-presentaties, waar je allerlei bekende mensen ziet en waar je dan zelf ook tussen staat. Als band zijnde.
0: Ja.
2: Heeft niet eens met muziek maken te maken, maar meer dat soort dingen. Dat vond ik gewoon geweldig.
0: Kijk, kom je nog wel eens oud-bandleden tegen?
2: Nee, helaas niet, want zijn broer Henk is toen overleden.
0: Ja, ik had begrepen dat tijdens een bruiloft was, hè?
2: Ja, een bruiloft. Moest hij even naar het toilet en kwam niet meer terug.
1: Zo.
2: En toen is hij op de wc is hij overleden, ja. Dat was een hele heftige ervaring.
0: Ja, dat was echt het dieptepunt van Conor Moore.
2: Hard gelach.
0: In die zin, ja, dat is een heel hard gelach.
2: Ja.
0: We hadden ook graag...
2: Wat wel mooi was trouwens, om dat even te vermelden... waren die mensen waar we toen gespeeld hebben, waar dat gebeurd is...
0: Ja.
2: Toen die mensen 25 jaar getrouwd waren, wouden ze ons weer hebben. Maar ja, toen bestonden we niet meer.
0: Nee.
2: Toen hebben Henk, of Boe en zijn nichtje Esther... Dat is tegenwoordig het duo Conor Moore.
0: Ja.
2: Die zijn er wel geweest.
0: Oké.
2: Okay. Dat was heel erg emotioneel, maar wel heel mooi.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want Esther, dat was de dochter van Henk die overleden was.
2: Ja.
0: En die zingt nou samen met haar oom Bouwe.
2: Ja, en de nummers van Conor Moore, die zingen ze dus.
0: Ja, die zingen ze allemaal, de hele repertoire van Conor Moore.
2: Niet alles, maar het leeft wel voort. En dat vind ik wel hartstikke mooi.
0: Ja. En dit nummer dan, eens even kijken of ik hem zo gauw vinden kan. En moet ik hem natuurlijk wel even opstarten. Even kijken, deze. Even zien of hij wil. Ja, dan moet ik hem wel aanzetten natuurlijk. Hè.
1: Nou, dat is wel zo handig.
0: Even een knopje indrukken. Maar deze bijvoorbeeld.
2: Ja, bijvoorbeeld. De grootste. Daar draait het rond.
0: Kun je hem nog meezingen?
2: De boer zo door blijft gaan. Dan is het te laat, weet niemand raad. De aarde draait naar de maan.
0: Hé, zit er nog in?
1: Ja, zit er nog in.

0: Laten we hopen dat het laatste wat hier in dit nummer gebeurt, dat nooit zal gebeuren.
1: Nou, tegenwoordig weet je het maar nooit.
0: Nee, precies. Maar goed, daar moeten we maar even niet aan denken.
1: Nee, we blijven vrolijk.
0: We blijven lekker positief en we blijven lekker vrolijk. Koos, die was hier ook nog even te zeggen. Riemer, positief blijven en dat doe ik dus ook.
2: Altijd.
0: Toch?
1: Altijd. Ja, zeker.
0: Hey, de aarde draait rond. Dat is een enorme hit geweest. Jullie zijn ook ooit eens een keer in een televisieprogramma geweest, toch?
1: Ja, maar dat heb ik net ook tegen Hans gezegd. Toen was ik er nog niet bij. Dat was met de aarde draait rond. Dat was bij volle toeren. Dat was, en twee maanden na die tijd ben ik erbij gekomen. Maar ik heb wel meegeprofiteerd van de goede tijd, zeg maar.
0: Kijk, Giel Montagne.
1: Ja, Giel Montagne.
0: Giel Montagne. Ja. Leeft hij nog trouwens?
2: Nee, leeft niet meer.
0: Is ook niet meer?
2: Nee.
0: Gosje, mijn jongens, ze gaan allemaal weg.
2: Ja, joh.
0: En wij blijven maar doorgaan.
2: Wij blijven, ja, hopelijk, hè.
0: René, heb jij verder nog muzikale toekomstplannen?
1: Nou ja, momenteel doen we het rustig aan. Ik zit nu bij een koor.
0: Oh.
1: En daar voel ik me lekker bij. En,
0: dat is heel wat anders.
1: Ik hoef niet meer elk weekend weg.
0: Maar je moet wel elk weekend repeteren.
1: Elke week repeteren, ja. Gelukkig wel. Want het bloed gaat toch aan die kruipen kan. En ik heb daar enorm veel lol aan. En net wat ik zeg, wat Hans ook zei, alle grote dingen wat we vroeger deden, kan ook niet meer, is er niet meer.
0: Nee.
1: Bandjes zijn er ook haast niet meer. Nee. De grotere bands zijn er nog wel.
0: Maar die zijn ook niet meer te betalen. Want als jij een café-eigenaar bent en je wil daar een band neerzetten, hoeveel bier moet je dan wel niet omzetten om die band te kunnen betalen?
2: Kijk, maar ook de entreegelden, hè?
0: En de entreegelden, ja.
1: Kijk, maar als je vroeger, ik praat nou over 30, 35 jaar terug, als je dan 's nachts om een uur of drie op het Zuiderdiep kwam, bij de Amsterdam Rooishuis, waren alleen maar muzikanten.
0: Ja.
2: Ja.
1: Amsterdam Rooishuis is er ook niet meer.
0: Nee.
3: Wij waren er ook altijd.
1: Ja, ja. Dan had je Maurits. Maurits, zo'n kerel. Echt super tijden. En dan mocht je er binnen en dan ging je achter in de zaal. Kon je lekker even eten.
2: Maar, ja, klopt. Ja.
1: Maar als het tegenwoordig een bruiloft is, huren gewoon een discjockey in.
2: Ja.
1: Is goedkoper.
0: Ja. Ja,
1: nee, een man of een hele band, ja, dat weet je wel. En de mensen kiezen toch eieren voor hun geld. En
0: ja, wat dat betreft, Hans, is er voor ons nog werk in de toekomst, hè?
2: Misschien. niet op elke bruiloft.
0: Nee hoor, nee. Maar dat moet je ook niet willen.
2: Nee hoor, ik heb dat zoiets van dat ze. Kijk, als mensen bijvoorbeeld 30, 40 jaar getrouwd zijn, 50 jaar getrouwd.
0: Ja.
2: Wel echt die muziek uit die tijd. Dat is wel een optie van mij.
0: Ja.
2: En als er jongere mensen trouwen, dat ga ik niet doen.
0: Nee.
2: Ik heb niet alle verstand van die muziek van tegenwoordig. Dus, maar dan grijpen we toch vaak terug op muziek van de jaren 70, 80,
0: ja.
2: Af en toe 90.
0: Ja. Binnenkort jij weer een feestje met
2: binnenkort, reggae. Zaterdagavond weer.
0: Zaterdagavond ga je vreselijk los in
2: Dan gaan we helemaal weer los. Dan gaan we los met de reggae, schuine streep, disco muziek.
0: Ja, ja, precies.
2: Maar wel uit de 70s, 80s.
0: Uiteraard.
2: Ik heb nog wel even een vraag aan René. Je hebt heel veel bands waar bezettingswisselingen zijn. Hebben jullie dat ook gehad?
0: Nee.
2: Of hadden jullie een vrij constante vaste band?
1: Constante mensen, ja.
2: Kijk, maar dat hoorde je ook veel destijds.
1: Behalve door ziekte, als er bijvoorbeeld muziek was. En je had wel optreden staan. Dan ging er gewoon iemand mee die wel het nummers kon spelen.
2: Ja.
1: Had je op de achtergrond wel, maar... Nee, we hebben wel 5, 6 jaar met dezelfde jongens gespeeld.
2: Okay.
0: Ja, jij bent ook zo'n invaller geweest, toch? Voor MIDI Design.
1: Ja, dat was ook nog een hele mooie periode. Dat was een hele mooie periode. Ja,
0: toetsen. Ja, toetsen.
1: Het is niet te geloven, maar zelfs keyboard spelen. Het is
0: keyboard, ja.
2: Oké.
0: Ongelooflijk mooi.
2: Muzikale duizendpoot.
0: Ja, dit is echt een muzikale duizendpoot met een absoluut gehoor.
2: Ja.
0: Dat moet je bij. Hé, René, ik wil jou hartstikke bedanken. Mede namens Henk en Hans.
2: Bedankt, René.
0: Ondergetekende, bedankt voor je komst naar de studio.
1: Ik vond het heel gezellig en ik kom graag nog een keer weer. Als
2: je bent altijd welkom.
0: Je bent altijd welkom.
1: Goed zo, altijd. Dankjewel.
0: Iedere woensdagmiddag zijn we er.
1: En succes met het programma, jongens.
0: Ja, we gaan even een plaat draaien die jij vorige week niet kon opstarten, geloof ik, Hans. Hè?
2: De plaat, jawel, we hadden hem niet in systeem staan en nu ineens wel. Dus een kleine verrassing.
0: Ja, daar zit
2: de plaat uit de jaren 90 bedoel je?
0: Ja, klopt.
2: Die is van Gala en ik heb wel eens bij FC Groningen geopteerd van gebruik deze nou eens een keer gescoord hebben.
0: Ja.
2: Dus wat mij betreft draaien die hap.

0: 1997, The Feed from Desire van Gala.
1: Ja, ik had nog even naar de jingle gezocht van 1979, maar die kan ik niet zo gauw vinden.
0: Die staat er niet? Staat hij er niet?
1: Nee, ik ken hem niet. Eens even kijken.
0: Volgens mij hebben we de jingles tot 1985.
2: 1979!
1: Ah, hij is er wel.
0: De
1: jingle expert. Hey, René blijft nog even gezellig bij ons zitten. Nog even een praatje maken. Even een afterparty noemen we dat. Ik had begrepen dat jij met je kleinzoon naar het voetballen moest straks. Waar voetbalt hij?
3: HS88.
1: HS88. En ik had begrepen dat het de Messi in spe is.
3: Ja, opa staat vooraan. De contractbesprekingen, als die komen, dan moet opa natuurlijk even...
1: Opa heeft ook al een Maserati beloofd.
3: Nee, Mercedes. Als ik beroemd word, opa, krijg jij een Mercedes.
1: Ja, kijk. Zelfs wij mochten meedelen, geloof ik.
3: Tuurlijk.
1: Ja, nou, kijk.
3: Pak je checken altijd.
1: Pak je checken. Daar zijn we wel heel blij mee. We zijn wel heel blij mee. Of niet, Hans?
0: Ja, zeker weten. Het is duur genoeg.
1: En wij gaan straks nog even de peukje doen, zeker? Of
0: wij
1: niet?
0: Gaan zo een peukje doen.
1: Hey, maar wat hebben we nog meer in de planning? Want we hebben nog 10 minuten. Dus nog een leuk stukje muziek of nog een interviewtje ertussendoor, telefonisch. Nee, geintje, gekheid.
0: Straks, hè? Straks.
1: Strakjes gaan we een leuk gesprek voeren met iemand die momenteel op Aruba zit.
0: Ja.
1: En misschien luistert hij daar wel mee via internet. Dat kan,
0: dat
1: hè?
0: Dat zou best kunnen.
1: www.radioaenhunze.nl.
0: Ja, inderdaad. Of Radio A. en Hunze aanklikken op Google. 12 uur bij de 1 geluid. En dan zie je ons ook nog in beeld.
1: Ja, nou ja... Nou, of je daar nou op zit te wachten, dat weet ik niet. Maar we gaan wel in elk geval even zwaaien. Zo. Dag, hallo allemaal. Hey, ik heb er nog een hele mooie plaat klaarstaan. Uit het jaar 1984.
0: Ja.
1: En dat is er eentje van?
0: The Romantics.
1: Ja.
0: En Talking... praat jij wel eens in je slaap trouwens?
1: Nooit. Gelukkig niet.
0: Dat weet jij niet. Zou ik toch eens een keer een Henny moeten vragen?
1: Gelukkig niet.
0: Oké, Romantics zijn dit. En Talking in Your Sleep.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval. Er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is...

0: Ik was toen precies 10 jaar.
1: Uit de Good Old Times, de Good Old Stones.
0: Ja, ik was toen 10 jaar in die tijd.
1: Uit de jaren 60, dames en heren.
0: 1965.
1: Ja, 1965. Rolling Stones and The Last Time. Welkom bij het derde uur van A. en Hunze Backstage. Wat gaan we doen, Riemen? Dat vraag je mij altijd, maar ik ga nu jou vragen.
0: Ja, je mag, nou, we hebben sowieso de nieuwsflitsen straks nog even. De eerste 2 uur hebben we vergeten de nieuwsflitsen te doen, maar dat gaan we allemaal inhouden.
1: Mag je ze allemaal in 1 keer doen? Of?
0: Laat ik dat maar niet doen. Maar okay. Ik pak gewoon een extra nieuwsfeitje pak ik er nog even bij.
1: Okay.
0: We gaan natuurlijk verzoekjes draaien. En het mooie zou zijn als we dan ook nog een beetje caféachtergronden hadden. Maar ja, dat ben je even vergeten. Nou,
1: doen we zo meteen. Eerst even de aankondiging voor de derde uur.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Dat lijkt
1: en we hebben straks nog genoeg te vertellen en genoeg te beleven en genoeg muziek. En we gaan luisteren nu naar Jimmy Cliff. Onder het motto reggae met rumbonen. En die rumbonen moet je er zelf bij denken. Treat the youth right, Jimmy Cliff.

0: We schrijven het jaar 1983 met Jimmy Cliff en Treat the Youth Right. Ja, behandel de jeugd respectvol.
1: Respectvol.
0: Ik hoop dat dat ook andersom is.
1: Dat hoop ik ook. Dat mag, ik hopen.
0: Dat ontbreekt er wel eens aan. Ja? Tenminste, dat is mijn ervaring hoor. Dat is mijn echte ervaring. Goed, hey, maar ik hoorde daar een heel ouderwets muziekinstrumentje in dit nummer.
1: Ja, we hadden het er net over. En welk muziekinstrument bedoel jij?
0: Wat dacht je van de Fouke Rommelpot?
1: Hoe komen ze erbij?
0: Fouke Rommelpot, dat was vroeger, was dat, ja, iedereen die had dat. Of iedereen, in begin jaren 60. Eind jaren 50 had de jeugd dan een blik waar een varkensblaas overheen gespannen werd. Met een stokje in de midden. En dat ging dan heen en weer. En dan kreeg je daar dat geluid.
1: Dat is hele vreemd. Wat voor geluid?
0: Nou, ik zal het niet nog een keertje doen. Maar het was in elk geval een Fouke Rommelpot.
1: Ja, ik had er wel van gehoord, maar ik gaf er een hele andere betekenis aan.
0: En wat gaf jij er voor?
1: Mijn opa, dat was fluiten en mariezen. Ja. En die zei, waar is er hier een Fouke Rommelpot?
0: Dat was vast een hele muzikale opa geweest.
1: Dat was een hele muzikale.
0: Daar
1: heb ik het muzikale talent ook van.
0: Ja,
1: dus niet.
0: Nee? Oké, nee.
1: Hé, zullen we een nieuwsflitsje doen?
0: Nou, ik heb nog een aantal nieuwsflitsers voor je. Dus ik zou zeggen, start dan er maar in.
2: A.N. Hunze nieuwsflits uit de regio.
0: Dinsdagochtend zijn de hulpdiensten met spoed uitgerukt voor een woningbrand aan de Broek in Gieterveen. In de keuken van een woning was brand ontstaan, wat zorgde voor een forse rookontwikkeling. En de brandweer was snel te plaatsen om het vuur te blussen. En verdere uitbreiding natuurlijk te voorkomen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Er raakte gelukkig niemand gewond. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting bij het scoutinggebouw aan de Kruisbrink in Annen. Afgelopen nacht werd daar een kleine brand ontdekt bij het pand. Dankzij alert optreden van omwonenden kon de brandweer erger voorkomen, waardoor de schade beperkt bleef tot de buitenzijde. De politie roept getuigen op die rond het tijdstip van de brand verdachte personen of voertuigen in de buurt hebben gezien. Jongeren uit de hele provincie zijn maandag bijeengekomen in het provinciehuis in Assen voor het jaarlijkse Drentse Jeugdparlement. Belangrijke discussiepunt dit jaar: de bereikbaarheid van het platteland en de verschraling van busvervoer in dorpen zoals Rolde en Gieten. De jeugdvertegenwoordigers overhandigen hun adviesnota deze week aan het College van Gedeputeerde Staten met de dringende oproep om te blijven investeren in dorpsverbinding. Sinds deze week moeten automobilisten tussen Rolde en Noordgedacht ernstig rekening houden met vertragingen. De provincie Drenthe is gestart met het vervangen van de toplaag van de N376. De weg is in beide richtingen volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de N34. De werkzaamheden duren volgens de planning tot en met vrijdag 9 oktober. Mits de weersomstandigheden meezitten. In talloze buurten in A. en Hunze werd afgelopen weekend Burendag gevierd. Van Gieten en Annen tot kleine gehuchten. Inwoners kwamen samen om te klussen, buurtuinen op te knappen of simpelweg gewoon een bakje koffie te drinken. De landelijke actie van het Oranjefonds kon ook dit jaar weer rekenen op een grote opkomst in Drenthe. Volgens organisatoren versterkt het initiatief de sociale samenhang in de dorpen merkbaar. Het centrum van Assen stond dit weekend bol van de muziekliefhebbers. Tijdens het jaarlijkse bluesfestival trokken duizenden bezoekers langs de verschillende podia in de stad. Ook vanuit A. en Hunze wisten veel muziekliefhebbers het evenement te vinden. De organisatie spreekt van een zeer geslaagde en rustig verlopen editie met de optredens van zowel regionale talenten als internationale acts.

0: Een lekker nummer van de formatie Kensington. Muziek van eigen bodem. En dat ging over war.
1: Was dat trouwens al met die nieuwe zanger erbij of niet? Of
0: nee, dat, nog die oude dat was de oude zanger nog.
1: Dat was de oude zanger. Weet je nog hoe die heette, die nieuwe?
0: Nee, geen idee.
1: Daar komen we nog wel een keer achter.
0: Zoeken we op.
1: Gaan we opzoeken.
0: Gaan we opzoeken. En daarvoor, even een favorietje van jou. Hè? We hebben het vaker over glitter en glamour gehad. Dat was de glamour rock, de glitter rock, ja. Suzy Quattro. En Henk heeft er wel eens een keer live zien optreden, volgens mij. Toch, Henk?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, Henk moet even...
0: En waar was dat, Henk?
2: In Hamburg.
0: In Hamburg? Ja. In Hamburg. Oké. Okay. En was dat in een tent of in een...
2: Een hele grote discotheek.
0: Oké.
2: Ja.
0: Oké. En meerdere nummers, hè? Ken natuurlijk, ja. 48 Crash.
2: Alle bekende.
0: Zongen ze ook nog Stumbling In?
2: Ja.
0: Die zongen ze ook nog.
1: Ja daar zongen wij weer anders op.
0: Ja. Ja, nou, wat zoek jij daarop?
1: Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Dat is niet airplay waardig, laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Nee, dat ga ik echt niet zeggen. Nou, als de microfoon straks uit zijn, wil ik het nog wel even tegen je zeggen. Hey, we zitten weer in het café. Ja, hey. De eerste keer weer.
0: Lekker. Ik had een beetje verwacht dat we dit programma op zouden starten met een nummer van Rob de Nijs. Het werd zomer.
1: Ja.
0: Het zijn zomerse temperaturen, hè?
1: Ja, maar dit is
0: ongelooflijk, hè?
1: Ja, maar dit is wel de laatste dag, Hans, hoor.
0: Ja, morgen wordt het weer koeler, hè?
1: Ja, morgen wordt het weer koeler en dan krijgen ze ook weer een bak water over ons heen, zeg maar.
0: Hele bak water.
1: Een hele bak water. Weet je, ik word helemaal gek van die mugjes hier. Heb jij dat ook?
2: Ja.
1: Hoe kan dat?
2: Ja, weet ik niet.
1: Trek je dat aan, Henk, of niet? Hans? Henk? Ja, kom maar al in de war. Nee, trek je niet aan? Nee. Het ligt niet aan jou. Het ligt gewoon aan de Drentse... Laat maar. Maar we hebben vandaag nog wat leuks dit uur ook, hè? De SSP-plaat.
0: Oh ja.
1: En dat
0: ja.
1: was een oudje. Wanneer ben je van plan om die te gaan draaien?
0: Dus even kijken, hoor. Het is rond de klok van 4:30 ongeveer. Even over 4:30.
1: Oh, dus na het
0: maar dan moeten we even weer van plaats wisselen, hè?
1: Ja, dan gaan we...
0: Probleem?
1: Nee.
0: No problem.
1: Nee, totaal geen probleem.
0: Oké.
1: Okay. Helemaal
0: we
1: niet.
0: We doen het samen allemaal,
1: hè? We zijn allround.
0: We zijn allround.
1: Toch?
0: Inderdaad.
1: Helemaal rond.
0: Wat gaan we nog meer doen, wat heb je nog in gedachten?
1: Er werd mij verteld dat als ik op het systeem kijk... dan is het altijd player A die speelt. Maar ik kan er ook helemaal naast zitten, hoor. Maar misschien dat jij player B wil spelen. Maar aan jou is de keuze.
0: Ja,
1: zie nergens een pijltje. Op je voorhoofd.
0: Niet op mijn voorhoofd. Misschien op jouw voorhoofd. Nee, player A gaan we doen, hè?
1: Ja, dan lijkt me een hele mooie. De Zweedse formatie ABBA. Met weet je moeder dat wel?
0: Weet je moeder dat wel?
1: Ja, dat is je mother nou.
0: Oké.

0: 1975.
1: Dit is Stokoude Stofnestplaat.
0: Deze niet, maar de volgende. De Stokoude Stofnestplaat, oftewel de SSP van deze woensdagmiddag, is van een Nederlandse band, namelijk van The Golden Earring. En ik zou haast zeggen, nadere beschouwing is eigenlijk niet meer nodig. Maar ik wil je toch even een stukje vertellen over dit nummer. The Golden Earring, tot in 1969 The Golden Earrings met een S, was een Nederlandse rockband onder het label Red Bullet. De groep werd opgericht in 1961 en was vlak voor de opheffing in 2021 de oudste nog bestaande rockband van Nederland. Het was op dat moment tevens een van de langst bestaande bands ter wereld. The Golden Earring heeft internationaal succes gehad met The Back Home, Radar Love, Twilight Zone en onder andere When the Lady Smiles en hun albums Mountain and Cut. Als een van de weinige Nederlandse bands heeft Golden Earring internationaal succes gehad. De band heeft wereldwijd miljoenen albums verkocht. De nationale doorbraak kwam in de periode 1965-1968 en de band's eerste single Please Go wordt in september 1965 een top 10 hit. Naast de onvoorwaardelijke steun van manager Freddie Haaien is de rol van Veronica disjockey Willem van Kooten, alias Joost en Draaier, niet te onderschatten. De echte muzikale kentering komt met de single Back Home in 1970. De single slaat enorm aan en vindt navolging met onder andere Holy Holy Life in 1971. Het getinte nummer She Flies on Strange Wings, ook uit 1971. En Stand By Me uit 1972. En een nummer wat je zo gaat luisteren. Het nummer wat je straks gaat horen is geschreven door gitarist George Kooijmans, die ook zong, en geproduceerd door Freddie Haaien. Het gaat over een avonturier in zijn hele leven in Mexico heeft gezocht naar goud. Wanneer hij zijn schat naar de Verenigde Staten wil smokkelen, wordt hij aangevallen en slaat hij op de vlucht. Hij komt vervolgens om het leven bij een schietpartij. De achtergrondzang op het nummer wordt verzorgd door niemand minder dan Patricia Pai. In 1972 werd het nummer door de lezers van het tijdschrift Popfoto verkozen tot de op één na beste Nederlandse zinger van het jaar, achter Memories van Irvin Fire, en was een voorloper van hun grootste hits Radar Love en Twilight Zone uit 1984. Je gaat luisteren naar de Golden Earring met Buddy Joe.

0: Stokoude stofnisplaat, de SSP.
1: Ja, prachtige stokoude stofnisplaat. Deze keer uitgezocht, Hans.
0: Ja, en het liefst van een Nederlandse band. Dat vind ik toch het mooiste eigenlijk.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Volgende week hebben we weer een Nederlandse band als SSP'er.
0: Ja, gaan we gewoon doen.
1: Oké.
0: Ja, het nationaal product. Ze besteden we ook aandacht aan.
1: Ja,
0: hier
1: ik ben gespannt.
0: Dus ben je gespannt? Ja, dan doen we een Duits nummer volgende keer.
1: Ja. Hey, Old Buddy Joe, ik was vroeger een enorme fan van de Golden Earring. Ook nou, zelfs al van de Golden Earrings.
0: De Golden Earrings, ik ook. Ik heb het hele repertoire heb ik thuis liggen.
1: Ja.
0: Of ik heb het zelfs op een externe harde schijf staan. Dus
1: we kunnen
0: eens een keer een programmaatje maken. Alle nummers van de Golden Earring. Maar dat wordt een beetje eentonig.
1: Dan willen we toch ook een interview erbij hebben met die zanger. Hoe heet dat nou?
2: Barry Hay,
1: ja, klopt.
0: Nou, ik denk dat je moeilijk voor elkaar krijgt om Barry Hay in uitzending te krijgen.
1: Hoezo?
0: Ik denk dat je Rine Scherritsen of Sessa Zuiderwijk Gouwer in uitzending. Snel.
1: Toch wel?
0: Ja, toch wel.
1: Nou, gaan we dat ook roggelen?
0: Jij mag het roggelen allemaal. Jij hebt je contacten.
1: Ik ga dat roggelen. We gaan Cesar Zuiderwijk. Wat zeg je?
2: Die woont in Curaçao.
1: Ja, maar dat maakt niet uit hoor. Ook al zitten ze in Zuid-Amerika. We krijgen George McRae, die krijgen we straks in. Die zit op Aruba. Aruba. Ik wil straks even een telefoonverbinding maken. En even een reminder sturen dat ze straks gebeld worden.
0: Ja, lijkt me verstandig.
1: Lijkt mij ook.
0: Oké, ik had het net over muziek van eigen bodem. Ik vind dat het even weer tijd wordt voor een Nederlandstalig nummertje.
1: Ja, en als ik zie wat je er klaar liggen hebt. Prachtig nummer.
0: Ook een heel mooi nummer. Boudewijn de Groot hebben we het over. En als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: heeft altijd van die aparte teksten, hè?
1: Ja, maar ook hele mooie teksten. Hele mooie teksten. Zoals De Verdronken Vlinder of Testament.
0: Meisje van 16.
1: Hoe sterk is de eenzame fietser? Meisje van 16. Prachtige nummers allemaal.
0: Inderdaad. Geschreven door Lennart Nijg. En de eerste keer uitgebracht in 1968. De tweede keer 4 jaar later in 1972. Boudewijn de Groot was dat. En eens even kijken. Wat gaan we nu doen? Wat gaan we doen?
1: Dat weet ik niet. Over Lennart Nijg gesproken. Die schreef toch ook allemaal muziek voor Rob de Nijs toen?
0: Ja, die heeft ook een aantal nummers voor Rob de Nijs.
1: En als ik zo naar de teksten en zo wat luister, wat Boudewijn de Groot dan zingt, dan komt dat mij bekend voor.
0: Ja, een beetje herkenbaar, hè?
1: Heel herkenbaar. Ook wat songs van Rob de Nijs betreft.
0: Ja, zeker weten. We gaan dus even ook naar 2 oud-gedienden. En daar is eigenlijk ook een verhaaltje bij. Maar we gaan eerst even een nummer draaien van The Everly Brothers.

0: Everly Brothers.
1: En weet je, als, elke keer als ik de Everly Brothers hoor, dan moet ik ook altijd denken aan, dat is een spinsel van mij hoor, maar dan moet ik ook altijd denken aan Bolland en Bolland. Ja. Is dat een terechte combinatie die ik maak? Of zeg jij van, lijkt het niet
2: op. Dat vind ik
0: wel. Ja, het zou kunnen inderdaad.
1: Jawel hè?
0: Dan zou je kunnen zeggen.
1: En de Blue Diamonds?
0: De Blue Diamonds, ja, broers van elkaar natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Maar ook Bolland en Bolland zijn ook die vriendschap of de broederliefde, die werd ook ernstig verstoord. Hè? Dat is ook allemaal gebroeieerd. En dat was met die Everly Brothers eigenlijk net
1: precies
0: zo.
1: Precies hetzelfde, ja.
0: Exponenten van de jaren 60, heel veel opgetreden. Maar ze gingen elk apart naar een optreden, elk apart een kleedkamer. En op het podium deden ze net of er niks aan de hand was. En na die tijd ging ieder zijn weegs.
1: Ja, maar ze spraken elkaar ook niet in de kleedkamer.
0: Ze spraken elkaar helemaal niet. Ze konden totaal niet met elkaar opschieten.
1: Nee, hoe is het mogelijk? Hè? Ja.
0: Heel apart. Maar dat was met meer artiesten zo. Hè? Net wat we noemen Bolland en Bolland.
1: Ja, hetzelfde.
0: Ja, Simon en Garfunkel.
1: Ja.
0: Idem dito.
1: Alleen de Blue Diamonds. Trouwens, ik heb in het vorige programma wat ik ooit gemaakt heb bij een andere omroep. En dat was het programma Artiesten in de Spotlights. Daar heb ik de zoon van een van de jongens van de Blue Diamonds gehad. En die zingen ook, hè?
0: Oké, dat wist ik niet.
1: Ja, die zingen ook. Ga ik straks even een nummer van uitzoeken. Maar dat is alsof je de Blue Diamonds hoort.
3: Ja, dat zal
1: wel. Echt heel mooi.
0: Ja, dat hoor je wel vaker. Hè? Ja. Dat, ook een leuk verhaaltje, en een heel ander verhaal eigenlijk. Dat is van John Lennon. Hè? De zoon van Julian Lennon, die zingt ook. En jij kan je vast nog wel herinneren, de Starzone 45.
1: Jazeker. Ja,
0: en de eerste 12 inch die uitgebracht werd, de Star Sisters, die brachten later nog weer een nummer uit. Maar het eerste, daar heb je nummers van de Beatles.
1: Ja.
0: En dat wordt gezongen, de stem van John Lennon wordt gezongen door Bas Muis. En Bas Muis'
1: dat is
0: zoon.
1: Dat is een bekende naam.
0: Ja, Bas Muis, zijn zoon, die speelde in goede tijden en slechte tijden. En zijn vader, die zong dat nummer in. En in Engeland en in Amerika stonden ze helemaal paf dat die stem bijna gelijkend was als de stem van John Lennon.
1: Ja, dan ben je toch gezegend. Als je
0: dan ben je echt gezegend.
1: Als je nou kijkt, want hij was gisteravond nog op televisie, de zoon van René Karst.
0: Oh, heb ik niet gezien.
1: Ja, die zong ook alsof ik René Karst hoorde. Zelfde. Kijk, de camera die kwam van achter, werd het podium een heel eind van. En de camera die zoomde verder in. En het was net of René Karst zelf op het podium stond. Ook dezelfde haardracht, het lange blonde haar. Ja, alleen niet dat groene, die handelskenmerk van René Karst. Dat groene brilletje. Ja. Die had hij niet op.
0: Maar ze hebben toch in de genen hebben ze toch die muzikaliteit hebben ze meegekregen.
1: Ja, hoe ken het? Hè? Mijn vader was ook muzikaal.
0: Nou, jij niet.
1: Hij speelde maar ik was beslist niet muzikaal. Nee. Mijn vader speelde accordeon en dat kon hij ook vrij goed. Maar ik helemaal niet. Ik heb een saxofoon thuis en ik toeter er wel wat op. Maar verder als alleen toeteren kom ik niet. En ik heb ook een gitaar. Daar kom ik iedere keer met mijn duim tussen de snaren in. Dus dat wordt hem ook niet. Nou, dan ben ik toch maar discjockey geworden. Maar weet jij
0: je trouwens moet toch, je moet toch wat?
1: Ja, weet je trouwens dat de meeste discjockeys allemaal geflopte muzikanten zijn?
0: Ja, hè?
1: Ja, dat als je...
0: Ik heb eigenlijk nooit de intentie gehad om een instrument te bespelen.
1: Nee.
0: Maar later.
1: Ja, daar ben je een uitzondering.
0: Later dus wel. Later ben ik mij enorm gaan interesseren voor gitaar. Maar ik kan geen noot spelen hoor.
1: Nee, kijk, echt zie je wel. Echt dus niet. Een geflopte muzikant.
0: Maar ik zie me jou al voor je. Dat jij in jouw eigen kamertje, in je zolderkamertje waar je apparatuur op staat met die saxofoon. En dan komt Henny langs en die gooit er een zakdoek in. Of niet?
1: Ja. Nou, weet je wat het nadeel is waarom ik nooit met een saxofoon meer oefen?
0: Nou?
1: Er zit geen volumeknopje op.
0: Oh. Dus
1: maar, en ja, nee, dat is een nadeel van saxofoon. Je kunt heel mooi saxofoon spelen, maar als jij een beginneling bent en je moet de toonladders gaan doen, daar worden de buren scheidsziek van, hoor. Want er zit geen knopje op waarin je hem zachter kan zetten.
0: Nee, maar het lijkt me ook een heel moeilijk instrument, Riemer, hoor, om te bespelen.
1: Om daar geluid uit te krijgen, dat is een bepaalde vorm van je lippen. Die onderlip, die moet je, dat heet embouchure.
0: Hoe?
1: Ja, embouchure. Ja, zeker.
0: Deftig hoort
1: die onderlip.
0: Vergek, zeg kerel, ben jij het?
1: Ja, nou, ik bedoel, die onderlip die moet je dan over je tanden heen buigen. Dus ik had, toen ik fanatiek aan het oefenen was met mijn saxofoon, dan had ik gewoon de hele onderlip kapot door die tanden. Nee, dat wordt hem niet. Dat wordt hem niet.
0: Dat wordt hem niet.
1: En papi, je wordt oud. Je wordt gewoon oud.
0: Goed. Nog even een paar muziekjes. Ik heb hier één gereed staan van Eros Ramazzotti.
1: Oké, want ik ik kom ook 10 keer die normale Hendrik Havenkamp kom ik tegen. Maar
0: die mag jij straks draaien in 4 uur.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, ik weet dat je er een hekel aan hebt. Maar...
1: Nee.
0: Ja, nee, een hekel niet. Een hekel niet.
1: Nou, ik heb
0: je bent geen liefhebber van normaal.
1: Ik ben wel liefhebber van normaal, maar van Benny Joling ben ik geen liefhebber.
0: Nee, en ik weet ook wel waarom. En, dat heb je wel eens verteld.
1: Dat heb ik je wel eens verteld. Ja. Wat de reden daarvan is. En vanaf die tijd is voor mij normaal gewoon.
0: Maar we kunnen natuurlijk in de 4 uur ook even de Drentse variant van normaal draaien.
1: Ja.
0: Mooi werk.
1: Mooi werk. Ja, zeker. Ook een hele goede band. Ja. Gaan we zeker even doen.
0: Gaan we straks in de 4 uur nog even doen.
1: Ja, ik word nu gebeld door George McRae, dus we gaan even ophangen.
0: Oké, gaan we doen.
1: Oké.

0: Twee grootheden uit de popmuziek. Eros Ramazzotti en Tina Turner. Cosa della Vita.
1: Ja, is helemaal nog niet zo lang geleden hoor. 28 jaar geleden ongeveer.
0: Ja.
1: 1998.
0: Ja,
1: Eros Ramazzotti en Tina Turner. Helaas ook niet meer onder ons. Ik heb net even een telefoontje gehad inmiddels. Van de vrouw van George McRae. En die zei dat het heerlijk weer was op Aruba. En toen zei ik, want het is hier ook heel mooi weer. Ja, zegt ze, dat heb ik gehoord. Ze zijn er helemaal klaar voor. Ik heb gezegd, 5:10 gaan we je bellen.
0: Wij zijn er ook helemaal klaar voor.
1: Wij zijn er, tenminste, jij gaat het interview doen.
0: Ja.
1: Want mijn Engels, dat is echt steenkolen-Engels. Nou, dat wordt niks.
0: Dat van mij, we proberen het gewoon.
1: Ja, we gaan.
0: Nee hoor, dat gaat helemaal goed komen.
1: En anders
0: alle vertrouwen.
1: Ja, nou, ik heb ook heel veel vertrouwen in jou.
0: Goed, bijna aan het eind van
1: wat een slijmerij weer. Ja,
0: bijna aan het eind van de derde uur, dames en heren. We gaan nog even een nummertje draaien. En we eindigen met een instrumentaal liedje. We gaan nu even luisteren naar Bill Withers. En die heeft ook zijn sporen verdiend in de popmuziek. Begin jaren 70, Lovely Day. Oh.

0: Zo, het derde uur zit er weer op, luisteraars.
1: Wat een prachtige overgang.
0: Wat mooi, hè?
1: Wat heb je dat goed gedaan.
0: En wat een lovely day eigenlijk.
1: Wat een prachtige dag. Ja,
0: prachtige dag.
1: In Aruba is het ook een prachtige dag, zei ze. Ze zijn gisteren aangekomen. Maar dat had ik al verteld, geloof ik.
0: Dat had je mij al verteld.
1: Jongen.
0: Maar nog niet.
1: Vertel eens wat nieuws.
0: Inderdaad. Oké, zometeen op naar het vierde uur. Het laatste uur van A. en Hunze Backstage. Radio A. en Hunze, 12 Hunebedden. 1 geluid. Maar daar zal George niks van begrijpen, denk ik.
1: Ik denk het ook niet. Ik denk dat, maar hoewel George wel weet wat een Hunebed is.
0: Zal hij het weten?
1: Ja, vast en zeker.
0: Mag jij het hem vragen?
1: Ik ga hem dat vragen. Ik ga hem dat zeker vragen.
0: Goed, op naar het vierde uur. Dit was het derde uur van A. en Hunze Backstage. Wat mij betreft, tot zo.
1: Tot straks.
2: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar 1 bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: Dit is A. en Hunze Backstage.
5: A. en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
2: Goedemiddag.

Ja, ja, dit was George McRae en I Can't Leave You Alone. We proberen druk verbinding te maken met Aruba. Dus dat is nog niet echt goed gelukt. We gaan het overnieuw proberen, maar intussen tijd gaan we natuurlijk even een plaatje draaien van Joe Jackson. En het nummer Stubbing Out.

0: Mr. George McRae, 1974, en we draaiden de XL-uitvoering, namelijk Rock Your Baby.
1: En het was een hartstikke, tenminste, ik vond het een heel leuk interview.
0: Ja, zeker weten. Hij heel welwillend en heel sympathiek.
1: Ja, zeker, zeker. En hij krijgt het nog druk dat half jaar als hij daar is.
0: Hij gaat het komende half jaar gaat hij onttoeren door de Verenigde Staten. En een paar optredens in Aruba.
1: Maar als je kijkt naar zijn leeftijd, Hans.
0: 81 is hij. Ja,
1: 81 jaar en nog zo actief zijn.
0: Ja.
1: Als je de foto ook bekijkt op Facebook, aan onze backstage Facebook site. Dan zie je daar, dat is echt een foto up-to-date, hè?
0: Ja, en hij ziet er nog goed uit, hè?
1: Hij ziet er nog hartstikke goed uit.
0: En ik ben wel eens benieuwd, als ik naar een optreden zou gaan, of die nog die hoge stem, hè, of die dat nog kan bereiken. Want dat is vaak nog wel eens, ze kunnen veel meer
1: apparatuur. Ja, dat was ook zijn handelsmerk.
0: Dat was zijn handelsmerk. Ja, maar goed, ik vroeg hem dus op een gegeven moment ook van, dat ging in de wandelgangen, ging dat altijd rond, dat een nummer origineel geschreven werd voor Jim Gwen McRae.
1: Maar dat was niet waar dus.
0: Dat was niet waar. En ik had ook al eens een keer gelezen dat het eerst naar Jimmy Bo Horn, maar dat was ook een bekende van Henry Wayne Casey en Richard Finch. Maar dat was ook niet zo. Nee, zegt hij van de fake news.
1: Ja, maar hij had het dan ook over Fox. Ik weet niet of je dat meegekregen
0: hebt. Ja.
1: Fox die had dat bericht de wereld ingebracht. Dat nummer was voor zijn ex-vrouw Gwen.
0: Ja, en wat moet je geloven dan? Ik stel de vraag en we hadden hem op papier staan.
1: Ja, dus, nee.
0: En wat ik ook heel leuk vond, en daar herken ik hem wel een beetje in. Waardoor werd je geïnspireerd? En hij werd met name geïnspireerd door Smokey Robinson.
1: Smokey Robinson, maar zo, ook Michael Jackson. Hè?
0: En ook Michael Jackson inderdaad. Maar goed, Michael Jackson die kwam pas later. Op, die had in de jaren 70 begon hij met rustige liedjes met Ben.
1: Ja.
0: En later, toen hij zich aansloot bij zijn oudere broers, toen hadden ze veel succes. En later natuurlijk solo nog weer.
1: Ja.
0: Maar ik herken het wel van George dat hij geïnspireerd werd door Smokey Robinson. Want Smokey Robinson die heeft ook een falset stem. Die zingt ook wat hoger.
1: Ja.
0: Dus,
1: noem je een falset stem?
0: Okay. The Tears of a Clown.
1: Ja,
0: het is over clown.
1: Oh, die kunnen we nog eens een keertje
0: draaien. Die gaan we nog even draaien. Misschien luistert hij nog mee op Aruba.
1: Ja.
0: Dus we zoeken hem op en we draaien hem even.
1: Ja, we gaan nog een nummer. Maar we gaan eerst even een andere draaien.
0: Wat wil je draaien?
1: Nou, hij draait al. Goed is, hoor je hem ook op de koptelefoon nou.
0: Heerlijk. Heerlijk.
1: Commodores, Three Times a Lady.
2: Dat was ook niet.

0: Ik zou zeggen, Riemer, ook maar een keer in de uitzending halen deze meneer Lionel Richie.
1: Ja, Lionel Richie die schijnt wat problemen met zijn hart gehad te hebben.
0: Oké, ik heb
1: er wat van gehoord.
0: Nee, ik heb er niks van gehoord.
1: Nee, het was laatst op televisie. Maar dat was gewoon even in het voorbijgaan. Toen ik voor de televisie langsliep, toen hoorde ik dat hij in het ziekenhuis gelegen heeft met een of andere hartkwaal. Maar spijker mij daar niet aan vast.
0: Maar ook een geweldig nummer, hè? Free Time to Lady. Echt easy listening. Maar... En het leuke is, Lionel Richie, die heeft natuurlijk een hele tijd meegespeeld bij de Commodores. Maar niet als zanger. Niet als zanger.
1: Hij was backing vocal, toch?
0: Ja, hij was backing vocal en hij speelde saxofoon. Hij is als saxofonist is hij binnengekomen bij de Commodores.
1: Okay.
0: En later is hij gebombardeerd tot zanger.
1: Oké. Okay. Hey, we hadden het net over George McRae en over zijn voorbeelden.
0: Ja.
1: Waar hij zijn inspiraties weghaalde. En het volgende nummer, daar haalde hij ook zijn inspiratie vandaan. Kun je nog herinneren welke dat er was?
0: Dat denk ik. Smokey Robinson en The Tears of a Clown.

0: Diezelfde hoge falsetto-stem is het eigenlijk, hè, van Smokey Robinson.
1: Ja. Goed. Ja, daar was George McRae best wel verliefd op, hè? Op die stem ook. Hè?
0: Ja, inderdaad.
1: En, verliefd in de zin van het...
0: Van
1: het muziekgebeuren op zijn vakgebied. Laat ik het zo zeggen.
0: Riemer, jij zit te springen om een aantal nieuwsflitsen aan te kondigen.
1: Ja, nou aankondigen we de
0: Zal ik ze dan aankondigen?
1: Gooi de jingle er maar in.
2: A.N. Hunze nieuwsflits uit de regio.
0: Ga je gang.
1: Er is een belangrijke stap gezet voor de uitbreiding van de woningmarkt in Gieten. De gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan voor een nieuw kleinschalig woonwijkje. Er komen zowel starters als seniorenwoningen. Met het besluit komt er eindelijk zicht op de bouw van betaalbare woningen waar de afgelopen jaren vanuit het dorp veel vraag naar was. De verkoop start naar verwachting begin volgend jaar. Het oude sociale netwerk Hives is weer tot leven gewekt. Gebruikers kunnen na 13 jaar afwezigheid opnieuw een profiel aanmaken, krabbel sturen en een dansende bananen emoticons gebruiken. Hoewel het initiatief niet uit de koker van de oorspronkelijke eigenaren komt, trekt de nostalgische site al duizenden nieuwsgierige Nederlanders. Ook bij Omroep Maat wordt op de redactie inmiddels weer volop gekrabbeld. Een anonieme inleveractie voor illegaal vuurwerk in de regio heeft tientallen kilo's gevaarlijk knal- en siervuurwerk opgeleverd. Inwoners konden het materiaal inleveren zonder risico op een boete of strafblad. De actie is opgezet door de politie en de gemeente om het risico op overlast en gevaarlijke situaties tijdens de komende jaarwisseling terug te dringen. De autoriteiten spreken van een bovenverwacht resultaat. In het CMB-museum, oftewel het QB and the Blizzard Museum in Grollo, is een nieuwe tijdelijke expositie officieel geopend. De tentoonstelling belicht een tot dusver onderbelicht tijdperk uit de geschiedenis van de roemruchte Drentse bluesband. Met niet eerder vertoonde foto's, handgeschreven songteksten en originele instrumenten biedt de expositie een unieke blik achter de schermen. De tentoonstelling is de komende maanden geopend voor het publiek. Veehouders in Drenthe maken zich zorgen over de lange wachttijden bij DNA-onderzoek naar vermoedelijke aanvallen door wolven. Doordat het gecontracteerde laboratorium overbelast is, duurt het soms weken voordat er uitsluitsel is. Zonder officiële bevestiging kunnen boeren geen aanspraak maken op schadevergoeding. De provincie heeft bij de minister opheldering en een snellere afhandeling geëist.

0: I really love.
1: 1974, Muts, met die uitstekende zanger Glass Gray. En dat was Tiger Feet, de opvolger destijds van Dynamite. En later kwam nog eens een keer weer The Cat Crept In.
2: Ja, Glass Gray, ook helaas niet meer onder ons. Hadden Henk en ik tijdens het korte pauzetje wat we hebben gehad, we nog even over gehad. Ja, dat is ook niet meer. Maar wat mij speciaal bijbleef bij deze groep, dat dansen van die gasten.
1: Ja, die danspasjes.
2: Ja. Ja, maar ook dat ze zo met die gitaren zo heen en weer gingen. Dat ik zat altijd te denken, ik denk, als die halzen van de gitaren tegen elkaar aanknallen, ja, dan is het echt over en uit, hè? Ja. Dan is het over en uit.
1: Echt muziek uit lang vervlogen tijden.
2: Ja, lange jassen. Van ja, die lange jassen. Ja, geweldig mooi. Ja.
1: We gaan nog even een beetje reggae draaien, denk ik. Heb ik wel zin in eigenlijk.
2: Jij bent een beetje reggae-achtig. Ja. Je bent je een klein beetje aan voorbereiden voor zaterdagavond.
1: Jij hebt hem door.
2: Ik heb hem helemaal door. Je bent je helemaal aan het inleven. Volgens mij is vanaf nu tot aan zaterdagavond jouw hoofd helemaal op reggae ingesteld.
1: Mijn hoofd zit vol met reggae.
2: Nou, ben benieuwd.

0: What is Life?
1: Black Uhuru. En het is net het programma 1 van de 8. Black Uhuru, ik had er eigenlijk zelf nog nooit van gehoord. Jij misschien wel. Maar
0: ja, Black Uhuru.
1: Black Uhuru. En ik denk, ik wil toch eens even kijken. Het is net 1 van de 8, dat spelprogramma. Ken je die?
2: Ja. Nee?
1: Maar ja, Black Uhuru is een van de meest invloedrijke en vernieuwende roots reggae bands uit Jamaica. Opgericht in 1972 in de wijk Waterhouse in Kingston. De naam Uhuru is het Swahili woord voor vrijheid. Ze staan bekend om hun rauwe Waterhouse sound, zware dub effecten en de introductie van een strakke, moderne productiestijl binnen het genre.
0: En nou, dat hoorde je in What is Life?
1: Dat hoorde je zeker inderdaad in het nummer.
0: Ja, en we hebben ook een hele bekende band. Ik heb ze al eens live zien optreden, al jaren geleden. En daarmee heb ik het over UB40.
1: Ja, de grootste coverband, hè?
0: De grootste coverband. Zijn allemaal covers, hè? Ze hebben een paar nummers zelf gemaakt, maar die zijn op de vingers van één hand te tellen.
1: Ja, klopt.
0: Oké, nou, nog eventjes te gaan,
1: Ach ja, dan zit er alweer op.
0: Dan zit er alweer op. Even een jingeltje tussendoor.
3: A en Hunze Backstage. Van 2 tot 6. Met Riemen Velfkamp, Koos Kempinga en Hans ten Hoven.
0: En zo is het
1: helemaal. Jouw.

0: Hansi. Riemert. Uit het jaar 1974. Echte palingsound van de Cats.
1: Zeker.
0: Nog niet zo lang geleden ben ik in het Palingsound Museum geweest.
1: Ja, in Volendam. In het Volendamse.
0: Ja, maar ik had hem groter verwacht. Maar wel heel interessant wat er allemaal stond daar. Kijk, dat is boven het Bok-restaurant in Volendam.
1: Ja, dat klopt. Maar als jij het... Jij verwacht het groter, maar dan moet je even naar Edam gaan. En dan moet je naar...
0: Ja, daar is het Ketsmuseum.
1: Daar is het Ketsmuseum. Dat wordt bestuurd door Johan Tal. Een hele, hele aardige, aimabele vent. En die kan je echt alles vertellen over de Cats. Echt werkelijk
0: Misschien is dat wel een keer leuk om die in de uitzending te halen.
1: Dan moet hij vanuit Volendam. Ik denk, ja, het telefoon. Ja, ik heb wel contact. Ik heb zijn contactgegevens, heb ik wel.
0: Ik bedoel, als het zover is dat we weer op een...
1: Ontspruiten ons allemaal nieuwe ideeën.
0: Allemaal leuke ideeën en ik zit er vol van. Maar waar ik ook vol van zit, dat die 4 uur er haast alweer op zitten. Ja. Moeten we naar huis? Nou vind ik dat naar huis gaan niet zo erg. Maar dat we weer een week moeten wachten op aflevering 39 van Arnhunze Backstage.
1: Die week gaat ook zo weer om. Radio Arnhunze, dames en heren. Ook aandacht voor het nationaal product natuurlijk. De Cats en rock and roll. Maar ook voor het oudere werk uit de jaren 70. En we gaan luisteren naar een oudje van Steeler's Wheel met Jerry Rafferty en Joe Egan. En...
0: Late
1: Again.
0: Again.
2: Late Again.

0: Hele goede overgang, Hans.
1: Dat dacht ik.
0: Zo, ben je disjockey geweest vroeger?
1: Vroeger, heel vroeger.
0: Heel vroeger.
1: En af en toe...
0: was in de vorige eeuw waarschijnlijk.
1: Ja, dat was in 1856.
0: Ja.
1: Dames en heren, het zit er weer op. 4 uur Radio A&Hunze backstage. En we hebben leuke dingen gedaan, Riemer.
0: Ja, het eerste uur was wel een beetje chaotisch. Maar goed, dat is ons...

0: ons niet kwalijk genomen in ieder geval. Maar de overige uren daarna was geweldig. Het interview met George McRae, fantastisch.
1: Ja, liep lekker.
0: Binnenkort een interview met Mai Tai. Tot volgende week.
1: Tot ziens.
2: Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: We zijn in Anlo, waar we praten met Lucien van der Boor... over haar bedrijf Peer de Grut Equicoaching.
7: Ze zijn allebei op leeftijd en als het heel hard regent, dan blijft hij slapen. Maar dan moeten we even de eigenaren van Jan is hier, of is Jan bij jullie? Ja, die is hier. Ah, Jan, jongen, hou eens op. Oeh, dat is lekker, hè? Dit is madame.
6: Het is blijkbaar een levendig bedrijf. Tijd om kennis te maken met Lucien.
8: Ik ben vandaag weer op stap voor Asselij. En we zijn een eindje buiten Assen. Hele mooie route gereden en uiteindelijk beland in Anlo. Want daar woont onze collega Lucien van der Boor. En die werkt ook bij Radio A in Hunze. Maar we kennen Lucien ook... Als collega ook vaak meegeholpen en meegepresenteerd met de live-uitzending en TT-uitzending. Hartstikke leuk. Dus wij dachten van, heel benieuwd wat voor talenten Lucien nog meer heeft. Lucien, wij zijn gast in jouw, of jullie, hele mooie boerderij in Anlo. Eerst ben ik wel heel benieuwd van welke eeuw is deze boerderij?
7: Ja, die is van de vorige eeuw. Deze boerderij is in 1912 of in 1914 gebouwd. En ik ben daar een beetje onduidelijkheid over, omdat er namelijk een steen bij de voordeur zit. Daar staat 1912 op en er staat ook... dwars doorheen 1914. Gentse kantnoot, zeg maar. Zoiets.
8: Heeft toch een kindje misschien even gekrast op een onbewaakt ogenblik? Zo van, ik heb leren tellen op school en ik doe het gewoon in 14.
7: Ja, dat zou best kunnen. Het schijnt ook dat deze boerderij eerst omgekeerd heeft gestaan. Dat er brand is geweest en later weer is opgebouwd. Maar we hebben daar verder niet zoveel aanwijzingen verder voor kunnen vinden. En de mensen die dat eventueel zouden kunnen vertellen, die leven niet meer.
8: Ja. En verder, we zitten in een van de prachtige kamers en die gebruik jij voor je bedrijf.
7: Ja.
8: Hoe heet jouw bedrijf?
7: Peer de Grut Equicoaching. En dat staat voor paardencoaching.
8: Paardencoaching,
7: ja. En Peer de Grut, Grut. Het kan natuurlijk veel kinderen zijn, mm-hmm. hè, Grut. Het kunnen ook grutjes zijn dat je kan eten. Ja. Maar ook een beetje een soort van troep mensen, Grut. En peerden, dat is logisch, komt van paard. En Peer de Grut is eigenlijk daar een combinatie van. Ik eigenlijk niet al te serieus nemen in die zin. Ik vond het wel leuk. En ik werk ook wel met kinderen.
8: Mooi, dus volwassenen. Mooie combinatie.
7: Ja, volwassenen en kinderen.
8: Ja, zeker. En Lucien, wat doe jij als paardencoach?
7: Ja, ik heb twee paarden. Ja, voor kenners onder paarden betekent dat ik heb één KWPN'er. Dat is een warmbloed paard. Hij heet Wilco. Het is een ruin. Hij is inmiddels 23 jaar. En een uitstekend coachingspaard. Het is een lief paard. Heel erg gericht op energie, op mensen. En ik heb een halve Fries. Dat klinkt ook een beetje raar, net of je een half paard hebt. Maar het is dus een kruising tussen een Friese, zo'n zwarte Fries paard. Mm-hmm. En een Palomino. Palomino hengst is een lichtbruin gekleurde paard met lichte manen. Dus je krijgt daar een beetje een aparte combi van.
8: Ja, dat is
7: beetje bronsachtig.
8: Zie je die niet zo heel vaak in het weiland?
7: Nee, niet zo vaak.
8: Nee, zeker.
7: Nee.
8: En hoe lang ben jij al paardencoach?
7: Ik ben het onderhand al 7 jaar.
8: Oh, dat is ook alweer een hele tijd.
7: Ja.
8: En vroeger ook als kind al begonnen met paardrijden?
7: Ik ben wel begonnen met paardrijden. Coaching, dan rij je eigenlijk niet. Maar paardrijden, ik rij graag paard. Ik mocht eigenlijk niet rijden van mijn moeder. Want zij had een heel ernstig ongeluk gehad met paardrijden. Dus ging ik met mijn vriendinnetje naar Zeegse. Toen ik 1 jaar of 8 was.
8: Oh,
7: want dan kon je nog gewoon een pony huren. Er werd helemaal niet gevraagd of je kon rijden. Je kreeg gewoon zo'n beest mee en een ritje er maar mee. Ja, toen kwam mijn moeder daarachter. Dus toen waren de rapen gaar. Mm-hmm. Ja, toen zei ze van, als je dan toch zo ongehoorzaam bent, ga dan maar op les.
8: Ja, dan kon ze je ook wat in de gaten houden.
7: Dan had ik tenminste iemand die op mij lette als ik aan het paardrijden was.
8: Ja, precies.
7: Ja, dus ik heb toen wel steeds... Ik heb altijd wel bij een manege gereden. Ik heb nooit een eigen paard gehad.
8: Mm-hmm. Maar wanneer is je belangstelling gevormd, zeg maar, dat je dacht van, ik kan wel iets daarmee doen naar andere mensen toe, in combinatie met nu mijn twee paarden die mij daarbij ondersteunen?
7: Dat is eigenlijk een lang verhaal. Kort hiervoor was ik makelaar-taxateur. Dus het is een heel ander beroep.
8: Mm-hmm. Ja.
7: Dus je werkt dan ook veel met mensen. En daarvoor werkte ik in de psychiatrie. Dus ik heb een bijzondere loopbaan achter de rug, zeg maar. En toen werd ik op een bepaald moment... Met een bepaalde leeftijd dacht ik, is dit alles? En ik dacht, hoe kan ik het nuttige en het aangename eens met elkaar combineren? Ik hou van het werken met mensen, maar ik hou ook heel veel van werken met dieren. En op een gegeven moment was het zover dat ik dacht van, misschien kan ik wel iets met coaching doen. En toen kwam er iemand, een jonge dame bij mij aan de deur. Die was doorverwezen via een gemeenschappelijke kennis. En die zocht eigenlijk ruimte om met haar paard paardencoaching te gaan geven. En zij deed dat op de Canadese methode. Volgens de Canadese methode. Ja, en het was zo'n klik dat ik zei van, ik heb hier de ruimte, ik heb ook paarden. Als jij mij leert hoe die methode gaat, dan gaan we gewoon samenwerken. En toen zijn we samen begonnen, 7 jaar geleden.
8: Oké, maar je hebt dus twee of misschien wel meer opleidingen als paardencoach. Maar de Canadese methode, wat verschilt het?
7: De Canadese methode, ik mag dus coachen. Ik mag gewoon mensen coachen, omdat ik gewoon... In de tijd dat ik in de psychiatrie zat, dat heet nu SPH, Sociaal en Pedagogische Hulpverlening. Dat heb ik allemaal gedaan, dus je mag coachen. In de opleidingen zit coaching al.
8: Ja.
7: Maar ik heb geen specifieke opleiding voor paardencoach. Ik heb dus de Canadese methode voor coaching. Nou, eigenlijk is het paarden trainen. Het is een trainingsmethode vanuit Canada om wilde paarden tam te maken.
9: Oh ja, ja.
7: En dat doen ze in Canada door middel van energie. Mm-hmm. En het is een hele paardvriendelijke methode. En paarden reageren dus ook op bepaalde aanwijzingen van jouw lichaam. Mm-hmm. En van jouw uitstraling.
9: Die lees je eigenlijk, hè?
7: Ja, en dat doen ze volgens een bepaalde structuur. Mm-hmm. En die is overal hetzelfde en die geldt voor elk paard. Ja. Maakt niet uit welk paard het is. Mm-hmm. Ja. En dat heeft ze mij geleerd. En wij hebben dat een aantal jaren samen gedaan. Totdat zij ging trouwen en kindertjes kreeg. Kindje kreeg.
9: Toen dacht ik, ja, een zeer druk kreeg. Bezette Lucien. Dat kan er wel bij, want dat vind ik heel leuk. En daar hebben andere mensen ook heel veel aan. Dus, dus met open armen ontvangen natuurlijk. Ja.
7: En ja, sinds die tijd doe ik het wel alleen. Dat zij natuurlijk ook met haar man had zij al een bedrijf in de IT. Dus dat is een beetje gegroeid. Toen zei ik van, nou, als ik dan een grote groep heb van 10 man... dan vraag ik haar erbij. Maar in principe doe ik maximaal 5 man.
9: Oké, en heb je 1 paard voor 5 mensen?
7: Ja, en ik hangt er ook een beetje van af. Ik heb natuurlijk 2 paarden, dus ik kan ze allebei inzetten.
9: Ja.
7: En ik zet allebei bij verschillende onderdelen neer. Ik heb een onderdeel leiden en een onderdeel sturen. Dus met name voor trainingsdoeleinden voor leidinggevenden is het heel erg een mooie methode.
9: Ja.
7: Dus dan kan je eigenlijk door middel van opdrachten die ik dan geef, zeg maar, aan degene die gecoacht wordt, ook zien en merken. Mensen kunnen ook zien wat er gebeurt. Hoe een paard reageert.
9: Ja, dus en heb je ook wel bijvoorbeeld, dit is dan specifiek, ik denk even aan iemand die wat moeite heeft om zijn plek te vinden binnen een organisatie. Die komt misschien 1-op-1 bij jou voor de coaching.
7: Kan, ja.
9: En dat bevalt heel goed, maar is het daarna ook een vervolg? Dat je zegt van, ik heb 4 collega's en daar wil ik graag in die groep van 5.
7: Dat kan.
9: Weer mee verder, zeg maar. En dan komt er uiteindelijk een eindresultaat en dat ga je bespreken.
7: Wat ik wel eens doe, zeg maar, dat ik een. Ik ben ook wel eens onderdeel van een coaching. Van een coach van een groot bedrijf. Dan komt diegene hier en die zegt van, ik heb een aantal mensen. Dan wil ik graag dat die gecoacht worden. Maar die kent die mensen het beste. En die maakt dan zeg maar dat oordeel van hoe die groep verder moet. Ik ken doorsnee eigenlijk niemand.
9: Nee.
7: Ik ken eigenlijk niemand. Dat vind ik eigenlijk heel prettig. Want ik ben dan ook onbevangen.
9: Ja, precies.
7: Dus als er iets gebeurt tijdens de coaching sessies. Mm-hmm. Dat de opdracht gedaan wordt. En dat wordt op een bepaalde manier gedaan. En het paard reageert op een bepaalde manier. En ik confronteer zeg maar de coachie daarmee. Dan is dat gewoon... Ja, eigenlijk ook heel eerlijk, want ik ken diegene niet.
9: Mm-hmm.
7: Ja. Ik kan alleen maar zeggen, goh, gebeurt het vaker dat dit zo gebeurt... of dat het niet zo gaat, of dat, dat je hierdoor geraakt bent... of dat je over je heen laat lopen... Mm-hmm. of dat je juist afstand schept. Dat kan ik lezen in een paard.
9: Ja. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel situaties... waar jij ook in getraind bent om dat te herkennen. Maar hoe is het voor het paard om... het grote hoofd is op een gegeven moment vol.
7: Ja.
9: Wat zie jij bij jouw 2 paarden?
7: Als ze er zat van zijn.
9: Als ze er helemaal zat van zijn.
7: Dat zie je. Ja, hoe moet je dat zeggen? Kijk, iemand kan natuurlijk heel, heel weinig energie hebben. Maar als een paard geen energie meer heeft... dan denkt hij van, schiet maar in de kerstboom. Want ik doe het niet meer. Ja, dan wordt het heel lastig. Mm-hmm. Ik test dat wel eens. Want soms kan het ook aan een coachie liggen. Als er wat minder energie ligt, zeg maar. Mm-hmm. En dan ga ik zelf wel eens even kijken of het daar ook echt aan ligt. En dan, meestal, ik herken het natuurlijk na zoveel jaren, herken ik het wel. En dan zeg ik, jongens, we gaan even een ander paard pakken. Want ja, deze meneer of mevrouw is er wel klaar mee. En die moet eventjes het hoofd leeg hebben.
9: Even lekker erbij in. En,
7: ja, dan gaan ze erbij
9: even,
7: in.
9: Het eruit galopperen, zeg maar. Ja, precies.
7: Maar andersom heb ik het ook wel eens gehad. Uh-huh. Ik had een keer dat het oudere paard, die had wat aan zijn oog gehad. Er was een vlieg ingevlogen. En die had die week daarvoor een beetje een dik oog. En die was een beetje, die sloeg steeds met zijn hoofd. Uh-huh. Nou, dat is als je paarden niet gewend bent en je loopt er dan naast. En je moet er van mij dan, leg maar, naast lopen. Of je hebt er dan een lijntje vast. Ja, dan is dat best wel een beetje spannend. Want je weet niet wat dat paard gaat doen.
9: Ja.
7: En toen zei ik van, nou, dit gaan we even niet doen. We gaan eventjes het paard weer in de wei zetten. Want hij heeft te veel last van zijn oog. En zo kunnen we niet met elkaar werken. Mm. Nou, het is... hij ging de wei in en we haalden het andere paard op. Nou, dat ging allemaal prima. Maar hij ging steeds dichterbij staan. Hij wilde steeds... Hij, op een gegeven moment dacht ik, denk, nou, hij wil gewoon ook weer coachen. Hij vindt dat leuk. Mm-hmm. Ik zei, nou, zullen we dat toch maar doen? En hij was ook minder met zijn hoofd aan het slaan. Dus ik zei, nou, vooruit, kom er maar bij. En we hebben dat toen gedaan. En hij vond het geweldig. Hij heeft geen enkele met zijn hoofd geslagen. Ja, hij heeft
9: heel bijzonder.
7: Echt, dat is echt heel bijzonder. Ja. Hij vond het echt, hij wilde er gewoon graag bij horen.
9: Toch merk je dan hoe graag ze ook iets voor jou willen doen. En iets voor je willen betekenen.
7: Ja, ze krijgen natuurlijk ook hele prettige aandacht. Want ja, nieuwe mensen zijn altijd vaak heel erg lief tegen de paarden. Kroelen. En dus dat vinden ze ook wel heel prettig.
9: Dat kunnen ze goed hebben. We gaan straks nog even naar jouw twee paarden toe.
7: Ja, zeker.
9: Even kennismaken. En heb je al gezegd dat dat kon. En Bert en ik werden ook al begroet door een hele lieve hond. Ja. Je kwam er net aan met wandelen en zo. Maar we maakten even kennis met de hond. Maar toen zag ik ook wel een hele alerte blik. En even gevraagd van, is deze hond ook, ook van zichzelf al bezig om jou te helpen met een soort van coaching?
7: Ja, ik zet haar wel eens in. Het is een Duitse herder. Het is een eigen fok. Ze is inmiddels 9, dus ze is wel op leeftijd. Maar ik zet haar ook wel eens in tijdens coaching. Het is ook net wat je zegt, een hele lieve hond. Maar het is geen doetje, want nu kwam ik eraan, maar als omgekeerd, zeg maar, dan had ze jullie wel heel erg met blaffend begroet. Ze is wel heel erg waaks, namelijk. Maar omdat ze gewoon... zij is gewoon... Ja, als bij kinderen met spelen vindt ze geweldig. En ze is ook heel gehoorzaam. En het voordeel daarvan is dat als een kindje wat bang is voor honden... zij heel erg goed is, want je hoeft maar één keer, ik noem maar wat hoor, even zitten zeggen en dan luistert ze. Dus dat wekt ook vertrouwen.
9: Ja, absoluut. En
7: dus die het is zo'n grote hond, maar ik hoef dat maar te zeggen en het gebeurt. Mm-hmm. En op een gegeven moment dan spelen ze, rafotten ze met haar. En dan denk je van, oké, toen ze hier kwam vond ze het allemaal een beetje eng en spannend. En ik heb ook wel agility spullen. Dus ik heb zo'n grote ruimte waar ze doorheen kunnen gaan. Zo'n soort kokerachtig iets.
9: Zo'n slurf.
7: Zo'n slurf, zo'n plastic precies, slurf. Ja. Ergens overheen springen en allemaal dat soort dingen.
9: Kinderen er ook bij.
7: En die kinderen vinden het geweldig.
9: Ja, en dat werkt ook op een hele natuurlijke manier natuurlijk. Hè? Dan heb je het eigenlijk niet eens over therapie. Maar dat vindt zich vanzelf mens en dier.
7: Ja.
9: Kind en dier in dit geval, maar
7: Maar het is goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen.
9: Ja.
7: Ja.
9: Nou, we gaan zo meteen met jou naar de paarden. Maar Lucien, als laatste nog even van... hebben jullie nog meer dieren?
7: We hebben één kip.
9: Ja, oké.
7: Eén kip. Misschien zien we die nog wel, maar meestal zitten hier voor de deur. En zij heeft een vriendje, die woont hier tegenover. Dat is de haan, dat is één haan.
9: Oh, okay.
7: Ja, ze zijn allebei overgebleven uit een koppeltje... wat eigenlijk
10: allemaal overleden is. Maar de haan heet Jan en die komt haar elke ochtend ophalen. Dan scharrelen ze de hele dag en 's avonds brengt hij haar naar huis.
9: Het is echt
10: fantastisch.
9: Een voorbeeld voor veel mensen.
10: Ja, zeker. Ja, en zelfs hij laat haar ook als eerste altijd eten en zo. En, hij heeft haar ook wel eens gered, omdat een andere hond die dacht, oh, dat kippetje is wel een lekker kippetje. Nou, dat heeft die hond geweten. Die haan die viel toen de hond aan.
9: Zo. Ja, en die zijn allebei op leeftijd.
10: Ze zijn allebei op leeftijd. Auto, als het heel hard regent, dan blijft hij slapen.
9: Oh. Ja.
10: Maar dan moeten we even de eigenaren van Jan is hier. Of is Jan bij jullie? Ja, die is hier.
9: Ja, dat is sowieso een kinderboek van.
10: Ja, echt waar.
9: Echt geweldig. Het is met tekeningen erbij. Ja, echt ziet het helemaal voor me. Ja. Nou, we gaan even met jou mee naar buiten, Lucia.
10: Ja, dat is goed.

0: Kom maar, loop eens door. Stapje. Ja, kom maar, madame. Kom eens. Oh, dat is lekker, hè?
1: Oh, dit kun je mooi opnemen, Bert.
0: Ja, oeh, dat is lekker. Dit is madame.
1: Hi, hallo.
0: Lekkere geluidjes, hè? Hier zo, smakgeluidjes.
1: Even ja, ze hebben net veel iets lekkers van jou gaten. Ja, er zijn inderdaad heel veel
0: veel vliegen.
1: Ja, en hoe heet je andere paard?
0: De bruine heet Wilco.
1: Ja.
0: Die is 23 en deze dame, madame, is 9.
1: Oké. Okay. Ja. En ze zijn ook echt samen heel goed.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is natuurlijk belangrijk als je twee paarden hebt. Dat ja, want ze wel je goed met elkaar op kunnen.
0: Je zet ze gewoon maar bij elkaar en je hoopt maar dan dat het goed gaat. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, nee hoor, dit gaat heel goed met z'n tweetjes. Ze zijn ook verknocht aan elkaar. En Wilco die komt hier uit Anlo. Die heeft bij de boer verderop gestaan. Ja, dit is de inloopstal.
1: Ja, wat minder.
0: Als je hier ingaat, daar staat zeg maar water.
1: Ja.
0: En dan kan ze eventueel daar ook voeren. En ze hebben verder, de rest hebben ze het land hieromheen, wat je ziet.
1: Dat is heel veel ruimte. En een lekker ruimte in de stal, ook met dit weer.
0: Ja, daar zijn geen vliegen. Cool. In de vliegen hebben wij boerenzwaluwen. Mm-hmm. En die eten alle vliegen op.
1: Oh ja.
0: Dus gaan wel eens gewoon van ellende, omdat er buiten dan gewoon heel veel vliegen zijn. Gaan ze gewoon naar binnen toe.
1: Ja.
0: En dan staan ze daar even en dan hebben ze een rust.
1: Ja, nou die mogelijkheid hebben jullie ook goed voor hun ervoor gezorgd. In ieder geval. Ja. Maar dat ecosysteem dat werkt dan gewoon van grote naar kleine dieren. Want ze lossen het eigenlijk onderling ook op, merk je dan. Hè?
0: Ze lossen het zelf op.
1: Ja.
0: En dat doen ze ook heel goed. Nou, dan denkt zij van, het is wel goed. zij kan heel goed tegen warmte.
1: Oh ja.
0: Ja, en de andere paard ook wel hoor. Ja, ineens op, lieverd. Ik heb niks meer. Nou, dan niet. Dan gaan we weer weg.
1: Ja, we hebben hier nog de kip en de haan. En Jan heet de haan en die hoor je ook heel duidelijk.
0: Ja, die
1: door
0: hoor
1: het
0: je.
1: Gesprek even mee praten.
0: Nou, je hoort ook andere animale geluiden.
1: Ja, dat is helemaal. Ja. En waar doe jij de coaching?
0: In de bak, zeg maar.
1: In de paardenbak.
0: Kijk, wil je dat even zien?
1: Ik zie het even van afstand.
0: Ja, dat is ook, je kunt ook een beetje opzij gaan, kan je het een beetje zien. Maar de bak halveer ik dan, als het ware.
1: Ja.
0: De bak halveer ik, kom maar hoor. Ja, ik heb jouw hand.
1: Ja. Nee, en maar dan, ik luister naar jou.
0: Ja, okay. En dan gaan we dan daar, zeg maar, degene die dan in de bak staat, die is dan de kudde met het paard.
1: Eén persoon.
0: Ja, we doen het altijd. Ik doe altijd één op één. En ik sta dan zelf buiten de, zeg maar, niet waar jij nu staat, maar even eentje verder of achter dat verdere hout.
1: Ja.
0: En dan geef ik aanwijzingen. Tenzij iemand zegt van, ik vind het heel spannend, dan ga ik er wel eens bij in.
1: Ja, oké. Ja.
0: Dan ga ik er bij in en dan zeg ik van, nou, zullen we gewoon samen even lopen? En dan gaat het meestal ook goed.
1: En komt die spanning dan ook echt van het paard is groot, onbekend, ik ben niet gewend met paarden om te gaan? Of komt die spanning omdat er dan ook een stukje coaching bij komt kijken en een confrontatie met jezelf?
0: Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is van beide. Want het is natuurlijk, als je er nog naast staat, we hebben net eventjes de paarden gevoerd, dan zijn ze ook al. Er zit een hek tussen, maar misschien ben je wel blij dat het hek ertussen zit. Hmm. Maar als je er gewoon naast staat, dan is het wel imposant. Het zijn geen kleine paarden.
1: Nee, het zijn geen kleine paarden, nee.
0: Ik heb wel eens een keer het paardje van de overbuurvrouw geleend.
1: Want toen was, een hobbelpaard?
0: Nee, dat is een mini paardje. Die is ongeveer 90 centimeter hoog.
1: Ja.
0: En er was iemand die vond het zo spannend. En toen zei ik van, nou, we hebben ook een kleine paardje. Zou je dat beter vinden? Ja, dat vond diegene wel beter. Nou, je hebt er veel meer werk van. Achteraf, maar goed. Dat weet men niet. Omdat het gewoon niet zo imposant is. Ja. Maar het was ontzettend leuk om te doen met een kleine paardje. Want die is ook heel gevoelig voor energie. Maar alleen die loopt al sneller.
1: Ja,
0: dus. En dat is wel het mooie met een beetje grotere paarden. Het is ook iets rustiger.
1: Ja.
0: Maar met de kleine paardjes was het ook echt heel erg leuk.
1: Dus voor jou ook even kijken van of dat werkt. En dan,
0: Ik had hem al vaker gezien en ook getraind, zeg maar. Samen met de buurvrouw. Want met de buurvrouw men ik ook samen met het, zeg maar, de halve Fries.
1: Oh ja.
0: Dus de halve Fries gaat ook voor de kar.
1: Ja.
0: Dus en soms hebben wij ook wel mancoaching gedaan. Dan kom je, zeg maar, op de kar en dan doen we dan... maar dat doen we altijd met z'n tweeën.
1: Oké.
0: Ja. Ja. Dan geeft iemand les aan het mennen, zeg maar, coachen. En de ander, ja, die moet erop en eraf. Want het wordt ook wel eens gemest en dan moet het opgeruimd worden.
1: Ja, zeker, ja.
0: En dat hebben we ook wel eens met groepen gedaan. Ja, en dan is het ook wel heel erg leuk als je met een groep leidinggevende bent en de directeur moet even de mest opruimen.
1: Het hoort er allemaal bij. Nou, ja. Lucien, als er nou luisteraars zijn die zeggen van, nou, dit lijkt me toch wel heel erg leuk. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat gaat. Waar kunnen ze naartoe voor informatie?
0: Nou, dan kunnen ze naar www.peerdegrut.nl.
1: Ja.
0: En daar kunnen ze, zeg maar, via contactformulier of ze kunnen bellen voor een afspraak.
1: Ja.
0: Ja, dat kan allemaal.
1: En dan hoort daar nog een korte intro bij qua kennismaking voor de telefoon bijvoorbeeld? Of
0: ja, dat kan hoor. Dat
1: ter
0: kan.
1: Plekke.
0: Wat men wil.
1: Oh, okay.
0: Wat men wil. Voor informatie is het altijd makkelijk om even te bellen. Maar je kunt ook gewoon een afspraak maken. Yes. En ik neem altijd de tijd. Het staat ongeveer een uur voor, maar ik probeer altijd... eigenlijk trekken we ons daar niet zoveel van aan.
1: Kan wat
0: uitlopen. Ja.
1: Nou, ja. Volgens mij hebben we alle informatie. En we zijn heel blij dat we hier te gast mochten zijn. En heel leuk om jou ook als collega hele andere werkzaamheden te zien doen dan presentator bij... Radio A en Hunsen natuurlijk.
0: Ja, dus, dat is zeker anders.
1: Zeker. Lucien, dankjewel voor het gesprek en graag tot een volgende keer.
0: Nou, graag gedaan en zeker graag tot de volgende keer. Dankjewel.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

wat ook nog erg belangrijk is om te weten, dat drugs neem je snel in de hand, maar dat moet je dus niet doen. Het is belangrijk dat jij drugs in de hand hebt en niet omgekeerd. En dan schiet het helemaal weer. Ik moet zelf toegeven dat ik wel eens de drugs de hand liet leiden. Het beviel me ook erg goed, maar we moeten toch behoorlijk wat terugbetalen.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had.

0: Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
1: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
0: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
2: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
0: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
6: It is Wednesday, my dudes.

Ja, goedenavond. Dat was Rudimental met John Newman. En mijn naam is Lars Jetten en je luistert naar Geef ze van Jetjen. Op Radio Aanhunzen. Leuk dat je er weer bij bent. Leuk dat je luistert. Standaard op de woensdagavond tussen 8 en 10 draaien we hier de leukste muziek. Een beetje geïnspireerd op het nieuws. Een beetje geïnspireerd op wat jullie willen. Want je kunt altijd meepraten via de chatbox en via 0592703030. Dan kun je ons ook appen. Daar hebben we onze WhatsApp gewoon hierop aangesloten. En dan komt het zeker bij ons binnen. Dus wil je wat luisteren? Wil je een verzoekje indienen? Geen probleem. Kan gewoon. Het weer vandaag, dat deed echt wel zwaar on-septembers aan. Ik bedoel, het is 30 september. We staan op de vooravond van oktober. En het was vandaag echt wel heel erg warm. Het gaat ook vanavond weer compleet de andere kant op, begrijp ik. Het is echt zo'n onweersdagje. Dus er komt volgens mij nog aardig wat regen deze kant op. Laten we hopen dat het allemaal meevalt. Maar misschien dan wel een soort van de laatste echte zomerdag van het jaar. Wie weet, je weet nooit wat het gaat doen met het klimaat nu. Maar ter ere daarvan toch nog even het zomerritje van dit jaar. En dat is natuurlijk die van Sarah Larsson. Nog één keer genieten van het mooie weer. En dan gaan we de herfst in.

0: Ja, First Aid Kit met Wolf en daarvoor Midnight Sun van Zara Larsson. Toch een beetje ja, de zomerhit van dit jaar en ja, toch ook een beetje denk ik de afsluiting. Hè? We gaan nu echt oktober in, dus de zomer zal er echt op zitten en met wat een mooie dag zijn we eruit gegaan. Van de week, op een gegeven moment, was ik op mijn werk, was ik radio aan het luisteren. En toen kwam het volgende nummer, wat ik nu zelf ook ga draaien, voorbij. Namelijk Stressed Out van 21 Pilots. En er zit altijd een bepaalde zinsnede in en die heb ik altijd fout begrepen. Maar ik had altijd het idee dat ze zongen And we'll turn back time to the good dope days. Dus dope als in het gebruik van drugs en zo. En daar had ik het zo met een collega over, in die ze, dat er een documentaire is uit 1993. En dan worden ene Steef en ene Daan worden gevolgd in hun nachtelijke avonturen in en rond, volgens mij, Amsterdam, als ik me niet vergis. Nou, en dan wordt er wel wat doorgesnoven en doorgerookt en noem het maar op in dat weekend. En het is echt een legendarische documentaire. Mijn collega die kende het niet. Maar ja, ik heb hem gelijk gezegd, nou kijktip, ga eens even op internet fragmentjes kijken. Want nou ja, de jaren 90 in al zijn gekheid, dat is gewoon deze documentaire. En ik zou zeggen, luister even een stukje mee naar deze wijze les van Daan.
1: Om te weten dat drugs neem je snel in de hand, maar dat moet je dus niet doen. Het is belangrijk dat jij drugs in de hand hebt en niet omgekeerd. En dan schiet het helemaal niet op. Ik moet zelf toegeven dat ik wel eens de drugs de hand liet leiden. Het beviel me ook erg goed, maar je moet er toch behoorlijk wat voor terugbetalen.
0: Ja, en het is echt, nou ja, wat ik zeg, weet je, gaat eens kijken. Gewoon op YouTube, Steef en Daan. En dan de eerste die je tegenkomt, die vind je. Volgens mij een betere soort van samenvatting van de wilde jaren van de jaren 90. Die ga je niet vinden. En daarom even, let's turn back time to the good dope days. Hier zijn dan de 21 Pilots met Stressed Out.

And therefore Stressed Out van 21 Pilots. All we are the... I wish we could turn back time to the good dope days. Hey, god, daar kwam ik even helemaal niet uit. Ja, en Arjen Pronk. Hey, ook iemand die ons veel te vroeg ontvallen is vanwege die kutziekte. En met het nieuws van Paulien Cornelissen vanavond. Ja, wel dubbel. Die had ik al eerder in de lijst staan om te draaien. Maar als je dan dat nieuws ook weer zo hoort, dan heeft dat toch altijd weer een andere lading. Om dan maar even in een beetje de mineur te blijven. Want de volgende band, daarvan de zangeres. Ja, dat is ook niet echt een geweldig verhaal. Wat het wel is, is geweldige muziek. En die hebben we gelukkig altijd nog. Vorige week wilde ik deze ook al draaien. Dan heb ik het over The Cranberries. En natuurlijk Dolores O'Riordan. Maar gaan we ook verder niet meer op in. We gaan er gewoon lekker naar luisteren.

Keep On Shaking van Automatic Sam. En daarvoor The Cranberries met Ode to My Family. Ik krijg binnen dat de kwaliteit via de website alweer een beetje raar aan het doen is. Dat het geluid, wanneer je ook naar de video kijkt, een echo heeft. Dus als dat nou ook zo is. Ik heb ook weer gehoord dat de losse stream onderop, dat het geluid dan in ieder geval het altijd nog doet. En ik snap dat het jammer is dat je graag naar me kijkt. Maar ja, het is radio. Dat is toch altijd nog meer geluid boven beeld. Dus dat dan maar. Filmtip van de week. Ik heb samen met mijn vrouw op de bank afgelopen weekend The Departed gekeken. Dat is een film van Martin Scorsese over twee eigenlijk agenten. Met allebei een soort undercover dubbelrol. De één gaat undercover bij de Ierse maffia in de stad Boston. En de andere is juist door de Ierse maffia als mol geplant in het politieteam van die stad. En ze zijn dus eigenlijk in die film op jacht naar elkaar. En nou ja, dat is echt een heel spannende film. Dat bovenal. Hè. Dus dat is al een hele grote kijktip. Maar ook de soundtrack is bij veel van Scorsese films is dat het geval. Maar ook bij deze is de soundtrack ontzettend goed. Waaronder nummers van de Rolling Stones, van de Dropkick Murphys. Nou, ik zou zeggen, als je dit weekend nog niks te doen hebt. Hij stond op Prime, maar hij is volgens mij op meerdere kanalen wel te vinden. Dus zoek hem eens op. The Departed van Martin Scorsese met

Eddie Floyd met Knock on Wood. En daarvoor vanwege de Departed, de filmtip, niet van de week, maar wel de filmtip Gimme Shelter. En ik noemde natuurlijk Matt Damon, ik noemde natuurlijk Leonardo DiCaprio, maar ik vergat daarbij natuurlijk eigenlijk de grootheid te noemen die ook in die film zit, namelijk Jack Nicholson, die daar de grote maffiabaas speelt. Frank Costello. Dan, in het nieuws van de week. Wat is nieuw? Nou, het is helemaal niet nieuw, maar het kabinet trekt weer wat beloftes in. Zoals zo vaak is het weer een belofte die wordt ingetrokken, waarbij het noorden weer het onderspit delft. En nu ging het weer over de Neder-Saxe lijn. We zijn natuurlijk al jaren bezig om de spoorwegverbindingen hier naar het noorden beter te krijgen. De Lelylijn wordt heel vaak genoemd. Die moet het noorden eigenlijk ontsluiten richting de Randstad. Om ook het voor mensen interessant te maken om in het noorden des lands te wonen, maar in het westen des lands te werken. Nou, daar ben ik niet, ben ik nooit zo van. Op zich, het noorden is het noorden omdat het wel even ook wat relaxter allemaal is. Maar de andere spoorlijn is natuurlijk de Neder-Saxe lijn. Het is een kleine stukje spoor dat Veendam en Stadskanaal met Emmen en Coevorden en Enschede verbindt. Dat is al eigenlijk een oude lijn die daar heeft gelegen. Ik pak een beetje 100 jaar. Ik geloof niet. Misschien was het onderdeel van de Noordoosten Lokaalspoorweg, de NOLS. Misschien ook net niet. Maar dat willen ze eigenlijk weer nieuw leven inblazen. En daarmee kun je dus eigenlijk vanuit Groningen ook door het oosten van Groningen, de provincie, en de provincie Drenthe helemaal door tot aan Enschede. Want een van de grote problemen die we nu vaak hebben is dat als er bij of tussen Zwolle en Groningen wat aan de hand is, dan is ook gelijk alles ligt eruit. Je kunt alleen nog maar met een bus. En anders ligt gewoon het hele noorden qua OV ligt er gewoon helemaal uit. En daarbij, ook nu is het gewoon bijvoorbeeld vanuit het oosten van de provincie Groningen moeilijk om in de stad te komen. Je bent eigenlijk altijd overgeleverd aan je auto. Het OV, dat is er niet. En er waren best wel hele goede positieve berichten. Het kabinet had hier geld voor uitgetrokken. En dit zou er toch echt wel gaan komen. En noem het allemaal maar op. En we zitten weer met een lege belofte. Ik vind het allemaal ontzettend triest weer. Want juist die Neder-Saxe lijn die zou ik best wel graag willen hebben. De enige trein waar we het nu mee kunnen doen is met de speelgoedtrein. En die ene dus van Zwolle naar Groningen. En met dan een beetje om in het thema te blijven. Albert Hammond. Dan word ik maar een trein. Of zo, ik weet het ook niet. Het is wel doodzonde. Maak daar gewoon eens werk van, zou ik zeggen, jongens, die Neder-Saxe lijn. Look at the

Rocking all over the world met Status Quo. In ieder geval niet met de Neder-Saxe lijn. En daarvoor Albert Hammond, I'm a Train, vanwege die Neder-Saxe lijn. En ik kreeg net een appje van mijn lieve moeker. En die mag Appie zeggen. Appie Hammond. Ik kreeg een appje van haar. Oh leuk, Appie Hammond. Dus die is op een soort kozenaampjesbasis met meneer Hammond. Ja, even kijken. Ik heb hier zo'n foldertje liggen. Soms liggen hier wel eens foldertjes van de lokale omroep. En er wordt weer wat aangeboden aan cursussen of toestanden. Maar ik zie hier nu ook in één keer een foldertje. Zaterdag 26 september de lokale media awards waren. Dat zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste en meest impactvolle producties van de lokale publieke omroepen in Nederland. En gezien het feit dat ik er vandaag pas voor het eerst van hoor, ga ik er maar even vanuit dat ik niet ben genomineerd. Dus, nou, dankjewel allemaal. Volgend jaar hoop ik op verbetering. En ja, dan word je toch een beetje melancholisch van. Dus dan doe ik maar even een beetje een melancholisch deuntje. Dus dan gaan we maar over met de Gorillaz on Melancholy Hill. Volgend jaar, jongens, dan verwacht ik hem wel, hè, die award.

Wow, Melancholy Hill van de Gorillaz. En ik krijg wel een berichtje terug van iemand. Die zegt, ja, dan moet je ook wel laten weten wanneer wij kunnen stemmen op die lokale media awards. En dat is natuurlijk een hele goede vraag. Daar heb ik ook geen idee van. Dus daar kom ik dan nog wel een keer op terug. Nou, dan even voor het nieuwe uur straks. Want er zit natuurlijk al een beetje richting het einde van. Dat is gekkigheid natuurlijk. Ik hoef geen prijzen te winnen. Ik vind het al lang leuk dat jullie luisteren. Dat is al eer genoeg op zichzelf. Het uur gaan we straks openen. Dat doen we altijd met een Break the Week plaat. En dat is deze week een nieuwe van Royal Blood. Swallow the Bomb. Dat doen we altijd even een goede beuker erin. En dan weten jullie ook dat dat zit eraan te komen. Nou, en die volgende, als we het dan hebben over Gorillaz. Dat is natuurlijk zo'n beetje halve sci-fi band. Dan heb je het ook dat daar bepaalde monsters en zo in zitten. Nou, die volgende die we nu gaan draaien, die heeft daar van alles mee te maken. Je zal hem vooral kennen, denk ik, van de reclames. Want volgens mij heeft deze ook in een IKEA-reclame, als ik me niet vergis, of een Kawaii-reclame gezeten. Maar hier in ieder geval zijn Of Monsters and Men met Little Talks.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden.

0: Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Ja, Royal Blood en Swallow the Bomb. Goedenavond, welkom bij Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten en leuk dat je luistert naar Radio A en Hunze. Al dan wel niet via de stream, al dan wel niet via onze frequentie, al dan wel niet via de DAB. Of waar dan ook, volgens mij zelfs als je ergens de televisie aan hebt staan op een bepaald kanaal. Onder in de banner kan ik het vanaf hier net niet lezen. Maar dan kun je ons zelfs erbij zien. Hartstikke leuk dat je er bent. Bij dit nieuwe uur, de week is gebroken. Ja, de week is ook gebroken. En het uur is gebroken. Het programma is gebroken met de Breek de Week. En dat was dit keer de nieuwe van Royal Bomb. Of Royal Blood, Swallow the Bomb. In de chat kwam een verzoekje binnen. En ik moest zeggen dat dat kwartje bij mij echt even duurde voordat die viel. Want deze band, ik moet zeggen, het is überhaupt een band die ik niet heel vaak opzet. Af en toe. En die hebben een bepaald liedje. Ja, en die is natuurlijk ontzettend toepasselijk voor vandaag. En ja, misschien dat sommige mensen zeggen, oké, als je dit nu zo zegt, dan had je er inderdaad veel sneller moeten weten. Maar het was een plaatje van Stephen Griffin. Die zegt, don't forget, we have to wake up Green Day tomorrow. En dan hebben we het natuurlijk over deze. Wake me up when September ends. Wat ik zeg, bij mij duurde het echt even voordat het kwartje viel.

Nicky Lane met Santa Sun. En daarvoor Wake Me Up When September Ends. Want ja, wat ik zeg, het kwartje was voor mij echt niet zo hard gevallen. Het is natuurlijk de laatste dag van september. Dus ja, dan is het Green Day. Ik had hem nog niet in mijn programma staan. Maar dan bedankt voor deze tip. Hij was zeker op zijn plek. Dan het grote nieuws van de week wat ik veel voorbij zag komen. Is dat een oude bekende terug is, namelijk Hives. En een beetje afhankelijk van je leeftijd ken je dat. Ik weet niet of er heel veel jeugdigen onder ons luisteren. Van de week zat ik op kantoor en toen hadden we het onderling er zo even over. En toen was er wel één iemand geboren in, ik geloof 2002 of zo, of 2001. En die zei echt van, waar hebben jullie het over? Nou ja, Hives, hè, dat was jaren nul echt een ding. Ook die legendarische rapportage van Man bijt hond. Met die mevrouw uit Enschede. Met COPD, reuma en alle botten. Die haar hele leven, haar sociale leven dacht kwijt te raken bij het verdwijnen van Hives. Nou ja, die zal misschien afgelopen week ook een gat in de lucht hebben gesprongen. Want Hives is terug. Je kunt weer een Hives aanmaken en je kunt je vrienden weer krabbelen. En je kunt weer glitterplaatjes en gatgets kun je plaatsen. Dus ik weet niet of jullie thuis allemaal al jullie Hives pagina weer hebben aangemaakt en ingevuld. En ik moet zeggen, met ons programma heb ik ook geen social media of zo. Ik heb ook geen idee, dat is volgens mij ook echt niet nodig. Maar dan de vraag, hè, moeten we misschien een geefse van Jetjen Hives aanmaken? Is dat dan het begin? Moeten we daar dan mee beginnen? Ik weet niet, ik vind het altijd maar een hoop werk. Dan hou ik het liever bij andere Hives. En dat zijn deze. Die klappen er ook wat beter in. Maar laat me weten, moet er een geefse van Jetjen Hives komen? Ik ben benieuwd. Dan gaan we krabbelen. En gatgets klaar.

0: Sail van AWOL Nation. En daarvoor The Hives. Met hun eigenlijk enigste hit ongeveer. Grootste hit. I Hate to Say I Told You So. Ter ere van Hives. En ik lees net dat je nog helemaal niet kunt hivesen. Ik dacht, nou ja, weet je, okay, als nou de consensus is dat Hives moet komen, geef ze van Jetje een Hives, dan ga ik hem niet vanavond meer, maar dan ga ik hem morgen nog aanmelden. En dan kunnen we binnenkort met elkaar krabbelen. Maar nee, ik lees net dat dat helemaal nog niet kan. Je kunt je wel aanmelden, maar dan is het nog steeds zo dat je niet gelijk een account krijgt, maar dan mag je op een wachtlijst of zo. Nou, ik vind het flauw. Dan even heel wat anders. Want van de week zag ik op RTV Drenthe een jonge man. En ik moest daar wel heel erg om lachen. Daar zat het ondernemerschap er al heel vroeg in. Deze beste jongeman uit Schoonhoord, die is 13. Die wilde eigenlijk een mountainbike hebben. Maar dacht, ach weet je, voor dat geld koop ik me gewoon lekker een maaimachine of een verticuteermachine. En dan ga ik nog meer geld verdienen. En ondertussen is hij nu als 13-jarige knul. Is hij als soort van aspirant-hovenier is hij druk bezig. En ik zou zeggen, luister even mee hoe hij zelf uitlegt hoe hij dat gedaan heeft.
1: Begonnen hier bij de buurvrouw voor daar. Toen vroeg zij mij of ik daar kon maaien. Dit jaar heb ik deze gekocht in de zomervakantie. Van het geld dat ik heb verdiend van mijn verticuteermachine, die staat daar. Ik wou een mountainbike kopen, maar hiermee kan ik meer geld verdienen. Kan ik meer dingen kopen en kan ik mijn bedrijfje uitbreiden.
0: Ja, kan hij zijn bedrijfje uitbreiden. Nou, en dan is hij dus de hele tijd is hij lekker druk bezig met maaiwerkzaamheden en noem het maar op. En de afgelopen zomer hartstikke druk geweest. Ook om bij campings en zo keihard aan het werk te gaan. Nou, ik vond het hartstikke leuk om te horen en te zien. Daar zit het ondernemersbloed al vroeg in. Ja, want ja, dat geld, hè, dat spreekt natuurlijk. Ook als je zo jong bent, je wil wat en je kunt wat. Nou ja, en als je op deze manier het kunt verdienen, dan prima. Dus dat sprekende geld, ja, dan kom ik al gauw uit op onze vrienden van ECDC. Mijn oude dorpsgenoot, Angus. Uit Aalten komt hij, daar kom ik aan. Uit de buurt kom ik ook vandaan. Buurman.

Jack White met Alone in My Home. En daarvoor Money Talks van AC/DC. En ja, daar hadden we het in de chat even over. AC/DC, hij woont soms in Aalten. Ik kom uit de regio, ik kom uit de Achterhoek. En hij heeft een Nederlands vrouw. Dus zij moest natuurlijk ook af en toe op familiebezoek. En dan is het handig als je een huis hebt. Dus dat huis is gebouwd in Aalten. En ik kwam af en toe wel eens tegen als ik van de middelbare school terug naar huis fietste. En dan was hij altijd of met een heel klein hondje aan het lopen. Hij moest sigaretten hebben. Dat was eigenlijk altijd wel een heel klein mannetje. Lang haar, dat had je in Aalten niet veel. Geef ik eerlijk toe. En het grappigste was, hij had ooit een keer bezoek. En nou ja, dan zo'n dorp is op een gegeven moment al gewend aan AC/DC. Ja, die man die woont hier. Maar toen had hij een keer bezoek. En toen stond het dorp wel enigszins op zijn kop. Want toen zat hij met Mick Jagger van de Rolling Stones bij het lokale Schnitzelparadijs. Dat was toch wel weer even nieuws. Dat was toch wel weer even toch een beetje reuring in het dorp. Daar wilde men dan toch nog wel even gaan kijken, zo'n beroemdheid. Dan ander nieuws, flitspaal nieuws. Want in Meppel, dat ligt wel buiten onze gemeente, maar desalniettemin, is een flitspaal ontzettend druk geweest. Daar is een tijdelijk flitspaal geplaatst en die heeft in 2 maanden tijd 5.226 bestuurders geflitst. Ongetwijfeld dat er dus ook eentje in de gemeente Aanhunze tussen zit. En dan heb ik dan toch nog maar weer een haakje. Maar dat is zo'n tijdelijke flitspaal. Zo'n focusflitser. En die is daar neergezet omdat dat kruispunt waar die staat eigenlijk een van de meeste ongevallen elk jaar registreert in de gemeente. En overduidelijk doet het dus iets. Want als je in 2 maanden tijd het voor elkaar krijgt om meer dan 5.000 boetes uit te sturen, dan was het ook echt wel nodig daar. Maar misschien moet dan dat kruispunt ook überhaupt maar eens aangepakt worden en wat anders ervan gemaakt worden. Maar ja, ik weet niet of je het zelf ook wel eens hebt gehad. Ik vind het altijd even, dan let je niet op. En dan in één keer, laat me zeggen, vanuit het niets, dan is het flits. En dan denk je, shit, ik zie de envelop wel weer verschijnen. En tegelijkertijd heb ik dan ook altijd gauw, laat ik zo zeggen, dit nummer achter in mijn hoofd. En dan hoop ik dat ik altijd nog maar een beetje leuk op de foto sta achteraf, weet je wel. Maar de verrassing is nooit leuk. Maar dan rij je daar en dan op een gegeven moment...

Maar gij als moois in de fut kan gaan, dan kun pas het echte leven. Dan geet het liek op een koorn, dan geet er niks meer even. Bloos ik van alles wat ik nog wil meer als de

Hans Keupen met Later. Ja, met het nieuws van vanavond en Paulien Cornelissen krijg je dan toch altijd weer maar... het is heel verdrietig, maar het is dan toch altijd weer de hoe zeg je dat? Voor jezelf ook weer de reminder van... stel niet tot later uit wat ook nu kan. Behalve als het werk is, misschien, dat je dan kunt zeggen van... dat kunnen we nog wel even misschien wat later doen. Maar laat de leuke dingen vooral niet liggen. Dan weer even gewoon een serieus onderwerp. Niet dat dit niet serieus is, maar even wat serieuzer onderwerp. De waterstanden in de Rijn afgelopen week waren het laagst ooit gemeten. Op sommige plekken in Duitsland konden veerdiensten al niet doorgaan. Kon het goederenvervoer niet meer door. En vooral ook de pleziervaart. De mooie reisjes langs de Rijn, die konden niet meer door. Want het water was gewoon simpelweg te laag. En er is nu ook hier wel weer een beetje een kentering aanstaande. Hè. Het gaat als het goede staak wel weer een beetje regenen. Maar het is natuurlijk wel echt een uitzonderlijk droog jaar geweest. Dus het is afwachten tot het allemaal weer een beetje aantrekt. En dat je dan weer met de bootjes het water op kan. Lekker kunt gaan. Nou ja, misschien niet zeilen. Maar in ieder geval wel lekker met de flow mee. En als we dan toch over flows hebben. Ja. Dan kan ik er maar nog eentje aanzetten. Ik zou zeggen, dit is 4 minuten genieten geblazen. Hier komt Enya. Met Orinoco Flow.

Met Hero of the Day en daarvoor Enya met Orinoco Flow. Vanwege de lage waterstanden in de Rijn. Hè. En het is vandaag nog heel warm geweest, maar volgens mij de regen komt eraan. En ik zit de hele dag al een beetje te kijken op die voorspellingswebsites. Maar ze kunnen er volgens mij ook geen touw aan vastknopen hoe dat gaat. We gaan al een beetje richting het einde van. En ik wilde eigenlijk misschien er wel uit met een leuk nummertje dat vandaag soort van en dat is wel een lange, maar ja, ik moest er wel heel erg hard om lachen. De hele week zit ik al een bepaald liedje een beetje te zingen. En dat is dan vooral eigenlijk één zinnetje dat liedje continu doorgaat. En vandaag zat ik op een gegeven moment thuis en in één keer zegt mijn dochter tegen mij, die is nu net 3, die zegt, papa, mag ik het Lieve Live het gitaarliedje? Ik zeg, het wat? Het Lieve Live het gitaarliedje. Ik zeg, het Lieve Live het gitaarliedje. Ik zeg, ja, weet je, we zetten wel muziek op. We zetten wel Twinkle Twinkle Kleine Ster en de Hokey Pokey en In de Maneschijn. Maar het Lieve Live het gitaar. Nou, ik heb wel echt 12 keer gevraagd of ze het wilde herhalen. En op een gegeven moment zei ze het met een bepaalde melodie. En toen zei ik, wacht, volgens mij bedoel je dat liedje wat papa de hele week al een beetje soort van aan het zingen is, omdat het in zijn hoofd zit. En dat bleek zo te zijn. Ze had het namelijk over Living Life in La Dolce Vita van Ryan Paris. Nou, ik heb me echt stuk gelachen. Lieve live, het giet.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Ja, als goed is, is goed, zeg Jos. Dit was goed. Born in Chicago, wat een lekker begin van Cobblestones en Dusty Rhodes. Je hoorde de Paul Butterfield Blues Band. Goedenavond en welkom. Jos en ik zitten van mijn kloofuur om je 2 uur van mooie muziek te voorzien. Zoals dit. Papa Chubby. Hij kwam in 2001 met een album onder de titel Papa Chubby Presents New York City Blues Again. Hij gaf blues- en jazzmuzikanten de gelegenheid om zich te presenteren. Steve Logan was er een van. Een gerespecteerde jazzbassist uit Cleveland. Maar hij woonde toen al jarenlang in New York. Logan overleed trouwens in 2007. Maar hier is hij. Dancing Chicken.

0: feeling, or don't you love at all? Love her with a feeling, baby.
1: Ja, hier was hij zelf, Papa Chubby, met Albert Castilla. Van het album I Love Freddie King hoor je Love Her With A Feeling. En we hebben nog zo'n lekker bluesje voor je naam, Lonnie Brooks, Eyeballin'.

Johnny Otis was dit. De man die in de jaren 50 de Johnny Otis Show presenteerde op de Amerikaanse televisie. En door met razend populair werd. Je hoorde hem met I Believe I Go Back Home. En we hebben nog meer van die lekkere bluesjes voor je klaarstaan. Dit is Big Joe Turner. Sunrising Blues.

0: Ja, mooi. Doug Robillard was dit met St. Louis Blues. Het komt van zijn album The Acoustic Blues and Roots of Doug Robillard. Lekker het New Orleans soundje. In de verhoor hoorde je Ray Bonneville, Canadese singer-songwriter, met Sabine River. En dan ben we nu weer toe aan onze vast item, waar het allemaal met begon. Op het kruispunt in Clarksdale. Highway 61, Highway 49.
1: I went to the crossroad, fell down on my knees.
2: Zuik naar het begin.
1: I went to the crossroads.
0: En in deze lange rij van uitvoering van dit nummer ben we vandaag toe aan Taj Mahal. Het is een mooie uitvoering. Hij nam het op in 2008. Hier is die versie van Standing at the Crossroads.

Geluiden aan de reacties van het publiek vond ze het mooi. Lee Van Helm, zanger en drummer van de band, hoorde je samen met Mavis Staple. In de tekst mag duidelijk wezen. En daar moet ik sommige mensen wel wat van aantrekken. Zeker in Amerika. This is my country. Wieder met Eva Cassidy. Onlangs was ze op televisie met een prachtige documentaire in het Uur van de Wolf. En dat bracht mij ertoe om eens een keer weer wat in de plantenkast op te duken. Hier is ze, Wayfaring Stranger.

Ja, dit is mijn blues wel een beetje. Je hoorde de heldere stem van Tommy Johnson. De man achter nummers als Maggie Campbell Blues en Big Road Blues. Om een poort te nemen. En die nummers zijn zeker bekend worden door onze Drentse bluesheld B.G. Hagen. Dit was natuurlijk de serie ABC of the Blues. Ons bluesalfabet. Het nummer heette Can't Heat Blues. En dan is dit de band die zich heeft verneumd met het nummer. Dit is Can't Heat, de band van Al Wilson en Bob Hyde, Bullfrog Blues.

Ja, lekker. Bullfrog Blues van Kenneth Heat. En dan komen we al binnen aan het eerste uur van Cobblestones in Dusty Roads. Ik was al wieler dan dit, maar Jos zegt van, je moet afkondigen, we zijn zo weer. Nou, we gaan nu met het nummer van QB. En dit is in de uitvoering van De Wolf. Er staat op de cd Legacy Leeft, die uitkwam ter gelegenheid van een gelijknamige expositie in het C+B Museum. Waar je trouwens nog al die terecht kunt voor Traveling with the Blues. Maar dat terzijde. Hier is De Wolf. Distant Smile. Tot zo.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroep.

0: Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Outlaw Pete. Het komt van Bruce Springsteen zijn album Working on a Dream in 2009. Welkom terug trouwens bij Cobblestones en Dusty Roads. Voor sommigen is Springsteen de stadionrocker bij uitstek. Maar met dit nummer bewijst het toch ook dat het een prima singer-songwriter is. En dat we in Cobblestones en Dusty Roads best eens een keer ook zulke nummers kunnen laten horen. Goed, genoeg gepraat. Tijd voor
1: de keuze van Jos.
0: We hebben het al vaker gedaan in Cobblestones en Dusty Roads, maar dit is Jossie in eerbetoon aan een geweldige zangeres, singer-songwriter, de Uit-Amerikana, die ons onlangs ontviel. Ik heb het natuurlijk over Dolly Parton. En dit nummer, ach, ik ken het allemaal.

ene mooie zangeres naar de andere. Natuurlijk uit jullie kent. Ze was al in het eerste uur al in te huren. Eva Cassidy. En zij bewees wel hoe je van een uitgekoud nummer als Autumn Leaves een fantastische nieuwe uitvoering kunt maken. Autumn Leaves, jullie. Ja. Marissa Yeaman, die komt uit Australië, maar woonde jarenlang in ons land. Haar album Voices from the Underground presenteerde ze zelfs in Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Dat was alweer in 2011. In 2004 stamt haar album Pure Motive. In de oven is dit Watching Fire Burns.

Ja, Double Fun. Twee voor de prijs van één. We doen elke week een nummer in twee verschillende uitvoeringen. En vandaag is het een nummer van Big Boy Arthur Crudup. Hij begon zijn muzikale loopbaan in Clarksdale, Mississippi. De man schreef enkele nummers die uitgroeiden tot gigantische hits, maar dan wel vaak in de uitvoering van anderen. Hij schreef onder andere Mean Old Frisco en That's All Right, So Glad You're Mine en ook deze, My Baby Left Me. Je kreeg eerst de uitvoering van Arthur Crudup en daarna de versie van de Creedence Clearwater Revival. Hier is My Baby Left Me.

Someday Never Comes. Je hoorde Geneva Magnus van haar album Geneva Sings John Fogerty. En die past natuurlijk mooi achter het nummer aan wat Curtis Cleo had net vertolkt. En hier in het nummer van Big Boy Arthur Crudup, My Baby Left Me. Someday staat op het laatste album waar de Curtis Clearwater meuk, Mardi Gras. Niet hun beste, maar de nummers van Fogerty. Is niet opstaan. Dit blijkt toch wel dat hij maar een geweldige songwriter was. Het album van Geneva Magnus verscheen trouwens in 2019 op het Blue Elan label. Op 26 september kun je in Assen naar het Promising Crossroads Festival. Deze man die komt er ook. Jeffrey Halfords. Hier is hem met Setjes Fastball.

Ja, en dat is ook de titel, This Boy Jake. Je hoorde Birdcatcher, het project van Lou Spanjers. En ook hij is in Assen te zien op het festival met veel blues in de Nieuwe Kolk. Binnen Vastelwekorten. En een festival in Noord-Nederland met veel blues zonder Erwin Jawa is hoogst ondenkbaar. Hier is hem met zang van Ralph de Jong, nummer van Sleepy John Estes, Diving Duck Blues.

Ja, deze man had je vast herkend, Left Hand Freddy. En ook hij is te zien op het festival in Assen, wat op 26 september in de Nieuwe Kalk plaatsvindt. Andere artiesten die er komen, ben onder Rudy Foster en Tim Knol. Van Left Hand Freddy hoor je trouwens, Let Me Go or Make Me Stay. Weer met Bonnie Raitt, prachtig nummer. Louise.

0: Kijk op www.cobblestones-roads voor onze volledige speellijst.
1: En naar Cobblestones met dubbel B. Twee blues in de Americana. Het zit er weer op. Mede namens Jos. Dank voor het luisteren. Geniet van de mooie liveconcerten die bij je in de buurt bent. En dan zitten wij de volgende week hier weer om hier twee uur te vermokken met blues in de Americana. Voor de luisteraars van Radio Anens en Radio Tinalo Lokaal. En natuurlijk ook via de nieuwe radiozender die je kunt vinden op www.rootsbeatradio. Kijk maar even op onze site, daar vind je alle informatie. En dan gaan we eruit met de Dynamite Blues Band. Gewoon omdat het lekker is. Strong love voor al onze vrienden, zeg maar. Tot aan de week. Mooi.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach.

0: slag. Ontdek nu wat jouw leerkracht kan doen op takibi.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

0: voor jou.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

tweede klas. A voor VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.